0: tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: te horen op Radio West.
1: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
2: Ja, oké, nou mag ik jullie hartelijk danken van... ben je van West?
3: Wij zijn van Radio en TV West.
2: Oh, TV. Jij bent Jim van de...
3: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
2: Nou, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had draaien.
3: Waarom?
2: Ja, Menno is een topgozer.
3: Nou, zoek het lekker uit.
2: Nee,
3: maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
2: Altijd.
3: Jij bent een fan.
2: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren, zoals ik naar Menno luister.
4: Ik bel vanwege die vraag die gesteld werd.
5: Ja, zeg maar, waar staat Bob?
4: Ik denk op het Binnenhof.
5: Op het Binnenhof?
4: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
5: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
4: Oh, ben ik verstopt?
6: Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
5: Ja, daar ben je, de rennende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je uurtarief er trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
5: Doe maar. Oh nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen hoor.
6: Nee, dat is een grapje. Allemaal service. Ja. Eddie, blijf lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Een boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
5: Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
0: Radio West. Altijd dichterbij.

0: Momenteel moet ik naar voedselbank gaan. Eén keer per week ga ik boodschappen bij voedselbank doen.
1: Ja, je vindt het best lastig om dat te zeggen, zie ik.
2: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
3: We hebben in Nederland zo'n 750.000 huishoudens met problematische schulden. En daarvan zoekt zo'n 1 op de 8, 9 mensen zoekt hulp.
4: Ja, je krijgt slapeloze nachten dat je rekeningen niet meer kan betalen. Je krijgt daadwerkelijk stress. Je gaat geld lenen van je beste vrienden die je niet kan terugbetalen. Cadeautjes op verjaardagen kan je niet meenemen, dus daar ga je maar niet naartoe.
2: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: je weet wel dat, dat er risico's aan verbonden zijn, maar dat is aan elke operatie. Ja. Maar je weet ook dat de mensen dit zo vaak doen en zo goed geschoold worden.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Je kan met een wrok rondlopen, maar jij gaat het voelen.
3: Ja.
2: Die ander gaat het niet voelen. Nee. Jij gaat het voelen. Nee. En dat wil ik gewoon niet. Nee. Weet je, ik wil gewoon plezier in mijn leven hebben.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: jij erop?
1: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
2: Ik zeg, laat ze maar lekker in het eigen land blijven.
3: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
4: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
5: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
3: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis Toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: De Haagse band Grupo Sportivo bestaat al 50 jaar en is bezig met zijn laatste tournee. De documentaire Musica Pop is een registratie van de tour die de groep in 1981 deed in Italië. Grupo Sportivo in de documentaire Musica Pop. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in twee sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in drie sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Heb je nu waardering voor wat je zelf gedaan hebt al die jaren? Hoe kijk je daarop terug?
2: Dat vind ik... Nou wil ik eens één keer niet zeggen dat ik dat een hele moeilijke vraag vind. Hoewel hij het wel is. Begrijp je wel?
1: Ja, ik begrijp het.
2: Nee, ik niet.
1: Nee.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Naast je carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
1: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Vandaag gaan we weer gezellig wakker worden hier bij West wordt wakker. En we beginnen met het nieuws met Bob Ringman.
4: Tussen Rijswijk en Leiden kunnen de werkzaamheden voor de aanleg van de ruim 25 kilometer lange warmteleiding beginnen. De Raad van State heeft de bezwaren tegen de nieuwe verbinding, zoals de gevolgen voor weidevogels in het gebied, ongegrond verklaard. Achraf B moet een taakstraf van 180 uur uitvoeren en duizenden euro's schadevergoeding betalen na de zware mishandeling tegen oud-Omroep West-collega Pim Markering. Pim sprak B juni vorig jaar aan op zijn asociale gedrag op de Scheveningse Keizerstraat en werd vervolgens in elkaar geslagen. En in een berm aan de Engelendaal, een Leiderdorp, woedde gisteravond rond 7:30 een brand. Daarbij kwam veel rook vrij. De oorzaak is nog niet bekend. Meer regio-nieuws hoor je over een half uurtje. 6:30, nu het overige nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
9: tot 10 uur. West wordt wakker. Dit is

Ja, je zal John Deacon zijn van Queen en je moet de hele tijd hetzelfde basloopje lopen. Maar goed, dan levert het je wel een prachtige plaat op. De eerste alweer van West wordt wakker. Another one bites the dust.

0: Ja, goedemorgen allemaal. Overal in de regio, ver daarbuiten, in de verre buitenlanden. Lekker aan het wakker worden met ons. Of misschien langzaam maar zeker richting het bed na een intensieve nachtdienst. Wij staan er weer klaar voor om hier 4 uur lang met het ochtendprogramma te gaan starten. Ja, wie zijn wij? Ja, dat is natuurlijk onze Meer. Goedemorgen, Meer.
1: Goedemorgen, ja.
0: Ja, en Lieve, jij houdt ook van vroeg opstaan deze week, hè, geloof
2: ik. Nou, het valt me wel zwaar, hoor, deze week.
0: Ja, serieus?
2: Ja, ik weet het niet. Mijn lichaam is het niet meer gewend.
1: Poepie. Ja, wat naar.
2: Ja, want inderdaad, ik deed het hiervoor, deed ik het natuurlijk jaren. Ja. En ging het me wel goed af. Maar ik weet niet of het is die warmte, de lange dagen. Maar het valt me zwaar deze week.
0: Ja.
2: Maar voor mij is het alweer de laatste dag. Dus ik klaag. Ik trek mijn geklaag hierbij in. Ik stop gelijk met klagen. Want jullie moeten nog de vrijdag, hè?
1: Wij mogen nog. Ik vind het mogen.
0: Ja,
1: en heerlijk. En ik was eigenlijk een paar weken voordat ik hier begon. 'S Ochtends met weer wat oefeningetjes begonnen. Even 10 minuten op de mat staan, rekken, strekken. Sommige mensen doen met yoga. Maar zover dat zou ik het niet durven te doen. En toen begon ik dus hier met de ochtenddienst. Ik dacht, ja, maar ik wil het wel volhouden. Dus om 4:15 gaat de wekker. En dan ga ik eerst 10 minuutjes de mat op. En waar ik dan nog 's ochtends echt als een krakkemikkerig oud vrouwtje de trap afkom. Dan na de oefeningetjes huppel ik weer helemaal naar boven. Ga ik fris douchen. En dan voel ik me weer helemaal op en top.
2: Dus dat is jouw geheim.
1: Oefeningetjes.
2: Doe jij dat ook, Pieter?
0: Nee, ik zou je vertellen. Ik had vandaag voor de allereerste keer dat ik de snooze-knop nog een keer nodig had.
1: Oeh.
0: Want ik ben normaal gesproken, zeg ik altijd, een MacBook. Doe mij open, ik ben aan.
1: Maar
0: in dit geval dacht ik, nog even die 9 minuutjes. Dat vind ik zo'n uitvinding, hè. Van de makers van wekkers, dat ze zeggen dat je 9 minuten, ja, dat kan je instellen, hoor. Maar dat je gewoon 9 minuten later en nog een keer 9 minuten later nog een keer wakker moet.
2: Weet je wat zou je zeggen over het snoezen?
0: Nou?
2: When you snooze, you lose.
0: Ja, nou, ja. Dan wordt het een slechte uitzending.
1: Nou, kom op, jongens. Even dan met mij oefeningetjes doen. Even arm omhoog, huppatee, hoppatee.
0: Oh ja, kijk, daar gaan we.
1: Naar beneden. Ja, kijk. En dan ben je er alweer een beetje bij. Dat kunnen jullie.
2: Ik voel gelijk dat mijn lichaam wel helpt.
1: Energie. Ja.
0: Gewoon een energy boost, om in het goed Nederlands te zeggen. Interessante dag vandaag. Maar zoals altijd natuurlijk bij West wordt wakker. Lieve, wat heb je allemaal op het programma staan deze ochtend?
2: Ja, ik ga bij de planten kijken.
0: Jij gaat
2: de botanische tuin in Leiden.
0: Oh, maar dat wordt wel heel gaaf.
2: Ja.
0: Staat de plant in bloei? Nee, dat is maar heel kort, hè.
2: Welke plant doe jij op?
1: Nou, de P-plant.
2: De P-plant, hè. De pijnlijkste plant van het land? Of
0: In ieder geval die altijd lekker geurt als die in bloei staat.
2: Ja, dat is die staat dan elk jaar in bloei. En dat is dan voor ons als koppenmakers heerlijk. Natuurlijk, hè? Ja, want hij stinkt ook nog.
1: Nee, er zijn altijd
2: het
1: twee. Er zijn twee bijzondere dingen. Inderdaad, de beekplant is er, maar je hebt ook die hele mooie soort waterlelieachtige, waar dan dat blad groeit, dan is dat zo sterk, dan kan je er een baby op leggen. Dus dat is ook altijd een moment dat mensen naar de hortus komen, want dan is de Victoria bla bla bla, nou dat ga jij zo meteen uitzoeken, hoe deze mooie waterlelie dan... hoe deze mooie waterlelie dan heet. En dan is dat een moment dat mensen met baby's mogen langskomen, hun baby dan op dat grote blad mogen leggen. En dat blad is dus zo sterk dat je baby niet zinkt. En dan wordt er allemaal mooie foto's altijd gemaakt. Dat is ook altijd zo'n momentje in de hortus. Maar jij gaat voor een andere reden.
2: Ja, vanwege de droogte natuurlijk, wat dat allemaal voor de planten betekent. Maar ik ga wel even op zoek naar deze twee planten. Kijken of ze er staan. Voor jou dan de piemelplant, Pieter.
0: Zeker.
2: Ja, en voor jou de babyplant.
1: Ja, precies.
0: Wat er iets zegt over het verschil in niveau tussen Meer en mij. Nee, maar alle gekheid. We doen de hortus botanicus enorm tekort. Want ik ben daar een aantal jaren geleden geweest met een echte tuinliefhebber. Namelijk mijn eigen vrouw. En het is zeer de moeite waard. Dus je voorpret kan alvast beginnen, Lieve. Dus dat is inderdaad hartstikke mooi. Een hele uitzending geladeerd met heerlijke muziek. Met mooie gesprekken. Dus kortom, rek je nog even lekker uit op de manier zoals Meer ons zojuist heeft geleerd. Dan kan de ochtend niet anders dan ongelooflijk goed beginnen.

0: wat minder bekend nummer van de Bee Gees was dit. New York Mining Disaster 1941. En daarvoor draaiden we Douwe Bob met Ready or Not.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, we hebben de kranten maar eens even lekker op opengeslagen. En dan zien we dat in het AD. Koopzegelboekje vullen bij supermarkt Albert Heijn duurt straks 2 keer zo lang. Slecht nieuws voor mensen die koopzegels sparen bij Albert Heijn. Want vanaf 7 september gaat het 2 keer zo lang duren voordat klanten een koopzegelboekje hebben gevuld. Over een maand krijgen klanten voortaan 1 koopzegel per 2 euro aan boodschappen. En momenteel is dat 1 euro. In het AD stelt een retail-expert dat de timing van moederbedrijf Ahold beroerd is. Heel veel consumenten worstelen al met hun budget en duurdere boodschappen. De supermarkt heeft dus flink onderschat hoe hard dit binnenkomt. De expert stelt dat deze beslissing zorgt voor een flinke tik voor het imago van de supermarkt. Albert Heijn laat in een e-mail aan de klanten weten dat de aanpassing het mogelijk maakt om andere kortingsacties uit te breiden. Het AH-koopzegelsysteem bestaat inmiddels ruim 70 jaar. Na schatting 1,5 miljoen mensen maken er gebruik van. Op sociale media uit de klanten hun onvrede over de versobering.
2: Ik was altijd al ontevreden eigenlijk over de koopzegels. Maar ik denk dat ik snap het niet. Ik snap het hele idee niet van dat het handig is om extra te betalen om later dat dan weer terug te krijgen. Maar
3: nee, dat heet rente.
2: Zit daar rente op?
3: Nou ja, je betaalt nu en daarna krijg je meer terug. Dus je betaalt 49 en je krijgt 52 terug. En dat is geloof ik 6% rente.
2: Oh.
3: En dan moet je het wel meteen gaan gebruiken. Want anders is het zonde. Dan moet je het weer gaan beleggen. Ja, dat zijn allemaal geldinfluencers die mij dat dan leren. Op mijn oude dag probeer ik wat verstandiger met mijn geld om te gaan.
2: Hoe gaat het met je pensioen meer?
3: Ik mag tot mijn 80ste werken.
0: Ja, wie niet zou ik aan willen zeggen.
2: Nee, maar dan snap ik het al wat beter. Inderdaad. Zure appel dus voor de koopzegels. Sla ik de Telegraaf open. Grenscontrole is botsmagneet, kopt die krant. Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de grens is geëxplodeerd. En dan heb ik het over het aantal ongelukken, niet de ongelukken die geëxplodeerd zijn. Sinds de invoering van de Duitse grenscontroles zijn er wekelijks meerdere ongelukken. Dat blijkt uit data die de Telegraaf opvroeg bij Rijkswaterstaat. Sinds de Duitse regering de controles invoerde per 1 september 2024... staan dagelijks files op de Nederlandse bodem. Het aantal ongelukken is op die stukken weg wel gestegen met 250%. Terwijl dat elders niet gebeurt. Bijvoorbeeld op de A12, daar turfde Rijkswaterstaat vorig jaar 82 ongelukken, waar dat eerder nog 22 waren. En op de A1 loopt het ook de spuigaten uit. Daar waren het er vorig jaar 42, waar dat het jaar daarvoor nog maar 8 waren. Dus dat is meer dan een verdubbeling. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het verkeersgevaar onwenselijk. De kwestie is dan ook aangekaart bij de Oosterburen. Maar die willen volgens de krant van geen wijken weten.
3: En daardoor botst het.
0: Ze maakt hem mooi. Ze maakt hem gewoon.
3: De collega's van het Leidse Dagblad die hebben aandacht voor de brand gisteren bij de Wassenaarse Duinen. Vlammen en rookwolken, kopt de krant. Strandgasten zagen gistermiddag hoe een paar vlammen in razendsnel tempo oversloegen naar een groot duingebied bij de Wassenaarse Slag. En het kostte de brandweer uren om de brand onder controle te krijgen. En het leek of de brand per minuut 10 meter opschoof. En vanwege de stevige wind verspreidde het vuur zich dus razendsnel door de duinen in de richting van Katwijk. Over de oorzaak is niks bekend. En de brandweer die kreeg ondersteuning van medewerkers van waterleidingbedrijf Dunea, de politie en Staatsbosbeheer. En ze voorkwamen dat het vuur buiten de duinstrook tussen het strand en het wandelpad kwam. En dat pad was aangewezen als linie waar het vuur koste wat kost niet voorbij mocht komen. Want anders had het inderdaad heel wat ergere dingen kunnen gebeuren. Dan was het vuur in een duingebied gekomen waar voertuigen veel minder goed kunnen komen, vertelt een medewerker van Staatsbosbeheer. En dan was waarschijnlijk de blusheli nodig geweest. Nou, die was op dat moment in Limburg aan het blussen. Dus dat had ook weer 1,5 uur gekost. Dus gelukkig is dat allemaal niet gebeurd. En hebben de helden van de brandweer weten te voorkomen dat het vuur oversloeg. Rond 4 uur was het vuur onder controle. Ik was toevallig in Wassenaar op dat moment bij mijn zusje. En we waren bezig met wat dingen op te ruimen. En opeens hoor je dan je telefoon gaan. En dat is dan zo'n NL-alert. En dat is dan heel heftig als je dat dan krijgt. Dus wij ook inderdaad meteen kijken wat is er aan de hand. Dus we lazen over de brand. En we waren ver genoeg, dus we hoefden geen ramen en deuren te sluiten. Maar er gaat bij mij meteen ook, moet ik er naartoe? Heb ik mijn

0: perskaart bij me. Nou ja, gelukkig hebben de collega's het allemaal inderdaad kunnen doen. Maar we waren blij, we kennen het gebied goed, dat ze het goed onder controle hebben gehad. Maar ja, we hadden het gisteren over, jongens, pas op in die duinen. Met glas, met peuken, met alles. Het is eng.
1: Ja, zo zie je maar. Ja, het zit in een klein hoekje en in deze periode, zeker nu het zo droog is. Het is niet alleen maar bosrijk gebied waar dit soort dingen plaatsvinden. Nou, dan vuilnismannen die zichzelf van toegevoegde waarde hebben gebleken. Want ze vinden een winnend lot van 1 miljoen euro terug. Italiaanse vuilnisophalers hebben geholpen bij het terugvinden van een loterijticket van 1 miljoen euro. Dat was door een vergissing in het afval beland. De winnares uit Bitonto ging met het lot naar de winkel toe om te zien of er een prijs op was gevallen. En ze kreeg te horen dat er niet kon worden uitbetaald. Dat was omdat de prijs te groot was. Maar dat werd er niet bij gezegd. Ze liet het lot achter. Een familielid wees haar daarna op de winnende nummers, waarna de vrouw meteen terugrende naar de winkel. Daar bleek het lot weggegooid en het vuilnis al was opgehaald.
2: Maar maar wat denk je als je bij een winkel komt die zegt van, nou, we kunnen het niet uitbetalen, want dit bedrag is veel te hoog daarvoor. Ja. En dan denk je van, nou, laat dan maar.
1: Ja, klaarblijkelijk.
2: Oké. Okay.
1: Klaarblijkelijk. Dus dit was een leermoment, zoals mensen dat zouden kunnen zeggen. Maar ja, de vrouw die schakelde de hulp in van de afvalverwerkingsbedrijf in de regio en uiteindelijk kon de juiste vuilnisnager worden achterhaald en werd het afval doorzocht. Na meer dan een dag werd het winnende lot heel teruggevonden. En toen de vrouw dat hoorde, huilde ze van emotie, zoals Italianen dat kunnen, hè? Zegt de directeur van het afvalverwerkingsbedrijf.
2: En nu delen ze de prijs.
1: De winnares heeft beloofd alle gemaakte kosten te zullen dekken. En ik vermoed dat de kosten wel voor de baten uit kunnen, denk ik. Ja. Dat is de aanname die ik doe.
2: Ja, ik weet niet, afval ophalen in die temperaturen kost ook veel, hoor.
1: Nee, ik zou als ik...
0: Het zou wel 9 ton zijn geweest.
1: Ik zou het, als ik het afvalverwerkingsbedrijf was, zou ik inderdaad, zeg maar, ruimhartig calculeren. Dat lijkt mij inderdaad wel een hele goede.
2: Even de luchtdruk van de banden is natuurlijk afgenomen, dus die moet ik eventjes doorberekenen.
1: Even een rekensommetje maken. Ja. Inderdaad, de toch wel hele dure champagne die jongens van het afvalverwerkingsbedrijf tussendoor even hebben moeten drinken.
2: Ja, ja, dat moet in Italië.
0: Ja, dat staat in de CAO.
1: Ja, vind je niet? Ja, want echt, Italianen, het vooroordeel die ze daarover hebben, die bevestigen ze toch met redelijke regelmaat. Sorry, Italiaanse vrienden.
3: Je luistert naar West wordt wakker
4: met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
2: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: 7:30, tijd voor het regionale nieuws. Vandaag weer gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
8: Pieter, goedemorgen en meer.
9: Goedemorgen.
8: Dan zei de Winkhoor. Mooi. Een stroomstoring in Den Haag op dit moment. Volgens netbeheerder Stedion gaat het om meer dan 1000 huishoudens, onder andere in postcodegebied van het Zeeheldenkwartier. Verwachte eindtijd is 9 uur deze morgen. Uit pure nood krijgen leerlingen met een beperking na de zomervakantie tijdelijk les in een gymzaal. Een middelbare school in Alphen aan de Rijn barst namelijk uit zijn voegen en schreeuwt om een groter onderkomen. Op de Prisma School volgen kinderen met een fysieke of geestelijke beperking speciaal onderwijs, maar het huidige gebouw aan de Meerkoetstraat is al jaren te klein. Aangezien de nood zo hoog is en de verhuizing nog moet worden voorbereid, moeten nog gesprekken over worden gevoerd, heeft de school een labmiddel bedacht. Kinderen krijgen vanaf 1 september les in de gymzaal. Die worden wel nog verbouwd tot 3 lokalen. Daar hangt een prijskaartje aan van €140.000. Maximaal 2 uur per week ook mogen de leerlingen daar zitten, omdat die ruimte geen ramen en geen ventilatie heeft. En Pieter, ik weet niet of jij nog, als je weer stopt met het vervangen van West wordt wakker, nog een baan zoekt.
7: Nou, altijd leuk.
8: Nou, heb je iets met rivierkreeften?
7: Nou, ik zie ze bij ons in het dorp wel eens een keer gewoon over straat kruipen. Zeg maar.
8: Nou, dan kun je ze heel makkelijk vangen, want er wordt een rivierkreeftenvanger gezocht. Want Jan en Ramona de Waard uit Lekkerkerk hopen al een tijdje dat hun bedrijf als rivierkreeftvangers wordt overgenomen. Jan vangt de rivierkreeften en Ramona houdt zich bezig met de administratie. 15 jaar hebben ze dat gedaan. En nu zijn ze toe aan hun pensioen, maar een opvolger vinden voor hun bedrijf, dat is een stukje lastiger dan gedacht.
10: Als wij geen opvolger vinden, dan gaat de polder echt helemaal naar de knoppen.
11: Ja, de schade die hij aanricht, dat is enorm natuurlijk. Daar zitten we niet op te wachten.
10: Je verdient er een hele goede cent mee. Als ze het bedrijf overnemen, zit daar niet alleen bij dat het materiaal en dergelijke, maar ook een hele klantenkring. Maar je moet wel je schouders eronder zetten. Het is geen walk around the park.
8: En meer, je verdient er een goede cent mee, dus je hoeft geen koopzegels meer bij die ene supermarkt te sparen. Dat komt
9: lekker,
8: helemaal goed.
9: En je kan meteen je eigen avondeten vangen.
8: Zeker. Ik weet niet of jij elke dag voor de rest van je leven rivierkreeft
9: vangen. Lekker, met knoflook. Elke dag.
8: Ik ben daar een keer geweest als verslaggever. Dat zijn ingegaan van die gigantische bakken die gewoon echt tot de rand toe gevuld zijn met kreeftjes die over elkaar heen krioelen en kruipen.
7: Ja, bizar, hè?
8: Nou, mocht je nog interesse hebben, je voegt ook nog iets toe aan de maatschappij, want uitheemse rivierkreeften zorgen voor steeds meer problemen in sloten en vaart in de regio. Volgens het Hoogheemraadschap van Delfland leven er miljoenen in het gebied en neemt de overlast de komende jaren en dus ook het werk alleen maar verder toe.
7: Juist, exoten noemen ze dat. We gaan praten over het weer en dat doen we met Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen, Pieter.
7: Ja, jij was vorige week op jodelles, maar ik ga je niet vragen of je dat hier zeg maar op de zender wil doen. Maar als je dat wil, dan moet je het niet. Ik hoorde hem al. Ik denk dat je voldoende had, of niet?
12: Nou, hopelijk. Hopelijk, ja. Ja, dat was maar een korte les. Ik was maar een kleine week was ik in Tirol. Maar het was wel heerlijk in de bergen. Want ik zocht verkoeling natuurlijk, want ook daar was het erg warm.
7: Ja, dat zal vast. Ja, dan denk je dat je hoog zit. Maar die kappen die smelten niet voor niks.
12: Nee, daarom. Ja, nee. Het is in heel Europa, eigenlijk bijna heel Europa wel heet. En dat blijft voorlopig zo. We zitten nog steeds een beetje op de grens. Vandaag hebben we een westelijke wind, west tot noordwest. Die is matig. Minder wind dan gisteren. Toen hadden we windkracht 6 nog aan de kust. Het was eigenlijk wel lekker. Het was een soort verkoelende wind. En vandaag is die trend nog wat verder doorgezet, want ja, de lucht is nog wat koeler, minder warm moet ik zeggen. Maar afgelopen nacht bij Voorschoten was het 14 graden. In stedelijke gebieden was de temperatuur wel hoger. Ook op het weerstation van Huub bijvoorbeeld was het 18,7 graden. Dus dat scheelt nogal een beetje waar je zit. Zit je dan buiten, in het buitengebied of in de steden? En ook vlak aan Zeebehoek van Holland was het ongeveer 19 graden voor het minimum. Nou, vandaag wordt het dan een 22 of 23 graden. Nou, dat zijn eigenlijk precies de temperaturen die thuis horen deze tijd van het jaar. Met aardig wat zon. Er zitten nu wel wat wolkenvelden. Die trekken wel weg hoor. Er komt weer wat meer ruimte voor de zon. En er zou in de loop van de middag of vanavond enkele kleine bui kunnen passeren. Maar of die ons gaat halen, is eigenlijk nog een beetje de vraag. Want er trekt de storing over vooral het noorden en oosten van het land. Je moet eigenlijk iets meer een duwtje krijgen in zuidelijke richting. Zodat wij ook een paar buien krijgen. Want ja, elke druppel is inmiddels wel welkom. Maar goed, dat blijft voorlopig toch erg droog. Want ook de komende dagen hoor, blijft die zomer stevig in het zadel zitten. Vannacht kan het zelfs nog wat meer afkoelen dan afgelopen nacht. Vooral dan weer buiten de steden om, denk ik aan 11, 12 graden. In de steden wat hoger. En morgen wordt het 23 graden met redelijk wat zon. Ook wat wolkenvelden. Geen regen morgen en weinig wind door een hoge drukgebied. Dat trekt weg. Betekent dat het weekend, als het hoge drukgebied naar Duitsland trekt, de wind uit het zuidoosten gaat waaien tijdelijk. En het toch weer wat warmer gaat worden. Zaterdag ongeveer 27 graden, 26, 27 graden. Behoorlijk wat zon. En zondag, dan zou die tropische 30 graden weer eens binnen handbereik kunnen komen. We zijn het inmiddels wel een beetje gewend.
7: Ja, absoluut. Ja, ik overweeg ook om een sombrero te kopen. Want dat begint steeds meer op het Nederlandse weer te lijken, Jordi.
12: Ik vind het wel een hele mooie. Ja, sombrero dus.
13: Ik zou het niet doen, Pieter.
14: Ik
7: krijg hier negatief advies.
14: Ik zeg een positief advies.
7: We gaan hier nog eens even over in discussie. Hey, we horen elkaar weer over een uur.
12: Tot straks, hè. Joe.
13: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Koop een hoedje. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Wordt wakker. Dit is Radio West.

0: Amy MacDonald met This Is The Life. We gaan eens even kijken naar het binnen- en buitenlandse nieuws, waar de Duitse regering spreekt van een nieuwe vorm van dreiging. Nu een drone met Semtex is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Het vermoeden is dat Rusland erachter zit. Maar bij een persconferentie werd daar niets over gezegd, zegt de correspondent. Moet ik wel even aanzetten, Pieter. Ja, daar komt-ie.
1: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren. Ja, een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakkeren.
0: De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïense vlachtvliegtuigen. Oekraïne gebruikt de Duitse luchthaven als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland.
2: Hoewel de natuurbrand bij Venray onder controle is, geldt nog een noodverordening om de hulpdiensten ruim baan te blijven geven. Vanochtend wordt gekeken voor welk gebied dat nog steeds nodig is, want vannacht zijn nog enkele brandhaarden gedoofd en sommige campinggasten en omwonenden mochten alweer terug. Een aantal van hen kreeg bezoek van premier Jette.
3: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt enorme indruk.
2: De brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen. De treinen tussen Venray en Boksmeer, die rijden weer.
0: De Spaanse exclave Ceuta, als ik het goed uitspreek, werd vorige week door duizenden migranten bestormd. De exclave zit vast aan Marokko. Stephanie Massink, universitair docent geschiedenis internationale betrekkingen, legde uit waarom Spanje aan de exclave vasthoudt.
4: Ten eerste zien zij het dus echt als Spaans grondgebied. Er zitten ook andere belangen. Ligt het heel erg strategisch, hè, die twee steden. En vooral Ceuta, die ligt heel erg dicht bij de straat van Gibraltar. Ceuta en Melilla worden eigenlijk gezien als vrijhavens. En dat betekent dat ze een apart belastingregime hebben. Het komt er eigenlijk dus op neer dat de belastingen voordeliger zijn dan ten opzichte van de EU-landen.
0: Ja, Ceuta dus, heb ik dat ook weer geleerd. En Spanje houdt vast aan de steden. Daar is binnen Spanje geen discussie over.
4: In de eerste plaats wonen daar Spaanse burgers. Dus als Spanje het zou teruggeven, hè, bij wijze van spreken, aan Marokko, dan geven ze eigenlijk ook Spaanse burgers. En ook omdat in Spanje is er gewoon echt eenheid wat betreft dat standpunt, dat Ceuta en Melilla behoren gewoon bij Spanje. Van links tot rechts, op het politiek spectrum, zeg maar, is er gewoon onomstreden dat die gebieden bij Spanje horen.
2: Accel, het bedrijf achter de fietsmerken Sparta, Batavus en Babu, vraagt uitstel van betaling aan. En dat is vaak een voorbode van een faillissement. Het gaat al langere tijd niet goed met de fietsfabrikant. Zeker nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het bedrijf in 2024 verbood om bakfietsen van Babu te verkopen. Dat kwam omdat ze zouden breken. Daardoor melden 18.000 mensen zich aan bij Stichting Veilig Bakfiets, die voor hen een massaclaim tegen Accel indiende.
5: Deze mensen staan, als dit door de rechter wordt bevestigd en de bewindvoerder dit eruit trekt, staan deze mensen misschien met lege handen. Dus wij maken ons daar grote zorgen over.
2: Het fietsbedrijf heeft gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar zonder succes.

0: Heerlijk, die zeegeluiden. Als je hoe heet het, toch een beetje zin hebt om naar de zee te gaan. En ik heb dat wel een heel klein beetje. Dan krijg ik er altijd wel zin in om gewoon eens even lekker met mijn voetjes in het water te gaan. Dat heb ik veel te lang niet meer gedaan.
1: Dat is jammer, want je zit hier nu toch in de regio met een hele mooie lange kustlijn. Ja,
0: volkomen gelijk. Wat dat betreft in Nederland is het goed toeven. Want je bent altijd op minimaal een half uurtje afstand van in ieder geval van zee of meerwater. Hè? Want als je naar het IJsselmeer gaat, gaat het natuurlijk ook. Maar kijk eens naar al die rivieren die we hebben. Dus ik weet niet waar ik nu zeg maar mee bezig ben als het gaat om klagen. Maar dat heeft natuurlijk geen enkele zin. We gaan dus eventjes even kijken. Dan moet ik die niet hebben. Nou, we gaan
1: weer een prijsje weggeven.
0: Ja, we gaan een prijsje weggeven. Want het wordt gewoon tijd voor hele leuke dingen. Want onze lieve, die net nog bij ons in de studio zat. En die zit lekker te praten met een prijswinnaar. Lieve, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Wat zei je?
3: Hoe heet jij?
2: Hoe ik heet? Liewe.
3: Liewe?
2: Ja.
3: Oh, ja. Wat een naam. Waar kom je vandaan?
2: Ik kom net uit de studio en ik heb de prijs meegenomen.
3: Dankjewel. Heel erg leuk.
2: Nee, de naam, een Friese naam is het.
3: Een Friese naam?
2: Ja.
3: Oké. Okay.
2: Ja, ja, ja. Ja, mijn oma was Fries. Dus bij mij thuis heten ze allemaal, hebben we allemaal Friese namen. Dus Renske, Bouke, Douwe, Liewe en dan Hidde.
3: Zo leuk allemaal.
2: Ja. Ja.
3: Die hoor je niet hier, al die mooie namen.
2: En uw naam, Dini?
3: Dini.
2: Ja, waar komt die vandaan?
3: Officieel uit Den Haag.
2: Officieel, is dat een Haagse naam?
3: Geen idee. Oh. Ik heet naar mijn oma eigenlijk.
2: Okay.
3: En vroeger werd je naar je oma's genoemd of naar je opa's.
2: Ja.
3: Dus mijn broer heette Pieter Cornelis, mijn zus heette Johanna. En mijn zusje heette Marijke. Dat was toen al eigenlijk een mooie naam, Marijke.
2: Ja, Marijke, ja. En nu ook toch nog steeds, of niet?
3: Ze zijn allemaal overleden. Ik ben de enige nog die over. Ik heb het langs uitgehouden.
2: Heeft u zelf ook kinderen?
3: Ja, ik heb één zoon.
2: En zijn die ook vernoemd dan?
3: Nee, die zijn niet vernoemd.
2: Oh, die zijn niet vernoemd.
3: Ik vond Marco een hele leuke naam.
2: Oh ja.
3: Dus hij heet Marco Richard.
2: Ja, en hoe kwam u bij Marco?
3: Omdat ik het een leuke naam vond. En niemand naar de familie, want iedereen heette naar iedereen. En dat vonden we eigenlijk niet zo leuk.
2: Ja.
3: Toen was dat echt zo mode dat iedereen een andere naam.
2: Ja. Ja, bij mij is het mijn doopnamen. Ik heb allemaal doopnamen. En een van mijn doopnamen is Cornelis. En dat was dan weer een opa ook.
3: Oh ja, ja. Ja. Mijn vader ook, Pieter Cornelis.
2: Ja.
3: Was echt vroeger al die namen.
2: Ja,
3: hè?
2: Ja,
3: heel erg leuk. Ja.
2: Nu hebben we het over namen. En we hebben het over de kalender. Maar ja, u vroeg het denk ik om te kijken of mijn naam erin staat. Hè?
3: Ja.
2: Ja. Nou, ik heb de maand verklapt wanneer ik jarig ben. Ziet u mijn naam?
3: Herman, Patrick, Casper.
0: Oh.
2: Nou? Ik sta er niet in. Dat was een strikvraag.
1: De hond wel en jij niet.
2: Ja, ja. De hond wel, de Casper, de hond wel. Jorinda staat er wel in, maar ik sta er niet in. Nee. Wat is uw geboortedag?
3: Ik ben 18 februari jaren.
2: 18 februari, zullen we eens even daarheen bladeren? Misschien is er wel een andere westbekendheid ook jarig? Of,
3: ja, Christina van Beatrix, zus.
2: Oh ja.
3: Prinses. Oh, ze staat er niet op.
2: Nee, die staat er niet op. Nee, het is alleen maar van West. Het is Martine Boerkamp, maar die is de 7e van februari. En Roskas is de 3e van februari. Dus hij is nog vrij, eigenlijk.
3: Ja,
2: Hey, de kalender. Oh, sorry, ik tik hem bijna uit. Want de kalender, ik wilde er even zo op tikken van. Hij is voor u.
3: Ja, dankjewel.
2: Heeft hij een mooi plekje?
3: Ja, hij kreeg een mooi plekje in de gang. Loop ik iedere dag daarnaast.
2: Oh, kijk, is hartstikke
3: langsom,
2: goed.
3: Ik vind dat wel leuk. Ja. Eigenlijk. Vroeger hing die altijd op de wc, maar dat heb ik niet. Hij hangt nu echt niet. Ik heb nu een poeskalender, sinds een poosje al.
2: Ja.
3: En dat vind ik ook leuk. En alle verjaardagen staan erop. Er zijn er een heleboel al die dood zijn. Heb je als je
2: blijven die er dan op staan?
3: Ja, die blijven erop staan. Ja. Als herkenning.
2: Ja. Nou, ik denk de gang is toch een betere plek dan de wc, toch?
3: Ja.
2: Nou, Dini, veel plezier ervan.
3: Hartstikke bedankt. Dankjewel. Succes.
4: Je luistert naar West wordt wakker
5: met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Ik vind dit een lekker nummer en ik hoop dat jullie dat ook vinden, waarde luisteraars. Funkin' for Jamaica was dit van Tom Brown. Ja, meer, wij zaten tijdens dit prachtige nummer een beetje na te praten over Dini, die zojuist dat verhaal vertelde over het vernoemen binnen de familie.
1: Ja,
0: dat was vroeger heel gebruikelijk, toch?
1: Dat was heel gebruikelijk, dat inderdaad de naam Cornelis, Pieter of wat dan ook, dat die doorgegeven werden. Bij mijn familie, van mijn moeders kant, was het inderdaad altijd Gijs en Bert. En Gijs Bertha was zelfs een naam van mijn moeder, waar ze een bloedhekel aan had. Sorry mam, dat ik het zeg op radio. Maar dus inderdaad, het vernoemen van namen, dat is toch wel iets. En jij hebt daar ook ervaring mee, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ik heet Pieter, dat is mijn eerste naam. Tweede naam Lammert. En Lammert is een verbastering van de naam van mijn oma. Lammegien heet zij. Komt uit Groningen, deze naam. En mijn broer, mijn broer heet Henk, en daar heet ook de hele familie naar. Maar mijn vader, die had een truc bedacht. Want mijn oma die wilde heel graag dat ik Kobus zou heten, naar zijn oudere broer, die in Indonesië is gesneuveld in 1947. Maar hij had geen zin in verwijzingen naar zijn broer de hele tijd. Dus dan had hij bedacht, nou, dan noemen we hem gewoon Lammert of Lammegien, al nog lang of de meisje verjongen is. Maar dat vond mijn moeder weer niks. Dus mijn vader die kwam in het ziekenhuis in de stellige overtuiging, toen hij hoorde dat hij een zoon had, van die heet dus nu Lammert. Want toen had mijn moeder al geregeld dat het Pieter was. Mijn oma was licht teleurgesteld totdat ze hoorde dat de tweede naam Lammert was.
1: Ah,
0: toen was het eigenlijk alweer goed gekomen.
1: Ja, dat heeft altijd wel ook inderdaad dat de vader opeens bij de aangifte een totaal andere naam gaat verzinnen. Dat soort verhalen heb je ook wel eens. Ik ben benieuwd of inderdaad onze luisteraars ook vernoemd zijn en hoe dat dan zit.
0: Ja, nee, absoluut. Dus laat het even weten op 070-307-8080. Jouw naamverhaal, of van jezelf of van je kinderen, dat jij besloot na jarenlang Johan en Albert er toch voor te zorgen dat jouw zoon anders ging heten dan dat de rest van de familie deed. Dat zijn natuurlijk wel de interessante dingen om te weten en om eens even te kijken hoe jullie met die situatie zijn omgegaan. Want heb jij bij jou in de familie nog, wat je zei het al, hè, gewoon van die vaste namen die je dan altijd voorkomen?
1: Dat weet ik, dat de broers van mijn moeder, die hebben inderdaad daar nog wel kinderen vernoemd, maar daarna is het bij die generatie is het gestopt. Er kwamen opeens ook hele nieuwe generatie namen op het moderne, waar het kind verwekt is. Londen, Parijs, zo vernoemen. Of naar een edelmetaal, goud, zilver, jade, parel. Je hoort tegenwoordig weer hele andere namen. Dat is ook wel inderdaad mooi om dat te horen, hoe dat zich ontwikkelt.
0: Ja, geweldig toch. Nou, het slotverhaal wat ik verteld, Henk, dat zou je vast goed vinden. Dat is mijn broer, die luistert, dat weet ik zeker. Maar zijn dochter heet Nancy. En naar zeg maar een hele trits van allerlei hele mooie traditionele Nederlanden heette zijn dochter, of heet zijn dochter nog steeds Nancy. En ik weet nog heel goed hoe moeilijk mijn oma het had om die naam uit te spreken. Terwijl, ja, daar kunnen wij ons niks bij voorstellen. Maar ja, hè, wat? Hoe? Zo, hoe? Weet je wel? Nou, het is echt fantastisch. Je kan er hele boeken mee vullen. Zo zijn we bijna aan het eind gekomen van dit eerste uur van West wordt wakker. En Meer en ik doen het nu samen. Maar er was nog een dame die zich een beetje stortte op dit programma.
2: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
3: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
4: La balade des gens heureux.
3: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
2: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
5: Op 89.3 Radio West.
3: A bientôt.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
0: Straks bij West wordt wakker gaan we praten over een sproeiverbod. Natuurlijk ook in Delft. En een soldaat die terugkeert op een schilderij. Maar nu is het nieuws met Bob Brinkman.
10: Ondernemersvereniging Glastuinbouw Nederland wil gezuiverd rioolwater gaan gebruiken, die ze geen water meer uit sloten op mogen pompen. Volgens de belangenorganisatie dreigt de schade op te lopen tot 150 miljoen euro als het sproeiverbod langer aanhoudt. Op de eerste dag van het sproeiverbod heeft het Hoogheemraadschap Delfland geen overtredingen gezien. Handhavers van het waterschap hebben gisterochtend onder meer sportvelden, maneges en glastuinbouwbedrijven gecontroleerd. En de stroomstoring in Den Haag eerder deze ochtend is opgelost. Volgens netbeheerder Stedion ging het om meer dan 1000 huishoudens waar heel even deze ochtend de stroom was uitgevallen. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje, dan is het 7:30. Nu het overige nieuws.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
12: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
11: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
13: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
11: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus met Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
16: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner.
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
23: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
24: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Heb je nu ook ineens zo'n zin om naar die musical te gaan? Weer
1: oh, ja,
0: op een
1: heerlijk.
0: Of andere manier?
1: Ja, ik heb hem jaren vorige eeuw geleden gezien in Londen. En het is een fantastische musical. Muzikaal ook echt heel goed. De andere hit eruit is bijvoorbeeld I Know Him So Well met Elaine Page. En ja. Barbara Dixon uit mijn hoofd.
0: Ja, dat zeg je goed.
1: En ja, het is echt lekker. En ik zit meteen van, oh, ik ga thuis die plaat eens opzetten. Ik had het toevallig laatst namelijk gekregen van een collega, heel lief.
0: Oh, oké. Okay. Dus, ja, het is echt muzikaal zo ongelooflijk sterk. Ja, die mannen hebben echt parels achtergelaten. Hele mooie dingen gedaan. Nou, we hebben een uur bij West wordt wakker voor de boeg, waarin we hele interessante mensen gaan spreken. En laten we er maar gewoon eens stro meteen met één beginnen. En dat gaan we doen door ook even een schuif dicht te trekken. Het wordt tijd voor een flinke regendans. Want het blijft droog in Nederland. Verschillende maatregelen zijn al getroffen om het watertekort op te vangen. Zo stoppen de gemeenten Delft, Den Haag en Westland met het geven van water aan openbare planten, bomen en struiken. En wat de gevolgen daarvan zijn, daar gaan we over praten met Dinny Tubbing, stadsecoloog van Delft. Dinny, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hoe drastisch is dit besluit?
2: Ja, best een drastisch besluit. Maar goed, het is een weloverwogen keuze. Vooral door het Hooglandschap. En die keuze is niet gemakkelijk geweest. Maar wat we nu al zien is dat de waterpeil zakt. En als dit besluit niet zou worden genomen, dan krijgen we alleen maar grotere problemen met keringen of sloten die nagenoeg droog komen te staan. Dus uiteindelijk moet je wel gewoon een keuze maken.
0: Ja, zie je aan de natuur in Delft dat het tijd is voor een hele flinke regenbui?
2: Ja, nou, je ziet het meest duidelijke is eigenlijk aan het gras. Het gras is gewoon, lijkt dood. En als daar een waterbui overheen komt, of een flinke regenbui overheen komt, dan zal dat voor een deel nog wel weer herstellen. Dus vooral die kortwortende planting, dat zie je in het eerste. Maar ook veel bloemen of planten die hun kopjes laten hangen. Dus daar die effecten die zijn wel duidelijk zichtbaar. Tegelijkertijd zien we ook een heleboel dingen niet. En ja, wat voor effect dat heeft, dat is nog een beetje lastig.
1: Doet jou dit pijn om jouw mooie Delft, jouw mooie groen, waar je je toch met hart en ziel voor werkt, dan zo verdor te zien?
2: Nou ja en nee. Als we kijken naar de bomen, dan lijkt dat allemaal niet nog wel mee te vallen. En bomen hebben natuurlijk ook wel fijn, heel veel wortels met vele fijnmazig wortelnetwerk. En ja, die hebben ook best wel een strategie om te overleven. Het is gewoon de realiteit. En laten we eerlijk zijn, dit wisten we al veel langer dat dit eraan zou komen.
1: Ja. En wat betekent dit nu voor het openbaar groen in Delft? Gaan jullie het anders aanpakken? Of met toekomstige bomen planten?
2: Nou, dat is nog wat moeilijk te zeggen, want ja, waarvoor moet je kiezen? Wij zorgen er sowieso al voor dat we meerdere soorten aanplanten, dus nooit in één rij alleen maar één soort. Dus je zoekt al naar die variatie, die variëteit in bomen, waardoor je ook een verschil in gevoeligheid van die bomen hebt voor droogte, maar net zo goed voor wateroverlast.
1: Mm-hmm.
2: We werken nou eenmaal met extremen. Of dat zal de komende jaren alleen maar, of decennia alleen maar erger gaan worden. Dus in die zin kijken we ook wel naar bomen die goed tegen droogte kunnen. Maar tegelijkertijd gaat het niet alleen maar om een boom zelf. Het gaat er ook om wat die waarde voor de bomen heeft voor insecten. Dus voor de biodiversiteit.
1: Ja.
2: En, dus daar zit wel een enorme balans tussen.
1: En voor nu, het groen, gaat het een beetje die droogte nog redden? Of heb je daar inzicht in?
2: Nou, het groen gaat het vooralsnog nog prima redden. Wil niet zeggen voor de bomen en de beplanting die afgelopen jaar en begin dit jaar is aangeplant. Die hebben het heel zwaar en het kan best zijn dat die uitvallen. Maar ja, dan zullen we daarvoor zorgen dat weer herplant wordt. Maar de meeste beplanting die zal het als het op een gegeven moment weer wat gaat regenen. En dan moet het echt wel even wat langere tijd regenen. Want één buisje heeft ook niet zoveel zin. Zal dat wel redden. Maar het punt is ook wat we niet zien. Want er wordt nu vaak gekeken naar de beplanting. Maar als we kijken naar bloemen die zijn al eerder uitgebloeid of verdroogd, of die zorgen ook zelf al om te overleven, waardoor ze ook minder nectar en stuifmeel meer hebben. Nou, en dat heeft weer een enorm effect op je bestuivers, als bijen, zweefvliegen, vlinders. kijken we ook nog naar, als het langer gaat duren, naar de soorten die in het water leven. Het slootpeil, dus het water wat in de meeste slootjes en watergangen in de gemeente zelf zit. Ja, dat water, als we niet oppassen, dan gaan die slootjes droogvallen. Dus dat is ook wel een van de redenen om geen water te gebruiken uit sloten. Met als gevolg dat er een effect optreedt voor vissen.
1: Ja.
2: Dat er een zuurstoftekort opkomt. Dat libellenlarven niet kunnen ontwikkelen. Dus er zit nog veel meer achter. En dat... Vandaar dat dit besluit ook wel heel erg belangrijk is om te nemen.
1: En je staat er dus wel echt ook achter?
2: Ja, we kunnen niet anders, denk ik.
0: Nee, ik denk dat dat een terechte conclusie is. Je zei al eerder, Dini, dat je met steeds meer extremen te maken krijgt. Daar kunnen we ook alvast de klok op gelijk zetten. Natuurlijk straks een enorme sloot water overheen. Het is wel de tijd van nu, hè? Maak je in die zin wel zorgen?
2: Ja, maar dat maken we eigenlijk al veel langer. Nu praat iedereen erover. En als het een week regent, dan is iedereen het weer vergeten. En het is wel een eigenlijk moet dit een wake-up call echt zijn. Van, goh, laten we... En dan zeg ik echt ook voor bewoners en bedrijven. Van, joh, zorg dat je goed omgaat met je regenwater. Zorg dat je regenwater opvangt. Of als je drinkwater gebruikt of doucht. Zorg dat je korter doucht. Of het eerste douchewater wat koud is opvangt en hergebruikt. Mm. Het zijn simpele dingen, maar nu denkt men misschien eraan. Maar nogmaals, als de zomer voorbij is, dan is iedereen het weer vergeten. En dan zeggen we volgend jaar weer van, jeetje, wat is het toch erg. En daar maak ik me wel zorgen over. Vanuit de gemeente proberen we, en dat geldt voor heel veel gemeenten, toch zoveel mogelijk water op te vangen en die sponswerking te realiseren. Een van de redenen waarom veel tegels eruit gaan, juist om dat water in die bodem vast te houden, zodat het weer teruggegeven kan worden aan de beplanting. Of waterbergingen. Het park achter in de spoorzone, daar is een opvang voor 300.000 liter water. Dus in het regenwater wat gevallen is, of als dat valt, dat wordt opgevangen. Het wordt op die manier weer afgegeven. En op die manier ben je bezig met eigenlijk je toekomstbestendigheid.
0: Ja, Dini Tubbing, stadsecoloog van Delft. Dank voor deze goede tips en dank voor de toelichting.
2: Oké, graag gedaan.
1: Bedankt.

0: luisteren naar West Wordt Wakker. Goedemorgen allemaal, 8:10. Fleetwood Mac was dit met Save Me. En brengt ons naar het volgende onderwerp. Met een, toch wel een verrassende wending, vind ik. Tijdens restauratiewerkzaamheden aan een schilderij kwam het Mauritshuis in Den Haag voor een lastige keuze te staan. Op dat schilderij stond namelijk ooit een soldaat afgebeeld die later is weggewerkt. Het museum moest tijdens de restauratie bepalen of het die man weer zou overschilderen, hem geheel terug zou restaureren, als een soort vage geest op het schilderij zou laten staan. En waar de keuze is opgevallen, dat horen we van onze restaurateur Sabrina Meloni. Bijzonder goedemorgen, Sabrina.
1: Ja, goedemorgen.
0: Allereerst, om welk schilderij gaat het?
1: Dit gaat om een schilderij van Pieter de Hoog. En dit is een binnenplaats met figuren. Waarop je eerst alleen een man en een vrouw zag en een kindje op een binnenplaats. Maar daar hoorde dus nog een extra figuur bij.
0: Sorry.
1: Het leek dus altijd op een soort familiescène. Hè. Een man zit een pijp te roken en een vrouw die drinkt een glas bier. En dan een klein kindje dat daar ook nog aankomt lopen. Maar oorspronkelijk was dit een heel ander onderwerp. Met die andere figuur erbij waren dit eigenlijk twee mannen die vrouw uitdaagden tot een drinkspelletje.
2: Dat is dan inderdaad een heel ander verhaal. Maar neem eens mee, je staat voor het schilderij met je wattenstaafje, ja, waarmee je gaat restaureren. Wist jij dat die soldaat op het schilderij hoorde, of kwam dat als een verrassing voor jou?
1: Nee, dat wisten we wel. Sowieso is er ruim 100 jaar geleden, tijdens een eerdere restauratie, toen was het schilderij trouwens nog niet in onze collectie, is er door toenmalige restaurator Martin de Wild een foto gemaakt. Want hij kwam die figuur tegen tijdens zijn restauratie. Het was überhaupt al heel bijzonder dat er toen foto's gemaakt werden van restauraties. En die foto was niet bekend toen het schilderij in de collectie van het Mauritshuis kwam in 1947. Maar toen hadden ze wel vermoeden, omdat er een andere versie van dit schilderij is in de National Gallery of Art in Washington. Dus Pieter de Hoog heeft 2 keer deze versie geschilderd. En daarop is die figuur wel te zien. Dus ze hebben toen de tijd een röntgenopname gemaakt, waarop je nog inderdaad de contouren van die figuur kan zien. Dus we wisten wel dat er iets zat, maar wat er precies nog zat, wisten we niet.
2: En waarom is dan dus deze man van dat drinkspelletje, waarom is dat dan ooit verdwenen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar kunnen we alleen maar naar gissen wat de reden daarvan geweest is. Het moet ook voor 1822 gebeurd zijn, want toen was het in een Engelse collectie. En toen werd het al beschreven als een man en een vrouw of een familie op een binnenplaats. Dus toen was die man al weg. Ja, dus het moet voor die tijd gebeurd zijn. Waarom? Ja, misschien wilde iemand het onderwerp veranderen. Het is wel heel bewust gedaan om alleen die figuur weg te halen.
2: Ja, dus iemand pakt een pot verven, bla bla bla, hoppatee, weg soldaat. Ja. En toen hadden jullie de keuze. Je staat dus daar voor dat schilderij. En wat ga je dan doen?
1: Nou, dan ga je sowieso een hele brede discussie voeren. Hè, van wat willen we inderdaad? Want er zijn natuurlijk verschillende opties. Ze werden net al genoemd. We kunnen die schutting natuurlijk gewoon weer over die man heen schilderen alsof er niks gebeurd is. Maar dan doe je eigenlijk geen eer aan hoe Pieter de Hoog dit schilderij bedoeld heeft. Hè, en het verhaal dat hij wilde vertellen met dit schilderij. Je kan hem zo laten en dan zeg maar vertellen wat er door de eeuwen heen gebeurd is. Maar ik denk dat dat best lastig is voor bezoekers

0: om dan te snappen, hè, want je ziet zo'n soort schim van een man. Er waren nog wel wat restanten over. Of we konden hem reconstrueren. En dit is natuurlijk een heel uniek geval dat we die andere versie in Washington hebben. En dat we dus wisten hoe die man eruit gezien heeft.
1: Ja,
0: en wat
1: ja.
0: voor kleding die droeg. En er waren ook wel, van zijn harnas waren nog wel wat resten over. Er was ook in zijn gezicht waren nog wat dingen te zien. Maar het was allemaal heel vaag.
1: En toen ben je aan de slag gegaan.
0: Ja, we hebben lang gediscussieerd en uiteindelijk, dat doe je dan ook met behulp van allerlei digitale reconstructies, hè, zodat je ook kan zien wat de impact van de keuzes is. Hoe dat eruit zou gaan zien. Anders is het best moeilijk om zo'n discussie te voeren, want dan wordt het allemaal heel theoretisch. En dan kan je het ook visualiseren. En toen zijn we hebben uiteindelijk gezegd, oké, we brengen die man terug. Maar niet exact zoals die in Washington is, want dan zou die veel te fel worden. Ook omdat de kleuren in Washington zijn net iets anders. Dus dan ga je echt stapsgewijs ga je die man terugbrengen. En dan zorg je dat de balans in het schilderij behouden blijft.
2: Wat ik zo ongelooflijk leerzaam vind aan dit gesprek, en wat je dus ook heel vaak ziet, is dat je denkt een schilder gaat in de 17e eeuw een statisch portret maken. En dat blijft voor de eeuwigheid precies zoals het is. Maar het is eigenlijk gewoon heel dynamisch iets. Hè? Er gaat weer iets op, er komt weer iets vanaf.
0: Maar dat klopt. Het
2: geweldig.
0: Gebeurt heel veel met schilderijen wat we heel vaak niet weten. Hè? Als we dat onderzoek niet doen. Soms wordt er een stukje aangezet, soms wordt er een stuk afgehaald van de schilderij. Er gebeurt echt heel veel. Of er is heel veel gebeurd. Laat ik het zo zeggen.
2: Ja, één ding is zeker. Het vak wat je doet is nooit saai. En vooral zeker. Is en blijft het creatief. Sabrina Meloni, restaurator in het Mauritshuis. Bedankt en geniet van de dag.
0: Graag gedaan. Oké. Okay.

0: je weet wel dat, dat er risico's aan verbonden zijn, maar dat is aan elke operatie. Ja. Maar je weet ook dat de mensen dit zo vaak doen en zo goed geschoold worden.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Je kan met wrok rondlopen, maar jij gaat het voelen.
3: Ja.
2: Die ander gaat het niet voelen, jij gaat het voelen. En dat wil ik gewoon niet. Weet je, ik wil gewoon plezier in mijn leven hebben.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Nu bij Dirk, Whiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
11: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
12: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
13: Half 8 geweest, tijd voor het regionale nieuws. Ook vandaag weer gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
14: Pieter, goedemorgen en meer goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Ondernemersvereniging Glastuinbouw Nederland wil gezuiverd rioolwater gaan gebruiken, nu ze geen water meer uit sloten op mogen pompen. Volgens de belangenorganisatie dreigt de schade op te lopen tot 150 miljoen euro als het sproeiverbod langer aanhoudt. Jacco Voijs, voorzitter van Glastuinbouw Nederland afdeling Westland, zegt in Nieuwsuur gisteravond dat de situatie dramatisch is.
16: Dit is heel dramatisch en je hebt het net in het filmpje van Berglicie anders gehoord. Dat is, als dit zo doorgaat, dan gaan we een miljoenenstrop krijgen in de tuinbouw.
14: Een zelfbedachte oplossing dus, gezuiverd rioolwater.
16: Dat mag op zee en dat is al heel goed water.
17: Ja, maar daar zitten nog wel poepdeeltjes in en misschien deeltjes van medicijnen.
16: Klopt, kleine beetjes, daar hebben wij van gezegd. Dat willen we natuurlijk ook niet, dat willen wij eruit halen.
17: Oké, dus geen poepwater op de slaan?
16: Nee, totaal niet, natuurlijk niet, want dat willen we niet. En dan heb je heel goed water, dan zorg je voor zekerheid, hè, dat de dijken niet instorten. Dan zorg je voor de natuur, maar dan zorg je ook voor je ondernemers.
14: Jacco Voijs in gesprek met presentator van Nieuwsuur Jeroen Wollaars. Het Hoogheemraadschap van Delft zegt dat gezuiverd rioolwater echter niet geschikt is voor consumptie en daarom niet zomaar kan worden ingezet. Ja, het blijft droog in Nederland. Ook komende week nog sowieso gaan we zo ook waarschijnlijk horen van Jordi Bloem. Verschillende maatregelen zijn al genomen om het watertekort op te vangen. Zo stoppen de gemeenten Delft, Den Haag en het Westland ook met het geven van water aan de openbare planten, bomen en struiken. Dini Tubbing, stadsecoloog van Delft, maakt zich niet gelijk zorgen.
18: Als we kijken naar de bomen, dan lijkt dat allemaal nu nog wel mee te vallen.
3: En bomen hebben natuurlijk ook wel fijn, heel veel wortels met vele fijnmazige wortelnetwerk. En ja, die kunnen nog, die hebben ook best wel een strategie om te overleven. Het is gewoon de realiteit. En laten we eerlijk zijn, dit wisten we al veel langer dat dit eraan kan komen.
14: Zei ze eerder vanochtend hier in West wordt wakker op Radio West. En een massieve toegangspoort bij Rijksmonument Het Oude Koningshuis in Sassenheim dreigt een hoofdpijndossier voor de gemeente te worden. De nieuwe poort is een doorn in het oog van omwonenden en erfgoedliefhebbers. Het is een rijk monument, dus beschermd. En je mag er dan niet zomaar verbouwingen aan laten uitvoeren. Maar goed, er werd dus een nieuwe poort geplaatst. En onder andere Stichting Oud-Sassenheim kwam in verzet tegen deze nieuwe massieve poort. Wat blijkt nou? De eigenaar vroeg pas na het vervangen van de poort een vergunning aan. En als een bouwwerk er al is, ja, dan moet worden onderzocht of legalisering mogelijk is. De gemeente Sassenheim schrijft het besluit daarover voor zich uit. Morgen zou een nieuwe besluitdatum zijn, maar die stond niet helemaal in cement uitgehouwd. Bronnen melden aan Omroep West dat de gemeente koortsachtig bezig is achter de schermen om met de eigenaar tot een acceptabele oplossing te komen.
13: Ja, droogte, dat is een beetje het codewoord. Daarover gaan we praten met Jordi Bloem. Het blijft droog, maar blijft het ook gewoon lekker?
15: In principe wel, ja. Voor de zomerliefhebber en voor de vakantieliefhebber die in eigen regio vertoeft, is het gewoon een grote zomer, heb ik hem al genoemd. En inderdaad, Bob noemde het al, die regenkans. Nou, de komende week inderdaad nog niet, maar zo'n beetje vanaf volgende week zaterdag. Dat geeft ook, Huub ook al gezegd, geeft bijvoorbeeld ook het kunstmatige intelligentiemodel van het Europese Regencentrum aan. Dan zou er wel weer wat meer regen kunnen komen, eindelijk. En dat is dan vanaf het weekend van 15, 16 augustus. Maar ik moet het allemaal nog zien, hè, want het is nog ver vooruit de tijd. En daarom ook wat onzeker. Maar op korte termijn, ja, is er weinig of geen neerslag. Misschien morgen een heel klein buitje, of vannacht eigenlijk, want er passeert een storing voor het noorden en oosten van het land. Die zou dan net de regio kunnen bereiken. Dus eventjes spannend. Maar ja, dan zijn het maar een paar druppels, hoor. Nou, vandaag overdag hebben we in ieder geval ook nog periode met zon. Het is overdag droog. En het is ook niet meer zo heel warm. Vandaag een maximum van 22 of 23 graden. En het komt door de wind uit de west-noordwesthoek. Zwak tot matig. Minder wind dan gisteren. Misschien vanmiddag net iets meer wind dan nu, tot windkracht 4 aan de kust. Nou, vanavond en vannacht gaat die afzwakken, de wind. Er zijn flinke opklaringen en dan wordt het een koelere nacht dan afgelopen nacht. Toen werd het lokaal 14 graden. Komende nacht denk ik aan 12 graden voor het minimum. Dat zal dan vooral buiten de steden zijn. Morgen dan wordt het alweer zo'n 24 graden. Kijk, de temperatuur wordt al wat hoger met wel wat stapelwolken die gaan ontstaan. Dus de zon heeft morgen wat minder ruimte. Maar misschien wel lekker dat die warme augustuszon even wordt afgedekt. Want in het weekend verwacht ik meer zon en lopen de temperaturen hoger op, vooral zondag. Dan kan het ook bij ons in de regio weer makkelijk 30 graden worden. En ook volgende week, vooral ook rondom woensdag, donderdag weer erg warm. Maandag en dinsdag tijdelijk wat minder warm. Vrij veel zon. Ja, en dat zou betekenen dat we die eclips, die zonsverduistering woensdagavond, goed kunnen gaan zien.
13: Kijk, dat vind ik nou misschien wel de beste voorspelling die je gedaan hebt, Jordi.
15: Okay,
13: hey, dankjewel.
15: Ja, graag gedaan.
14: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Modern synthesizertje hadden ze toen. Bolland en Bolland waren dit met Summer of 71.
1: De Buitenpost.
0: Ja, en onze Buitenpost staat op een hele mooie plek. Het is een van de droogste zomers in Nederland. En sinds we zijn begonnen met meten. Sommige planten plukken daar nu de vruchten van, maar andere dus weer juist niet. Hoog tijd om eens even een kijkje te gaan nemen in de Hortus Botanicus in Leiden. Want hoe houdt de oudste botanische tuin uit Nederland zich staande in deze droge tijd? Zoals gezegd, Buitenpost Liewe versloten op een mooie plek. En daar ben jij nu, Liewe. Hoe staan de planten erbij daar?
2: Nou, het is allemaal nog wel groen als ik om me heen kijk. We zijn in de tuin van de Hortus Botanicus. En ja, hier en daar wel wat droogte natuurlijk. Maar het gras, dat is gewoon nog groen. Dat sproeien jullie denk ik, Rogier van Vught.
3: Ja, dingen met kleine worteltjes, die hoeven maar een klein beetje te sproeien. En dat doen we dan wel. Maar ja, grote bomen die gebruiken per dag echt honderden of duizenden liters water. Ja, als we dat willen bijsproeien, dan kunnen we er een kraam slang naast laten liggen.
2: Ja, want je komt uit bij de boom naast ons. Hè? Echt wel een joekel van een boom. Ja. Groene bladeren, echt zo'n oude stam. Heeft ook wel veel meegemaakt als je dat zo ziet. Hoe hoog is deze boom?
3: Oeh, ik ben altijd heel slecht. Ik zou wel zeggen een metertje of 20, denk ik bijna. Ja. Maar het formaat is één ding, maar dit is vooral een hele bijzondere boom.
2: Ja, de Japanse paardenkastanje heet die.
3: Ja, en dit exemplaar is oorspronkelijk nog meegenomen door Philip Frans van Siebold. En dat is ook de persoon van het Sieboldhuis verderop in de straat. En waar we hier de Siebold-tuin naar vernoemd hebben. En dat was een beroemde man die veel planten uit Japan mee naar Nederland heeft genomen. Die nu ook heel beroemd zijn. Zoals de hortensia, de blauwe regen, de Japanse esdoorn. Ja, en we merken gewoon dat...
2: En hoe lang is dit geleden dan dat deze paardenkastanje
3: dit
2: vanuit Japan...
3: 1850 zijn geweest, rondom die tijd. Ja. En planten uit China en uit Japan waren ook ontzettend populair. En we merken gewoon dat onze zomers steeds droger worden. En Japan en China hebben juist hele natte zomers. Dus het is ook niet zo gek dat juist deze planten het nu heel zwaar hebben. Mensen die hortensia's in de tuin hebben, die zullen ook zien dat die heel erg snel slap hangen en dus ook veel meer water nodig hebben.
2: Ja. Hij heeft het zwaar, de boom. Als ik een hei, mag ik hem een hei noemen eigenlijk?
3: Het is eigenlijk een het. Het is
2: het heeft het
3: man
2: zwaar.
3: En vrouw in één. Ja, ja.
2: Gaat het redden?
3: Ik ben bang van niet. En dat heeft meerdere redenen. Het is het klimaat natuurlijk. Deze boom past eigenlijk niet meer in het klimaat dat we nu hebben. Maar het is ook al een oud exemplaar. Mocht deze exacte soort jonger zijn, dan had hij denk ik wat meer veerkracht gehad. En dan had hij hier wel mee kunnen dealen. Maar het is al echt een beetje een oude knar. En ja, die trekt dit gewoon niet. En dan kunnen we er wel inderdaad een tuinslang naast leggen. Maar dat werkt eigenlijk niet op de lange termijn. Nee, dan gaat hij toch kapot. Je krijgt dan een verstoring van de grond ook. Omdat het dan heel erg nat wordt. En dan krijg je weer andere ziektes. En ja, dit zijn gewoon dingen waar we in de loop van de jaren gewoon afscheid van moeten gaan nemen.
2: Ja. Rogier, je bent hier 15 jaar. Dus je hebt deze boom al 15 jaar gezien.
3: Ja.
2: Het is een historische boom. Hij heeft historische waarde. Komt uit 1850. Hoe is het dan om die boom langzaam te zien sterven?
3: Ja, dat is gewoon vreselijk. Want het is gewoon... kijk, we zijn ook een museum. En dit is een van de pronkstukken. Dit is een van onze nachtwachten, zeg maar. Omdat hij gewoon zo oud en zo bijzonder is.
2: Wil je er toch alles aan doen om die boom te behouden?
3: Ja, maar je weet gewoon dat dat niet meer kan. Het is een levend organisme. Dus je kan dit niet in een laadje leggen en dan goed preserveren. En dan blijft het bewaard. Het gaat echt om deze oude boom. Die redt dit niet meer. Maar wat we wel hebben gedaan, is dat we takken hebben genomen. Dus het genetisch materiaal van dit exemplaar hebben geënt op jonge kastanjes. Dus deze kloon, dit individu, gaat wel weer in een jongere versie verder. Alleen heeft hij dan voorlopig niet meer zo'n stam. En de vraag is ook, die jongere exemplaren, hoe gaan die je trekken? Die worden waarschijnlijk nooit meer zo oud als deze.
2: Nee. En als deze boom op een gegeven moment afsterft, dan wordt hij gekapt, denk ik.
3: Ja, ja.
2: Ook een soort moment, begrafenis. Ik weet het niet hoe het gaat.
3: Daar is het nog echt veel te vroeg voor. We gaan dit gedeeltelijk. Kijk, zoals je ziet, zie je allemaal grote dode takken zitten. Ja. Die dode takken moeten eruit. En tot die tijd gaan we kijken hoe lang we deze boom in leven kunnen houden. Er staat hier een andere Sieboldboom. Die is een keer waarschijnlijk ook wel door droogte helemaal ingestort. Maar die begint opnieuw weer uit te lopen. Omdat die kleiner is, kan die beter met dat gebrekkige water omgaan. En we gaan die bomen wel zo lang mogelijk behouden. Dus het is niet zo dat we gelijk met de kettingzaag klaarstaan om om te zagen.
2: Maar iedereen die dat wil, kan nog even afscheid nemen van de boom.
3: Zeker, dat gaat ook echt niet dit jaar gebeuren. Tenzij de boom echt uit elkaar zou vallen. Wat natuurlijk ook een risico is met bomen. Je ziet in het midden van het land beukenbomen die gewoon helemaal uit elkaar vallen door de droogte.
2: We hoorden eerder in onze uitzending een ecoloog ook. Die zei, ja, dit is de nieuwe realiteit. Ja. Die vond het vreselijk ook, maar ja, legde zich erbij neer. Hoe sta jij erin? Ja, het is toch een teken van klimaatverandering, deze warmte?
3: Ja, dat is het. Maar wij leggen ons hier er niet bij neer. Het is gewoon een nieuw klimaat en dat brengt gewoon nieuwe soorten met zich mee. Wat het wel is dat gewoon je kennis van planten moet gebruiken. Dat als je een nieuwe boom plant, dat je dan ook gaat bedenken wat voor boom. Want hiernaast staat een eik. En zoals je ziet, die ziet eruit alsof er niets aan de hand is. Want dat is een Libanon-eik. Die komt uit het Middellandse Zeegebied. En daar heb je gewoon altijd zomers die eigenlijk nog droger en warmer zijn dan onze. Dus dat is ook gewoon als je een nieuwe boom plant. Er is zo'n groot scala aan soorten die het wel tegen zo'n klimaat kan. Dus zo'n Libanon-eik, ja, die doet het gewoon prima. En de steeneik, ik woon zelf in Noordwijk. Daar is de steeneik een van de meest algemene straatbomen. Zo'n wintergroene eik uit Zuid-Frankrijk, Spanje en zo. Ja, die vindt dit ook heerlijk.
2: Dus dat eigenlijk, als ik jou zo hoor, is het ook gewoon interessant?
3: Het is ook interessant. Het meest zorgwekkende vind ik dat het snel gaat. Dus wij mensen kunnen natuurlijk heel bewust bomen en planten veranderen. Maar in de natuur gaat het natuurlijk niet zo makkelijk. Als een beukenbos op de heuvelrug verdroogt, dan staat daar niet ineens een steeneikenbos. Dus daar moeten de mensen wel bij helpen.
2: Ja, dus nou ja, aan jou dan die zware taak. En zo zijn er nog veel andere planten ook bijzondere planten ook hier in de Hortus. En daarvan kennen jullie waarschijnlijk de namen wel weer, hè?
4: Of ik al die plantnamen ken, nou, dan moet je bij mij niet zijn, hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Want,
2: vanmorgen om 6 uur wist jij dat allemaal nog trouwens?
5: Ja, dat was
2: de Victoria, bla bla bla.
4: Ja,
2: en de
4: nee, je hebt inderdaad gelijk.
2: Was dat ook weer? Kom even niet op de naam.
4: De zogeheten penisplant is dat, toch?
2: Ja.
4: De Phallus enormicus, maar dat kan ook een verzonnen naam van mij zijn.
2: Homeus erectus, ja.
4: Nou, we zijn er weer. Dankjewel, lieve.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tallens en Meer Wolfsbergen.

0: Madness hier om bijna 8 minuten voor 8 ondertussen alweer bij West wordt wakker. Ja, het moest een gezellige zaterdagavond worden voor Pim Markering. Hij drinkt een biertje in de Scheveningse Keizerstraat als een groep jongeren ruzie begint te zoeken in de straat. Als hij de situatie probeert te sussen, krijgt hij een harde klap en breekt hij zijn kaak op 2 plaatsen. Dat was vorig jaar. Dader is gelukkig gepakt en de rechtbank in Dordrecht veroordeelde B gisteren tot 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf van 180 uur voor de mishandeling van onze oud-collega. Goedemorgen, Pim.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Hoe gaat het ondertussen met je?
1: Het gaat goed. Ik ben een beetje moe. Ik heb niet heel veel geslapen vannacht. Maar de nacht daarvoor, dus naar de rechtszaak toe, was nog iets vervelender. Want ja, dan ga je toch malen en je gaat nadenken. Je ziet er heel erg tegenop. Ik stond met buikpijn op gisterochtend. Want ja, dat is niet een dag waar je naar uitkijkt. Alhoewel je natuurlijk een jaar lang bezig bent geweest met het krijgen van zo'n rechtszaak. Want dat heeft me echt heel veel energie en moeite gekost. En moet echt letterlijk, figuurlijk moeten vechten om, om aandacht van de politie te krijgen. De eerste 4 maanden na het incident kreeg ik eigenlijk niets te horen. En was het elke keer, we zijn bezig vanuit de politie. Nou, dat bleek dan niet echt zo te zijn. En pas nadat ik veel media-aandacht kreeg en kon vertellen dat er niets gebeurde. Toen pas ging het balletje echt rollen en is er 8 maanden daarna, of 8 maanden na het incident, pas iemand opgepakt.
0: Ja, mensen.
1: Dus ja, al met al heb ik het nu kunnen afsluiten. Maar het was gisteren wel gewoon een zware dag.
0: Ja, mensen vergeten dat. Die denken van je herstelt van zo'n breuk en alles gaat weer over. Maar zoiets blijft onder je huid zitten.
1: Ja, dat heb ik gisteren ook verteld. Ik mocht ook in de rechtbank mijn verhaal doen. En wat ik daar heb verteld is dat ik gewoon de eerste maanden na het incident iedere avond de gedachten kreeg van ja, wat had er nog meer kunnen gebeuren? En waarom gebeurde dit überhaupt? En hoe ging het? En ik zag het elke keer weer voor me, terwijl ik dat helemaal niet wilde. Ik wilde gewoon slapen. Maar het was heel vreemd, maar elke keer kwam het vlak voor het in slaapvallen, kwam dat weer terug. Dus dat geeft wel aan wat het mentaal met je doet. En ik ben best een nuchtere man verder, geloof ik. Dus ja, weet je, het is gewoon een heel impactvol gebeuren. Dus ja, ik ben me ook heel erg bewust van het feit dat ik, omdat ik in de media werk en met mijn kop op televisie hier kom, deze aandacht heb gekregen die heel veel andere slachtoffers niet krijgen. Die zitten dan echt met een heel vervelend gevoel en heel verbitterd ben je dan ook. Omdat je gewoon het idee hebt van ja, je kan dus iemand een dubbele kaakbreuk slaan en daarmee wegkomen. Want dat is in feite wat er in het begin gebeurde. En ik weet ook zeker dat de dader heel lang heeft gedacht, joh, ik kom hier wel mee weg, want ik heb niks gehoord. En 8 maanden na dato dat hij dus die klap uitdeelde, is hij toch nog opgepakt. Dat was voor mij echt al een hele stap. In februari was dat dit jaar dat hij aangehouden werd. Ja, gisteren was dan natuurlijk het sluitstuk. Dat hoopte ik vooraf al, dat dat ook zo zou zijn. Want als het vrijspraak was geworden, was ik 100% zeker in hoger beroep gegaan. Maar de rechter oordeelde hem toch schuldig. De puzzel is gelegd. En het kon niet anders, zei de rechter, dan dat deze man het was. En ik moet ook zeggen dat toen ik hem zag zitten van achter, want hij zat voor mij in de rechtbank of in de rechtszaal, dat ik dacht, ja, dit was inderdaad de man die ik die avond heb gezien.
0: Ja, wat vind je ondertussen van de straf die hij gekregen heeft? Doet dat recht?
1: Ik vind de straf laag. Nee, het is laag. Hij is in principe gematst, als je het zo mag zeggen. Maar goed, ik ben blij. En hij gaat niet de cel in. Dat zou natuurlijk op zich wel terecht zijn als je zoiets flikt. Maar het is een jongen van 20. En hij, er wordt meegenomen dat hij een hbo-studie volgt nog steeds. En dat hij ook werkt. En dat hij eerder nog nooit in aanraking is geweest met politie of justitie. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die de rechter dan meeweegt. Hij gaat voorwaardelijk de cel in. Dus als hij binnen 2 jaar nog iets zou doen, dan moet hij uiteindelijk wel die straf uitzitten van 3 maanden. De officier van justitie had 7 maanden geëist. Dus dat viel ook al veel lager uit. En dat was onvoorwaardelijk. Maar hij moet wel 180 uur een taakstraf uitvoeren en ik krijg een schadevergoeding. Want ik heb ook veel kosten gemaakt, uiteraard. Zowel nu, maar als ook in de toekomst kan dat nog. En materiële schade, maar ook immateriële schade.
2: Snap ik. Is er nog iets van een verontschuldiging of iets van erkenning van jouw leed vanuit de dader naar jou toegekomen, Pim?
1: Nee, want de dader heeft zelf niet gezegd dat hij het was. Hij ontkende alles. Hij was daar wel en hij was met een groepje vrienden die dus ook op beeld zijn gezien en gelokaliseerd met hun telefoon. En zijn telefoon was daar ook. En dat zei hij, ja, dat klopt dan ook wel. Ik was ook op Scheveningen en ik was ook daar wel in de buurt. Dat kan wel. Maar ik heb dat niet gedaan. Ik heb ook geen mishandeling gezien. Nou ja, het is natuurlijk een heel vreemd verhaal. Het was ook een heel slap verhaal wat hij ophing in de rechtbank. Dus ja, dat heeft de rechter natuurlijk ook meegewogen, dat hij gewoon geen verhaal had.
2: En dus veroordeeld is?
1: Nee, geen verontschuldiging. Nee. Dus hij was wel aangeslagen. Hij zat er wel heel stilletjes bij. En hij vond het ook moeilijk. Dat kon je ook wel zien. Maar ja, hij zei ook dat hij het heel vervelend vond om te horen wat ik dan voor een leed had. En dat hij zich dat niet echt kon voorstellen. Omdat hij zoiets niet had meegemaakt. Maar ja.
2: Ondertussen vond hij zichzelf het zieligst.
1: Ja, zeker. Want hij zei, ja, ik heb een hbo-opleiding die ik volg. En ik ben bang dat als ik straf krijg, dat ik dan mijn VOG niet meer krijg. Hè? Mijn verklaring omtrent goed gedrag. Dus ja, weet je, als je daar zit, krijg je nog bijna medelijden met zo iemand. De luisteraars zullen denken, wat zegt hij nou weer? Want hij moest nog een rietje eten 6 weken lang door die jongen. Maar dat zat zo'n zielig jongen eigenlijk daarvan. Dus je denkt, ja, inderdaad, als hij dan straks zijn cel in moet, dan kan hij zijn opleiding niet afmaken. Dan kan hij niet werken, maar goed. Achteraf denk je dan weer van, ja, weet je, wat je mij hebt aangedaan is natuurlijk veel erger. En dan moet je gewoon voor boeten.
0: Ja, misschien moet je gewoon nadenken voordat je je handen uitsteekt, zeg maar even. Tot slot, ja. Pim, zou jij, wetend wat je nu weet, alsnog een keer weer ingrijpen bij een ruzie?
1: Ja, ik kan heel stoer nu ja zeggen. Maar daar hebben we het vorig jaar ook wel eens over gehad met collega's en vrienden van, ja, doe je dat dan? Het is een soort reactie. Het is niet iets van, oh, dat doe ik of dat doe ik niet. Dat is natuurlijk ook wel bekend bij mensen. Sommige mensen verstijven in zo'n situatie. Sommige mensen vluchten. En sommige mensen vechten. Nou, ik heb eigenlijk alles niet gedaan. Maar ik heb wel ingegrepen. Ik heb wel gezegd van, hey, tot hier niet verder. Dit kan niet. Zeker toen een kennis van mij een klap kreeg. Nadat hij zei van, jongens, ga gewoon alsjeblieft weg. Loop lekker door. En toen wilde de verdachte nog een, of nou ja, de dader. Want dat is inmiddels gebleken. Die wilde een stoel gooien. En toen, daar ben ik tussen gekomen. En ja, dat zou ik wel weer doen. Alleen, misschien zou ik me iets meer afweren. En me ervan bewust zijn dat ik dan een klap kan krijgen.
0: Ja, nou Pim, in ieder geval, ik hoop dat je het oprecht, niet alleen in woord, maar ook in je gevoel kan afsluiten. En in ieder geval dank dat je even je reactie hierop op zender hebt kunnen geven.
1: Ja, jullie ook bedankt. Fijne ochtend.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige 5e symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
0: Straks bij West wordt wakker een oud dierenarts die arme mensen helpt met huisdieren en het kindercorso in Rijnsburg. Maar nu is het nieuws, gelezen door Bob Brinkman.
12: Ondernemersvereniging Glastuinbouw Nederland wil gezuiverd rioolwater gaan gebruiken, nu ze geen water meer uit sloten op mogen pompen. Volgens de belangenorganisatie dreigt de schade op te lopen tot 150 miljoen euro als het sproeiverbod lang aanhoudt. Op de eerste dag van het sproeiverbod gisteren heeft het Hoogheemraadschap Delfland geen overtredingen gezien. Handhavers van het waterschap hebben gisterochtend onder meer sportvelden, maneges en glastuinbouwbedrijven gecontroleerd. En tussen Rijswijk en Leiden kunnen de werkzaamheden voor de aanleg van de ruim 25 kilometer lange warmteleiding beginnen. De Raad van State heeft de bezwaren tegen de nieuwe verbinding, zoals de gevolgen voor weidevogels, ongegrond verklaard. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje, dat is 8:30. Nu het overige nieuws.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
14: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
13: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
15: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
13: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
17: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
19: Lekkere van Albert Heijn.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, en zo is het alweer 8:09. Is onze Martin Bruin ondertussen aangeschoven met een enorme grijns op zijn gezicht. die heb je eigenlijk altijd, Martin.
1: Heb ik altijd,
0: er komt altijd een vrolijkheid binnenstappen.
1: Ja, behalve als Thierry hier zit. Maar wat ik wel leuk vind, ik kom hier binnen en ik zie een dansende dame naast me.
0: Zeker.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Ja, geweldig, hè? Ja, meer, je bent het zonnetje in huis, moet ik je zeggen, hoor. Heerlijk. Sinds dat je ons geleerd hebt vanochtend dat je even moet uitrekken in 1 keer naar beneden.
2: Hoppatee.
0: Alle energie komt dan. Ja,
2: je bent ook helemaal fris en fruitig. Totaal anders dan de andere dagen. Want dan ben je zo'n brombeer.
0: Ja, dat is echt niet te geloven. Ik ben echt zo, zeg maar, de nukkigheid zelf.
1: Een tiertje.
0: Nou, in ieder geval 1 ding weet ik zeker. We gaan een prijs weggeven. Ja. Want, waarde luisteraars, als je wil. En je pakt de telefoon en je belt 070-390-5454. Dan zou je zomaar in de bezit kunnen komen van een bijzondere sleutelhanger.
2: Ja, het is niet zomaar een sleutelhanger. Het heeft het Westlogo. Maar het allerhandigste is, het is een LED-sleutelhanger. Dus de dagen beginnen alweer donker te worden. Ik merk het in ieder geval alvast 's ochtends dat het later licht wordt. Maar dan kom jij thuis, 's avonds in dat donker. En dan denk je, waar zit dat sleutelgat toch van mijn deur? Ik kan het niet vinden. En jij maar zoeken in het donker. En dan sta je maar met die sleutel. En misschien moet je naar de wc ook nog. Dus het is allemaal totale paniek. En dan heeft die sleutelhanger, die heeft dus een lichtje. En daar druk je op en voilà! Dan zie je in 1 keer in het donker, zie je je sleutelgat. Je draait die sleutel om en hoppatee, je bent binnen. En in 1 keer helemaal fantastisch. Ja, dus dat kan je winnen als je nu belt 070-390-5454. En we hebben iemand aan de lijn.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken met wie wij het genoegen hebben. Goedemorgen, de studio van Radio West hier.
3: Ja, goedemorgen, met Jopie Engels.
0: Met Jopie Engels, goedemorgen. Ja.
3: Goedemorgen. Hè?
0: Nou, je bent eigenaar geworden van een LED-sleutelhanger. Hoe is dat?
3: Nou, hartstikke leuk. Had ik niet verwacht.
0: Nee, juist.
3: Ik heb al een radio weer staan, maar ik denk, ik ga het proberen.
0: Nou, dat is dan bij deze gelukt. Blijf even lekker hangen. Gaan we je gegevens noteren. En dan hoef je in ieder geval in het donker nooit meer op zoek te gaan naar dat sleutelgat. Van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Fijne dag.
0: Ja, wij gaan eens eventjes kijken. Voor mensen die het financieel minder breed hebben, kan een huisdier belangrijk zijn om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan. Maar voor diezelfde mensen is een rekening van de dierenarts bijna soms niet te betalen. Maar dat moet anders. Dat vindt oud-dierenarts Peter Bracht uit Leidschendam-Voorburg. En we hebben Peter aan de telefoon. Peter, bijzonder goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Door een herseninfarct heb je afstand moeten nemen van je werk als dierenarts. In hoeverre speelt dit werk dan nog wel een rol in je leven?
4: Ja, niet alleen de werk. Het is gewoon het zijn van dierenarts. Het is gewoon mijn identiteit. Ik ben gewoon dierenarts voor de rest van mijn leven. En daar kan een herseninfarct niks aan veranderen. Zit gewoon in mijn hart, zit in mijn hoofd, zit in mijn bloed.
0: Nou ja, en dan is het je zijn, hè? Dat kan je niet uitzetten.
4: Ja, zo is dat, absoluut. En ik blijf ook betrokken en ik zie het wereldje zo veranderen de afgelopen jaren. En het doet pijn en er is er gewoon zoveel mis. En ik wil graag betrokken blijven en mijn bijdrage blijven leveren. En ja, dat doe ik ook met mijn ziel en zaligheid. Nou, zoals ik dat vroeger ook deed toen ik in de praktijk stond.
0: Nou, wat in ieder geval een goede insteek is om dat op deze manier te doen. Want je hoort nog wel eens schrijnende verhalen over huisdieren die dringend geholpen kunnen worden. Heb je daar een voorbeeld van, Peter?
4: Ja, ik doe nou. Ik was een paar weken geleden bij de voedselbank in Leidschendam. Toen kwam een oude klant van mij langs. Die heeft een van de honden. Die heeft, merk zij, last van zijn gebit. En ik denk, als de baasjes eenmaal zien dat het dier echt last heeft van zijn gebit, dan is er echt serieus wat mis. Maar het is een proces van jaren van tandsteen en ontstoken tandvlees en ontstoken bot, terugkrikken tot blootliggende wortels en tot die elementen los gaan zitten. En nu is het zover dat het beestje echt duidelijk pijn heeft bij het eten en gewoon helemaal niet meer eet. En er moeten een paar kiezen uit bij de hond. En die mevrouw die kon gewoon nergens terecht.
0: Nee.
4: Die kan het gewoon niet betalen.
0: Nee, het is een groot probleem, denk ik, hè, die om financiële redenen de dierenarts moeten vermijden. Hoe groot is het, Peter? Kan je daar een inschatting van maken?
4: Ja, niet precies, maar ik weet wel nog dat ik er elke dag mee te maken had. Zeker als ik dienst had voor de helft van de regio, had ik spoeddienst eens en zoveel tijd. En dan heb je gehad te maken met een intacte teef, met een baarmoederontsteking. Die moet gelijk geopereerd worden. En dat kostte toen de tijd iets van €800. En het gaat er gewoon niet. En dan moet je maar besluiten om ze weer in te laten slapen. Dat is gewoon de dagelijkse realiteit. Ja. In de praktijk tegenwoordig, ja.
0: Ja, daarom stuur je een brief, hè, naar alle partijen van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Wat heb je daar concreet in geschreven?
4: Die mevrouw die hond had met die slechte tanden, die heeft dus OEFAS-pas. En er liep er tegenaan dat er is een regeling voor inwoners van Den Haag dat die tegemoet komen krijgen in de dierenartskosten. En als zij dat ook zou hebben, dan zou die hond zo geholpen zijn. En zij was zeker niet de enige. Ze kende ook meer mensen die dat ook hadden. En ik vind dus gewoon dat die regeling, wat een hele mooie regeling is, waar heel veel dierenartsen aan meewerken, wat prima werkt, en waar heel veel dieren en mensen bij gebaat zijn, dat die ook beschikbaar moet komen voor inwoners van Leidschendam-Voorburg. En niet alleen van inwoners van Den Haag.
0: Het is een vorm van solidariteit, hè, om dat met elkaar op te lossen. Is dit een goede oplossing om inderdaad die hulp gewoon breder te maken dan in de stad zelf? Of heb je nog andere ideeën daarnaast?
4: Andere ideeën. Je hebt natuurlijk in Den Haag een gepensioneerde dierenarts. Die is in Moerwijk begonnen met een kliniek voor minima. Echt puur voor mensen op voedselbankniveau. Waar je ook echt moet aantonen dat je op dat niveau zit voordat je daar binnen mag komen. Die werkt tegen kostprijs. En je hebt de stichting Welzijn Mens en Dier. Die is ook actief in de Haaglanden. En die helpen dus bij castraties en sterilisaties van honden en katten. Die houden acties waar de mensen dus fixe kortingen krijgen. En ik denk wel eens, het zou de mensen wat moeilijker gemaakt moeten worden om aan een huisdier te beginnen.
0: Ja, maar dat vergeten ze vaak, hè? Er komen ook zorg en kosten bij kijken.
4: Ja, en de mensen beginnen aan een dier, hebben geen idee waar ze aan beginnen. En als ze dan een keertje worden geconfronteerd met dierartskosten, dan schikken ze helemaal een hoedje. En dan haken ze af.
0: Nou, in ieder geval een enorme diepe buiging voor dit initiatief, Peter. Je geeft goede invulling aan het feit, dit is mijn zijn, dus ik blijf ondersteunen. Dus groot compliment namens ons en dank in ieder geval even voor de tijd en voor de uitleg hierover.
4: Ja, heel graag. Ja, vind ik leuk.

0: Boudewijn de Groot, een wonderkind van 50. Toen ik die voor het eerst hoorde, toen dacht ik 50, dat is oud. Maar ondertussen ben ik geloof ik iets ouder.
1: En je dan denkt, 50. Wat jong is het. En ik vind het zo'n zielig liedje eigenlijk.
0: Dat is het
1: zo
0: ook.
1: Frustrerend over die arme man die dacht dat hij het zou maken. En ja, echt een hele goede tekst en hoe die het brengt, Boudewijn de Groot. Dat zijn altijd, ja, daar hou ik van dat soort verhalende liedjes.
0: Absoluut, absoluut.
2: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, deze zomer doen we in West Wordt Wakker iets leuks. Er zijn hier veel verschillende soorten gemeenten die met ieder hun eigen gewoontes, normen en waarden leven. En soms komt daar ook een bepaald dialect bij kijken. Een taal die alleen door de lokale bevolking wordt begrepen. En in de zomerweken halen we dat taaltje even naar de studio. Want in West Wordt Wakker gaan we op zoek naar het mooiste woord. En als er bij jou meteen zo'n woord te binnen schiet die alleen jij en je buurtgenoten kennen, laat ons dat dan weten op WhatsApp op 070-307-8080. Of stuur ons een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl. Gisteren hadden we Ernest in de uitzending.
1: Ja, dat was mooi.
0: Handjeklappegonia meer.
1: Ja, dat moet je echt op z'n Leids uitspreken. Het is een ander woord voor queer, homo, echte geuzennaam. Handjeklappegonia.
0: Ja, en als je, hoe heet het, een zandwinkel begonnen bent, die door Nico de Groot is genomineerd. Ja, dan betekent dat iemand is overleden. Hè? Of dat je naar de onderkant van de planten aan het kijken bent. Of
1: de verkeerde kant van de plantjes aan het kijken bent.
0: Niet te geloven. En dan hadden we nog het kolkenzuiger. Die kwam volgens mij uit Gouda. Of hadden we
1: die kwam uit Leiden ook.
0: Oh, die
1: dat
0: kwam
1: was
0: ook weer
1: een
0: uit
1: soort,
0: Leiden.
1: Oh, een soort boot die dan de spullen kwam op.
0: Nee. Dit was dit volgens mij zoog dat volgens mij de putten leeg. Als ik het
1: een poepzager.
0: Ja, poepzager. En dan hadden we nog haagkluiven van Sjaak.
1: Ja.
0: Ik heb overigens niks meer van Lenny gehoord. Maar dat even terzijde. Dat was wat ik toen riep. Maar wij gaan ook praten met Wil Jurg.
1: Ex-vriendin. Oh, ja.
0: Mijn ex-vriendinnetje, ja. Wil Jurg, die meldde zich bij ons. Deze Scheveningen weet ook nog wel een paar hele mooie woorden. Nou, we gaan er eens even goed voor staan, Wil. Goedemorgen trouwens.
3: Ja, goedemorgen. Allebei.
0: Ja, dank. Ja, ik vind uit alle hoeken van de provincie komen er de meest mooie dingen. En ik heb er nu ook alweer een glimlach over op het gezicht. Wil.
3: Ja, toch?
0: Nou, steek van wal. Welke mooie woorden ga je toevoegen aan de lijst?
3: Ik heb het woord kokenbak. Kokenbak, dat is een ander woord voor pannenkoek. En wat moet je erover zeggen? Nee, niks.
1: Het is Schevenings dialect, Wil.
3: Ja.
1: En jij bent ook echt een Scheveningse?
3: Ik ben een echte Scheveningse, ja.
1: Heb je haring ontbeten?
3: Wat zegt u?
1: Heb je met haring ontbeten?
3: Nee, dat lust ik niet.
1: Wat? Een Scheveningse die geen haring lust?
3: Nee hoor.
1: Maar wel kokenbak?
3: Kokenbak lust ik wel, ja.
0: Oh, wat heerlijk. Echt mooi.
3: En dan had ik eigenlijk, ik heb nog twee woorden eigenlijk, maar ik

0: Ik weet niet of ik dat mag zeggen.
1: Ja, ik weet niet of je het wil zeggen. Natuurlijk graag. Heel graag.
0: Oh, jawel. Want deze vind ik ook wel leuk als een ommekantje.
1: Een
0: ommekantje, dat is een boterham.
2: Een ommekantje.
1: Een ommekantje. Oh, wat geweldig.
0: Een ommekantje.
1: Die had ik echt nog nooit eerder gehoord. Oh, die is leuk.
0: Nee. Ja. En heb ik ook nog O-blokken. Dat zijn klompen.
1: En dat zijn O-blokken, zeg je?
0: O-blokken, ja.
1: Oh, wat lachen. En waar zou dat vandaan komen?
0: Ik heb zitten denken. Ik denk een blok hout, want daar zijn die klompen uit gemaakt. En dan het gat is misschien de O. Zo dacht ik.
2: Oh,
0: weet
2: ja.
0: Niet.
2: Oh ja. Ja, dat vind ik wel logisch.
1: Ja, daar zit inderdaad wat in.
0: Ik kan nog wel eens even nakijken.
1: Ja. Ja,
0: dus dat waren... Oh, maar er zijn zoveel woorden en gezegd. Dus echt...
1: Geweldig, hè?
2: Nou, heerlijk.
0: Kan je niet in een paar minuten kan je dat uitleggen.
2: Nou, daarom gaan we ook nog lekker een aantal dagen door. En kunnen mensen ook weer andere woorden opgeven. Maar ik heb nu wel zin in een omakantje met een kokenbak. Dus wel boterham met pannenkoek. Lekker.
1: Kaas erbij? Mag dat dan wel of niet met poedersuiker, Wil? Wat vind jij?
0: Ja hoor, ja, een stroop.
1: Oh, wat heerlijk. Hey, mag ik jou enorm danken? En als je nog iets te binnen schiet, vergeet het niet alsnog te melden, hè? Want alles is welkom, dat zou je snappen.
0: Al het nodige voor tijd en eeuwigheid.
1: Hoppakee.
2: Mooi.
1: Waar is het blauwe tegeltje? We gaan hem erop zetten, Wil.
0: Oké.
1: Hey, geniet van je dag.
0: Goedjes.
1: Hoi.
0: Doei.

0: De Haagse band Grupo Sportivo bestaat al 50 jaar en is bezig met zijn laatste tournee. De documentaire Musica Pop is een registratie van de tour die de groep in 1981 deed in Italië. Grupo Sportivo in de documentaire Musica Pop. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: 2 minuten over 8:30, tijd voor het regionale nieuws. Gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
10: Pieter,
9: goedemorgen. Meer goedemorgen. En Martin Bruin, goedemorgen.
11: Goedemorgen, vriend.
9: De Haagse Agraf B moet een taakstraf van 180 uur uitvoeren en duizenden euro schadevergoeding betalen na de zware mishandeling tegen oud-Omroep West-collega Pim Markering. Pim sprak B vorig jaar juni aan op zijn asociale gedrag in de Keizerstraat op Scheveningen en werd vervolgens te grazie genomen. De verdachte bleef tijdens de zitting in alle toonaarden ontkennen.
12: Het was ook een heel slap verhaal wat hij ophing in de rechtbank. Dus ja, dat heeft de rechter natuurlijk ook meegewogen, dat hij gewoon geen verhaal had. Ik vind de straf laag. Nee, het is laag. Hij is in principe gematst, als je het zo mag zeggen. Maar goed, ik ben blij.
9: Ja, voldoende bewijs voor een veroordeling in ieder geval en een opluchting voor voormalig verslaggever van Omroep West, Pim Markering. Tijdens restauratiewerkzaamheden aan een schilderij van Pieter de Hoog in het Mauritshuis in Den Haag is een eerder verdwenen soldaat op dat schilderij teruggebracht. Op het schilderij uit circa 16... Waarom moet je nou lachen, Martin Bruin?
11: Ga maar door.
9: Okay. Op een schilderij uit circa 1660 stonden oorspronkelijk 4 figuren, maar 1 figuur werd later toch weer met verf weggewerkt. Waarom dat gebeurde, dat blijft voor altijd een mysterie.
13: Ja, daar kunnen we alleen maar naar gissen wat de reden daarvan geweest is. Het moet ook voor 1822 gebeurd zijn, want toen was het in een Engelse collectie. En toen werd het al beschreven als een man en een vrouw of een familie op een binnenplaats. Dus toen was die man al weg. Ja, dus het moet voor die tijd gebeurd zijn. Waarom? Ja, misschien wilde iemand het onderwerp veranderen. Het is wel heel bewust gedaan om alleen die figuur weg te halen.
9: Aldus restaurateur Sabrina Meloni eerder vandaag hier op Radio West. Na uitgebreid onderzoek werd besloten dat de soldaat teruggebracht kon worden op het schilderij. Is ook niet altijd mogelijk. Knap als dat kan. Het schilderij hangt tot 24 augustus in zaal 15 in het Mauritshuis en daarna reist het door naar Madrid. En Martin, zoek je nog wat voor overdag om erbij te gaan doen, bijvoorbeeld? Gewoon een baantje. Nee.
11: Nee.
9: Dat is jammer.
11: Ik heb lang genoeg gewerkt. Dus,
9: nou ja, er wordt een rivierkreeftvanger gezocht.
11: Oh.
9: Want Jan en Ramona de Waard uit Lekkerkerk, die gaan ermee stoppen met rivierkreeften vangen. En die hopen al een tijdje dat hun bedrijf wordt overgenomen. Jan van de rivierkreeften, Ramona houdt zich bezig met de administratie. 15 jaar hebben ze op die manier kreeften gevangen. En nu zijn ze toe aan hun pensioen. Maar een opvolger vinden voor hun bedrijf, dat lijkt een stukje lastiger dan gedacht.
10: Als wij geen opvolger vinden, dan gaat de polder echt helemaal naar de knoppen.
14: Ja, de schade die aanricht, dat is enorm minder. Natuurlijk. Daar zitten we niet op te wachten.
10: Je verdient er een hele goede cent mee. Als ze het bedrijf overnemen, zit daar niet alleen bij dat het materiaal en dergelijke, maar ook een hele klantenkring. Maar je moet wel je schouders eronder zetten. Het is geen walk around the park.
9: Nou, schouders heb je, Martin. Een goede cent verdienen, klantenkring krijg je erbij. Niet enthousiast?
11: Nee, joh, ik heb zo'n geweldige AOW en pensioen dat...
9: Nou goed, mocht je wel interesse hebben aan de andere kant van de radio, je voegt ook nog iets toe aan de maatschappij, want de uitheemse rivierkreeften zorgen voor steeds meer problemen in slotenvaarten in de regio.
15: Dan gaan we eens eventjes kijken naar het weer. Dat doen we samen natuurlijk met Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Pieter.
15: Ja, volgens mij wordt het een heerlijke periode waar we weer naar uit kunnen kijken.
16: Ja, het is hoog zomerweer. Er hoort af en toe ook een minder warme dag bij. Of een paar minder warme dagen. En ook wat koelere nachten. Dus dat is op zich ook wel weer fijn. Kun je weer een beetje bijkomen. Bijvoorbeeld komende nacht wordt het nog wat frisser dan afgelopen nacht. Temperaturen afgelopen nacht plaatselijk 14 graden. In de steden wel wat hoger. Dat blijft denk ik ook wel zo met die versteende omgeving. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar vanmiddag zien we temperaturen van 22, 23 graden. Dat is gewoon heerlijk. Een periode met zon, ook wel wat bewolking. Maar droog bij ons, met een matige wind. Die wind gaat weer wat meer opsteken. In de loop van de dag op meer plaatsen windkracht 4. Misschien aan zee windkracht 5. Later vanavond en vannacht zwakt de wind weer af. Brede opklaring en dan die koele nacht. Tot 12 graden koelt het af. Morgen dan halen we 24 graden. Net wat warmer dan vanmiddag. Morgen wel wat meer wolkenvelden waarschijnlijk. Maar ook dan laat de zon zich wel zien. En opnieuw geen regen. Ja, dat blijft toch wel problematisch, hoor. En dan zaterdag, zondag, ja, het weekend dus, dan gaat de temperatuur weer hoger uitkomen. Er is meer ruimte voor de zomerzon. De nacht naar zaterdag is ook nog een koele met ongeveer 12 graden. De nacht erop wordt alweer warmer. Want de lucht wordt sowieso weer warmer. Zaterdag halen we 27 graden. Dat is alweer hoog zomers. En zondag komt de tropische 30 graden weer in binnen handbereik. En waarna dan maandag en dinsdag weer duidelijk minder warm wordt. Met misschien weer wat meer bewolking. Kleine kans op een bui. En dan rond het midden van de week, woensdag, donderdag, ja, dan gaat het opnieuw sky high. Waarschijnlijk weer dertigers. Het gaat een beetje op en af. Veel ruimte voor de zomerzon. En ja, waarschijnlijk dan ook woensdagavond dat die zonsverduistering goed zichtbaar is. Vooral naar de westelijke horizon natuurlijk, want die zon die staat zo laag. Je moet echt vooral naar de kust, denk ik, om hem goed te kunnen bewonderen.
15: Ja, één ding weet ik zeker. Geen cd'tjes, hè. Daar hebben we wel een heel goed advies over gekregen.
16: Nee, dat zou ik niet doen. Nee, je kunt ook het met een vergiet doen.
15: Oh, dat is ook een tip. Jordi, dankjewel.
16: Graag gedaan. Joe.
15: En voor het verkeer gaan we naar de ANWB, naar Annemieke Boschaert.
17: Goedemorgen. Eén vertraging op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 5 minuten vertraging.
18: West wordt wakker. Dit is

0: noemt dit nummer nou eigenlijk nog de Shoop Shoop Song? Ja, ik. En dit was in ieder geval Cher hier op Radio West.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, Martin. Je zei al, je zou bijna denken dat het weekend was. Maar dat was het niet. Er werd volop gesport gisteren. En waar ik in ieder geval wel heel erg blij van werd, en ik denk jij ook, was onze eigen Demi Vollering.
2: Ja, het was werkelijk onvoorstelbaar. Wat was dat spannend. Ik heb de hele uitzending gezien. En Demi Vollering, ja, op het laatste bergje ging ze er vandoor met Miadoma en met Reuser. En dat was dan juist een beetje jammer. Reuser, ja, dat was de leidster in het algemeen klassement. Die kreeg ze er niet vanaf. Ze won wel. Maar ja, het verschil in het klassement blijft nog steeds 12 seconden.
0: Ja.
2: Maar het was werkelijk, ja, zo spannend en zo meegaand om die vrouwen daar te zien lijden op die bergen. Het was heerlijk om naar te kijken.
0: Ja, maar het was geen makkelijke rit, hè?
2: Nee, het was geen makkelijke rit. Het waren allemaal niet echt de topcalls die ze op moesten. Maar ja, als je er zo'n 5 gehad hebt, dan op een gegeven moment ben je toch wel een beetje uitgewoond. Maar ja, die dames die blijven doorgaan. Het is werkelijk onvoorstelbaar zo, wat een karakter die hebben.
0: Ja, bizar. Ja, die Reuser is een lastige vlieg. Dat wordt nog een lastige. Ondanks die maar 12 seconden.
2: Ja, dat wordt nog een probleempje. Want Demi Vollering, ja, in mijn hart is ze toch de kampioen dadelijk aan het einde van de Tour. Maar ja, dan zal toch nog 12 seconden weggewerkt moeten worden.
0: Ja, nou, het lijkt weinig, maar het is best veel wat dat betreft.
2: Het is heel veel.
0: Ja, we blijven het volgen. Dan Hado. Ja, ja. Steeds dichterbij komt het, hè, die gang naar Alkmaar.
2: Ja, aanstaande zaterdag om 9 uur 's avonds. Dan beginnen we met de competitie. En ik moet even altijd wennen, want ja, ik druk er op mijn afstand 8-29. Maar ja, dat doe ik niet meer. Het is tegenwoordig 8-18. Hè. We spelen Eredivisie.
0: Ja, ja, ja.
2: En Ado, die begint dan. En we weten in ieder geval wie de scheidsrechter is. Hij is blank van kleur. Erwin Blank, die fluit de wedstrijd. 1 tegenvaller van ADO. Cameron Pupion, die is geblesseerd op de training. En die moeten we helaas missen.
0: Ja, dat is wel jammer. Nou heb je daarna nog 33 wedstrijden. Maar zeker voor zo'n openingswedstrijd en al helemaal tegen deze tegenstander wil je natuurlijk over iedereen kunnen beschikken.
2: Ja, ik heb gezegd 3 punten.
0: Jij gaat ervan uit dat het 3 punten wordt?
2: Ik denk dat het 1-2 wordt.
0: Oh, kijk, zie je.
2: En je weet mijn voorspellingen?
0: Ja, die zijn mij zeer wel bekend, Martin.
2: Oké, okay,
0: middenmoot, hè? Middenmoot. Krabbelend aan de Europees voetbalplaats.
2: 6, plaats 6 en 7, daar gaan we voor.
0: Oh, wat heerlijk zeg. Hey, en we kunnen eigenlijk wel spreken over onverwachte uitslagen in het tennis.
2: Ja, want dat is werkelijk onvoorstelbaar. Hè? Ik bedoel, Talon Griekspoor, ja, hij heeft de laatste maanden geloof ik nog geen wedstrijd gewonnen. Maar moest gisteren tegen Alexander Zverev, de grote topfavoriet, nummer 2 van de wereld. En kijk, hij verliest de eerste met 6-7. Hij dacht, laat ik ook eens een gifje doen. En de andere twee, die won hij met 6-2, 6-4. En hij heeft 7 van de 9 partijen tegen Zverev verloren. Maar gisteren was het bingo. En ook van de zandschulden door. Dus ja, wat dat betreft, er is weer hoop in het tenniswereldje Nederland.
0: Ja, want die jongens kunnen het wel. Maar op een of andere manier tussen het koppie. Want tennis is niet alleen maar een fysieke sport, maar ook echt een psychische sport. Hè?
2: Een psychische sport, ja, ja.
0: Want dat net voor je gevoel komt steeds hoger te hangen. Het balletje wordt steeds zwaarder en je gaat het lopen nadenken. Ja, en dat speelt de jongens normaal gesproken parten, maar niet bij deze wedstrijden.
2: Nee, ik heb altijd geleerd, daar moet je, in sport moet je niet altijd nadenken. Je moet doen.
0: Soms moet je gewoon dingen doen.
2: Juist.
0: Gewoon, ik ben het ook onmiddellijk met je eens ook.
2: Kijk, eindelijk zijn we het een keer eens.
0: Ja, maar normaal is het altijd één grote strijd hier, Martin.
2: Ja, ja, ja, nee, je hebt groot gelijk. Ik wil nog op één ding aandacht vestigen.
0: En dat is?
2: Het Kees IJspelder-toernooi van Duno. Ja, ik doe dat omdat daar zoveel aandacht uitgaat naar goede voetballers, amateurvoetballers die liefde in hun sport hebben. En ik zou zeggen, het hele weekend ga lekker naar de voetbalvereniging Duno. En je kan genieten van een plezier bier. Het enige nadeel is, dat je waarschijnlijk je Henk tegenkomt, maar goed.
0: Dat vind je nadeel, dat je Henk Ruil tegen het lijf kan lopen.
2: Ja, dat is het enige probleem wat we hebben. Maar voor de rest, ga lekker genieten. Veel oud-Scheveningers en oud-voetballers komen gezellig bij elkaar om een biertje te drinken en het voetbal te kijken. Geniet daarvoor, mensen.
0: Ik moet je zeggen, Martin, ik krijg er nu al voorpret van.
2: Ik ook.

0: Hij wist niet van ophouden. Jay Ferguson met Thunder Island brengt ons naar een kleine 9:10 hier bij West wordt wakker.
1: De Buitenpost.
0: Ja, nog even en dan barst het bloemenspektakel van Rijnsburg los. Komend weekend geven daar grote praalwagens versierd met bloemen en planten de straten in Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk kleur tijdens de Flower Parade Rijnsburg. Maar vandaag is het eerst de beurt aan de kleintjes tijdens het kindercorso. Ja, Buitenpost, Lieve Versloot. Het is een kleine sprong van de Hortus Botanicus naar Rijnsburg op dit moment. Is het al een beetje kleurrijk daar?
2: Ja, inderdaad. Allebei bloemen. Dus dat hebben ze met elkaar overeen. En inderdaad, kleurrijk, dat is het zeker. Ik sta hier in de hal waar de fietsen staan opgesteld. Alle fietsen, zo'n 300 van de kinderen. En die zijn al van zichzelf kleurrijk. Hè? Roze fietsjes. Maar er zitten ook allemaal rode fietsjes. Maar er zitten ook allemaal bloemen voor en achter. Dus dat is wel leuk. Ze zijn allemaal versierd. Sommigen hebben het op de bagagedrager, anderen hebben het voor. En wat wel leuk is, is dat het niet alleen kinderfietsjes zijn met zijwieltjes. Maar ik zag ook een skelter erbij, een step. We zien zelfs kinderwagens erbij. Bakfietsen heb ik gezien. En William van de Oranjevereniging is er ook. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat heb jij allemaal nog meer gezien qua voertuigen? Want het is meer dan fietsen.
3: Ja, het is meer dan fietsen. Tegenwoordig zie je van alle stepjes, hele kleine stepjes, ja. Tegenwoordig populair. En wat hebben we nog meer?
2: Ieder voertuig heeft zijn eigen versiering, hè?
3: Zeker, ja.
2: Step heeft geen bagagedrager, dus die is er dan alleen voorop versierd.
3: Kijk, in principe is het voor en achter een oaseblokje waar de bloemen op zitten. Maar ja, inderdaad, met een stepje dan heb je eigenlijk maar één oaseblokje nodig. Maar ja, dan pak je iets meer uit op het ene oaseblok.
2: En hebben de kinderen nou zelf hun fietsen versierd?
3: Nee, in ons geval hier in Rijnsburg, dan leveren de kinderen het in. En wordt het door mensen opgestoken die vaak affiniteit hebben met bloemen om op te steken. En sommigen die komen ook om te helpen en die hebben nog niet zoveel ervaring. En dan leren we het een beetje hoe je het moet doen.
2: Dus de kinderen moeten straks echt hun fietsvoertuig terugvinden en kijken, ja, wat is daarmee gebeurd?
3: Ja, het is eigenlijk echt een verrassing. Dus hè, dat is altijd een mooi moment. Dan komen we halen straks de kinderen op en brengen ze naar deze ruimte. En dan zien ze opeens weer hun fiets staan, maar dan helemaal versierd. Dus dat is altijd een mooi moment als je dan naar die kids kijkt van de reactie als ze hun fiets terugvinden.
2: Ja, ja, ja. En welke bloemen vind jij nou het mooiste als je zo kijkt?
3: Nou, ik vind altijd wel een zonnebloem heel erg mooi. Hè? Ja, dat valt op, echt geel, hè? Dat knalt. Ja. En je hebt een hortensia, die hebben alle kleuren, die zitten tussendoor. Rozen wordt ook veel gebruikt, ook natuurlijk in alle kleuren. Ja. En vaak felle kleuren, en dat is natuurlijk ook wel lekker zomers.
2: Ja, en heb jij als kind ook meegedaan vroeger?
3: Als kind heb ik ook meegedaan, ja, zeker. Dus dat zat er al vanaf jongs af aan.
2: Had je misschien wel je stoere mountainbike en daar zaten dan allemaal bloemen op. Vond je dat als jongetje dan niet raar?
3: Nou, kijk, er is altijd één voordeel aan een fiets. Vaak zeggen jongens, ik wil een beetje jongenskleuren. Dus vaak zie je toch wel een tintje van blauw erin. En een meisje is toch wel eerder natuurlijk een beetje de meisjeskleurtjes. Ja. Dus als een opbindster de fiets bekijkt, zoeken ze ook vaak bloemen erbij. En is het een neutrale kleur, ja, dan ga je toch ook iets meer in de minder uitgesproken kleuren. Ja, want als je een blauw fietsje hebt en dan gaan roze bloemen op, ja, dan is het kind
2: vloekt een beetje.
3: Niet echt gelukkig.
2: En straks gaan ze dus fietsen door Rijnsburg. Een klein rondje, hoeveel kilometer?
3: Nou, het is wel een afstandje. Ik denk dat ze wel 5 kilometer straks aan het lopen zijn.
2: Dus, lopen?
3: Lopen.
2: Lopen,
3: ja,
2: naast de fiets?
3: Fietsen. Ja. En vaak, hè, de ouders komen er ook bij. Hè, die lopen ernaast. En dan gaan we eerst naar het centrale punt binnen het dorp. Ja. Alle kindjes krijgen het aan het einde ook een cadeau overhandigd. En dus ze worden wel beloond aan het einde van de optocht.
2: En zit er nou nog een bepaald maatschappelijk doel achter de kinderbloemencorso?
3: Is het kijk, ik denk dat is waar de Oranjevereniging aan zich wel ook voor staat. Hè. Je wilt de saamhorigheid met elkaar heel graag opzoeken. En daar zie je ook vaak traditie in terugkomen. Nou, dat is onder andere ook de kindercorso, want het is al heel erg lang dat deze activiteit er is. En zo heb je toch, ik denk saamhorigheid, dat is wel erg belangrijk.
2: Ja, en het is natuurlijk de ultieme opwarmer voor komend weekend.
3: Absoluut, zeker. Ja, absoluut. Dus dat,
2: Is er ook nog een prijs? trouwens voor de mooiste versierde fiets? Of?
3: Nee, dat doen we eigenlijk niet aan.
2: Dus, ze hebben het natuurlijk niet zelf versierd, dus dat zou misschien raar zijn.
3: Precies, dus nee.
2: Dus het wordt gewoon lekker genieten en lekker samenkomen hier in Rijnsburg. En waar sta jij zelf, tot slot?
3: Ja, voorop. Ik neem ze mee, dus ik moet ze weer veilig terugbrengen straks.
2: Allemaal achter William aan. Nou, een zware taak. Komt vast goed.
3: Zeker, komt helemaal goed.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Zaterdag is de eerste wedstrijd uit tegen AZ. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: AZ ADO Den Haag, zaterdag om 9 uur.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
11: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
14: Straks kan je, als je een beetje je best doet, weer prijzen winnen in de tijdmachine. Maar nu eerst het regionale nieuws, gelezen door Bob Ringman. Bob, goedemorgen.
15: Een woning aan de Adriana van Roonlaan in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere keren beschoten. Bij het schietincident raakte niemand gewond. De politie zoekt nu mensen die eventueel camerabeelden hebben van dit incident. Ondernemersvereniging Glastuinbouw Nederland wil gezuiverd rioolwater gaan gebruiken nu ze geen water meer mogen oppompen uit sloten. Volgens de belangenorganisatie dreigt de schade op te lopen tot €150 miljoen als het sproeiverbod lang aanhoudt. En op de eerste dag van het sproeiverbod heeft het Hoogheemraadschap Delfland geen overtredingen gezien. Handhavers van het waterschap hebben gisterochtend onder meer sportvelden, maneges en glastuinbedrijven gecontroleerd. Meer regionieuws hoor je om 9:30. Nu het overige nieuws.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
17: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
16: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
18: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
16: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Eerste situatie gaan we naar Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
19: Een ongeluk op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein staat daardoor 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht.
20: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
23: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
24: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, meer. Er moet weer gewerkt worden door de luisteraars. En dan kunnen ze er wel iets aan overhouden, toch?
1: Dan kunnen ze er iets heel moois aan overhouden. Want als ze goed hun best doen met ons mee naar het verleden reizen, dan maken ze kans op die hele mooie muziekbox-installatie die lichtjes geeft. Dat is al leuk, dat je gewoon elke keer zo'n lichtje hoort bij de muziek, die je 12 uur kan afspelen zonder op te laden. En waarop jij gewoon dus Radio West op kan ontvangen. Het is echt een mooie box, zou ik het noemen. Speaker, ja, box speaker.
0: Party speaker.
1: Je bent
0: geweldig
1: wel echt,
0: geluid.
1: Je bent de bom van de blokparty, zou ik zo gezegd zeggen. Dan moet je er 3 goed hebben. En dan weet je of je morgen in die tombola B gaat. En of jij dus dan mag meespelen en die prijs kan winnen. Maar bij 1 goed, dan is het even puzzelen. Maar dan heb je ook wat. Namelijk het Omroep West puzzelboekje. En het is een heerlijk boekje. Met doorlopers, kruiswoordpuzzels, sudokus, paardensprongen. Kortom, heerlijk om gewoon echt op papier te puzzelen. En dan even lekker te gaan zitten. Alle mensen weg, zachtjes Radio West aan. Een kopje koffie erbij. Misschien een bonbonnetje. Oh. Misschien 3 bonbonnetjes.
0: Lekker hoor.
1: Wat jij wil. Maar dan moet jij meedoen met die tijdmachine. En met ons in het verleden gaan reizen. En dan moet je bellen. Nu die telefoon pakken. En bel 070-390-5454. 070-390-5454. Voor die box en of het puzzelboekje.
0: Ja, en doe dat vooral nu.

0: Ja, dat was Aretha Franklin hier op Radio West. Ja, wij zijn nog steeds op zoek naar een kandidaat voor die tijdmachine. Waarin je natuurlijk inderdaad kans maakt op die prachtige speaker. En anders op het Radio West prijzenpakket. Je hoeft maar één ding te doen. En dat is te bellen naar 030 070.
1: Ja, ik weet niet.
0: Ja, ik ben helemaal in de war. Maar dat komt ook. Ik weet het. Het maakt ook allemaal niet uit. Gaat hij nog een keer? 070, dames en heren. 390-5454.
1: Mooi hè, zo'n duo telefoon.
0: Ja, dit gaat allemaal hartstikke goed. En dan reis je mee met de tijdmachine. En dan gaan wij enorm genieten van jullie. Als jullie als deelnemer mee gaan doen aan deze wedstrijd. En in de tussentijd gaan wij gewoon genieten van niemand minder dan Lisbeth List en Ramses Shaffy. Die hier op zender komen met Het is groener aan de andere kant.

0: Radio West Tijdmachine.
1: Ja, we gaan weer reizen en we gaan weer iets doen met prijzen. En we hebben een kandidaat gevonden, dat is hartstikke goed nieuws. Ger, bijzonder goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Alles wel?
2: Goedemorgen. Ja hoor.
1: Waar bel je vandaan?
2: Den Haag.
1: Den Haag, kijk, om de hoek, zo heet dat.
2: Ja.
1: Moet ik je de spelregels nog uitleggen, Ger, of ben je op de hoogte van...
2: Nee, ik weet het onderhand wel.
1: Je weet het onderhand wel? Oh, kijk.
2: Ja, ik heb het wel eens eerder gehoord.
1: Kijk, dat is het betere nieuws, want dan zijn we ervaren. Daar hou ik alleen maar van.
2: Prima.
1: Nou, hou goed de ogen en oren geopend. Ga lekker zitten in die heerlijke tijdmachine. Doe goed de vierpuntsgordel vast. En dan gaan we beginnen, Ger. Daar komt-ie.
0: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
1: Ja, mooi hè?
2: Heel mooi. Welk jaar spelen we nou? 1971 of 1979?
1: Nee, bij de eerste zat je goed. 1971. Dus we zijn een behoorlijke tijd terug. We zijn 55 jaar teruggekeerd in de tijd. Dus ik ben benieuwd hoe scherp je bent, Ger, op die informatie. Ben je er klaar voor? Dan gaan we beginnen met vraag nummer 1.
2: Ik ben er klaar
1: voor. In 1971 kijken we bij De Tros voor het eerst naar het muziekprogramma Op Losse Groeven. Gepresenteerd door Giel Montagne. Later werd dat ook bekend, dat programma, als Op Volle Toeren. Wat voor een soort muziek stond er centraal in dat programma?
2: Ik ga eventjes naar mijn hulplijntje toe.
1: Naar je hulplijntje, kijk.
2: Ja,
1: je speelt met een team, Giel.
3: Ah, wie is de hulplijn? Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Toch wel mensen, hè?
1: Ja.
2: Wat? Muziekplaten.
1: Muziekplaten, zeg je.
2: Populaire muziek.
1: Populaire muziek. Kan je nog één tandje specifieker, Ger? Ja, ik wil het nu horen.
2: Ik kan me voorstellen. Popmuziek.
1: Popmuziek. We gaan hem noteren. Gaan we naar vraag nummer 2. Er is protest in ons land vanwege een bezoek van keizer Hirohito aan ons land in 1971. Voor veel Nederlanders is Hirohito het symbool van onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van welk Aziatisch land is Hirohito keizer?
2: Japan.
1: Japan. En dan de derde vraag. Zojuist hoorden we Lisbeth List een duet zingen. En dat is dat. Ja, jij schiet meteen uit de heup, Ger. Je schiet meteen uit de heup. Nou, dan gaan wij eens eventjes aan onze notaris vragen hoeveel antwoorden er vandaag goed gegeven zijn.
4: Je hebt 2 vragen goed.
1: Twee vragen goed, Ger. Dat is toch niet verkeerd?
2: Dat is toch niet mis, hè?
1: Dat is zeker niet mis.
3: Gefeliciteerd.
1: Ja, nee, dat...
4: Vragen goed.
1: Kijk, 2 vragen goed, Ger. Dat is toch niet verkeerd?
2: Dat is toch niet mis, hè?
1: Dat is zeker niet mis.
3: Gefeliciteerd.
1: Ja, nee, dat...
2: Dank je wel.

0: 10. Is het ondertussen geworden hier bij West wordt wakker. Heerlijke muziek draaien we hier om jullie allemaal lekker op het gemak hier wakker te laten worden. Of als je al lekker wakker bent, op kantoor zit of gewoon lekker thuis in je huiskamer te genieten van deze heerlijke muziek. En eerder deze uitzending hadden we het over mensen die zeg maar hun kinderen al dan niet vernoemen. En daar hebben we wat reacties op gekregen, toch, Miet?
1: Zeker, dat klopt. We hadden het inderdaad over, hè, vernoem je kind niet. Oude traditionele namen, jouw tweede naam is ook weer een verwijzing naar jouw oma, Pieter. Dat is
0: klopt.
1: Naar oma Lammegien ben jij Lammert genoemd. Een echte goed Groningse naam. Heb ik dat goed onthouden?
0: Dat heb jij heel goed onthouden.
1: Kijk,
0: dus dat klopt inderdaad.
1: Krijg ik een krulletje achter mijn naam. Er luistert echt wel iemand naar jou, Pieter.
0: Dat is bij deze gebleken meer. En dan hebben we er toch één. Dat vind ik altijd wel weer mooi.
1: Precies. En dan hebben we Henk Kroeze. Die deelt het verhaal dat hij naar zijn opa genoemd is. Hendrik Cornelis. Maar Cornelis is met een K en de laatste letter is een E. Een U dus.
0: Ja.
1: En de ambtenaar in Kampen zei, dat is een niet bestaande naam. Ja, die had rechten hadden ambtenaren vroeger.
0: Ja, dat klopt.
1: Om bepaalde namen tegen te houden als ze niet bestonden. Maar zijn vader die hield echt voet bij stuk. Die zei, nee, het bestaat echt. Bel maar naar Steenbergen. Daar is zijn opa geboren en daar is het echt de naam. Dus dat heette, de ambtenaar heeft naar Steenbergen gebeld. Ja, hallo met de ambtenaar uit Kampen. Klopt dat dan in Steenbergen dit wel een officiële naam is? Ja, dat klopt.

0: klopt. Ik weet eigenlijk niet wat voor een accent is Steenbergs.
1: Brabants, hè?
0: Brabants, dus ja. Een beetje
1: witte jij, witte ton.
0: Ja, ja.
1: Herrie jij daar.
0: Ja, nou, dus toen werd Henk genoemd. Maar eigenlijk had Henk Jan moeten heten. Want de opa, de vader van Henk, dus de opa, die heette Jan. Maar de andere kant heette ook Jan. En er was al een zoon Jan, dus een broer. Henk had Jan als broer, volg je hem nog?
1: Ja, zeker.
0: Maar opa vond eigenlijk dat er twee Jannen moesten komen. Maar vader zei, ja, maar dan heb ik dus twee zonen Jan. Dat vind ik wat verwarrend. Dus zeker dezelfde naam, dat wil ik niet. Maar hij heeft dus wel stiekem zijn zoon Henk genoemd. Als roepnaam, hoe pa ook heette. Dus hij was een Henk senior en een Henk junior. En dan een Jan junior. En niet twee keer Jan junior.
1: Nee, maar dus wel dat, twee Henken. Dus dat
0: twee
1: is,
0: Henken. Dat, ja, blijft ook verwarrend inderdaad. Maar dat is inderdaad ook wel met name. Hè? Dat je dan senior en junior hebt. Dat
1: absoluut. Ook, ja, en wanneer stop je met junior zijn als senior er niet meer is? Dat is ook altijd wel een ding.
0: Ik denk als senior is gaan hemelen, dan ben jij toch echt of gewoon, of dan ben jij de senior. Dat is dan het moment van overdragen. Dat is wel een dingetje.
1: Laat dat duidelijk zijn. Dus ik ben al enige tijd gewoon Pieter Tammens senior meer. Dat ben ik ondertussen.
0: Want jij hebt dus ook een junior.
1: Nee, ik was de junior, maar mijn vader heette ook Pieter.
0: Ja, maar er is dus ook weer een nieuwe Pieter gekomen.
1: Nee, twee meiden. Nee,
0: geen Pieter Nella? Nee. Dat hebben jullie nooit overwogen?
1: Nee, het is gewoon Misha en Chantal. Zo heten onze twee meiden.
0: Mooie namen.
1: Ja, vind je niet?
0: Ja, absoluut.
1: Nou, dat wou ik zeggen. Oh. Wat doe ik nou? Het is helemaal geen verkeersinformatie. Ik weet niet wat ik allemaal aan het doen ben. Deze had ik moeten
0: What's
1: hebben.
0: What's in a name?
1: Ik heb echt geen idee wat er aan de hand is.
2: Luistert naar West wordt wakker.
1: Ja, dat klopt.
2: Met Pieter Tammens en Meer Wolfsberg.
0: Hoi.
1: Ja, senior dus, hè.

0: Dit weekend trekt de Flower Parade Rijnsburg door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. TV West is er natuurlijk bij om de stoet aan praalwagens en muziekkorpsen te laten zien. De Flower Parade Rijnsburg, zaterdag live op TV West vanaf 3 uur.
1: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: 3 minuten over 9:30, tijd voor het regionale nieuws, gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
8: Pieter, goedemorgen en meer.
9: Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ondernemersvereniging Glastuinbouw Nederland wil gezuiverd rioolwater gaan gebruiken nu ze geen water meer uit sloten op mogen pompen. Volgens de belangenorganisatie dreigt de schade voor de glastuinbouw op te lopen tot €150 miljoen als het sproeiverbod langer aanhoudt. Jacco Voy is voorzitter van Glastuinbouw Nederland, afdeling Westland, zegt in Nieuwsuur dat de situatie dramatisch is. Ze komen dus zelf met een oplossing, gezuiverd rioolwater.
10: Dat mag op zee en dat is al heel goed water.
11: Ja, maar daar zitten nog wel poepdeeltjes in en misschien deeltjes van medicijnen.
10: Klopt, kleine beetjes, daar hebben wij van gezegd. Dat willen we natuurlijk ook niet, dat willen wij eruit halen.
11: Oké, dus geen poepwater op de slaap?
10: Nee, totaal niet, natuurlijk niet, want dat willen we niet. En dan heb je heel goed water, dan zorg je voor zekerheid, hè, dat de dijken niet instorten. Dan zorg je voor de natuur, maar dan zorg je ook voor je ondernemers.
8: Jacco Voy is in gesprek met presentator Jeroen Wollaars in Nieuwsuur. Het Hoogheemraadschap van Delfland zegt dat gezuiverd rioolwater niet geschikt is voor consumptie en daarom dus ook niet zomaar kan worden ingezet. Ja, het is droog en het blijft droog, ook komende week nog sowieso. En verschillende maatregelen zijn al genomen om het watertekort op te vangen. Zo stoppen de gemeenten Delft, Den Haag en het Westland met het geven van water aan openbare planten, bomen en struiken. Dini Tubbing, stadsecoloog van Delft, maakt zich niet gelijk zorgen.
12: Als we kijken naar de bomen, dan lijkt dat allemaal niet nog wel mee te vallen. En bomen hebben natuurlijk ook wel fijn, heel veel wortels met vele fijnmazige wortelnetwerk. En ja, die hebben ook best wel een strategie om te overleven. Het is gewoon een realiteit. En laten we eerlijk zijn, dit wisten we al veel langer dat dit eraan zou komen.
8: Zei ze eerder vanochtend op Radio West. En de jurken worden nog één keer doorgepast en dan mogen ze de koffer in. Want morgen vertrekt de 26-jarige Charlotte Boonstra uit Den Haag naar Vietnam om Nederland te vertegenwoordigen tijdens de Miss World-verkiezingen. Ze werkt na een studie natuurkunde aan de TU Delft als software-engineer. En dat lijken twee overgestelde werelden.
13: Nou ja, in de praktijk misschien wel een beetje. Maar ik moet zeggen dat ik natuurkunde heb gestudeerd. Dat helpt me wel overal in mijn leven, omdat je gewoon heel erg analytisch ingesteld bent. Dus daar heb ik zeker bij de verkiezingen ook profijt van.
8: Opvallend, ze is de tweede Haagse op rij die naar de Miss World verkiezingen afreist. Dit jaar dus in Vietnam.
7: Niet te geloven. Gaan wij voor het weer naar Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
14: Relatief koele lucht heeft ons bereikt. Betekent vandaag nog wel boven de 20 graden. Maar niet meer zo warm als de afgelopen dagen. 22 graden wordt het vanmiddag ongeveer. Misschien 23. Met matige westelijke wind en redelijk wat zonneschijn. Nou, vanavond en vannacht ook brede opklaringen. De wind gaat afnemen, de matige west-noordwestenwind. En dan wordt het uiteindelijk vannacht een graad of 12. In de steden zal de minimumtemperatuur wat hoger zijn. Morgen rustig weer door een hoge drukgebied. Redelijk wat zon opnieuw. 'S middags wat meer stapelwolken die de zon kunnen afschermen. Maar het blijft overwegend droog bij ons. En dan wordt het morgen 23 of 24 graden. In het weekend is er meer ruimte voor de zon. Zaterdag wordt het ongeveer 27 graden. En zondag kan het rond de 30 graden worden.
9: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: HD op Radio West met I Wouldn't Let You Down Again. Ondertussen is het bijna 11 minuten over 9:30. Ja, we hebben de hele uitzending al een paar keer gehad over het vernoemen, over namen.
1: Zeker.
0: Ja, je had ook nog een mooie reactie binnengekregen.
1: Ja, zeker. Chris Maartens beelde. Mijn man heet Willy Maartens en ons eerste kleinzoon kreeg als derde naam Maarten. En mijn moeder, haar achternaam was Sanders. En dus kleinzoon kreeg Sander als derde naam. Dus dat is mooi, hè? Op die manier worden achternamen ook mooi verweven in dan weer de voornamen.
0: Ja, absoluut.
1: En dat is natuurlijk, Maartens is natuurlijk ook oorspronkelijk Maartens zoon, zoals Janssen Janszoon is. En op die manier kan je heel veel namen weer, achternamen weer herleiden naar de voorname die er vroeger was. Is natuurlijk ook oorspronkelijk Maartens zoon, zoals Janssen Janszoon is. En op die manier kan je heel veel namen weer, achternamen weer herleiden naar de voorname die er vroeger was. Want pas in de Franse tijd moesten we officieel hier een achternaam hebben.
0: Ja, dat klopt. En het leuke is dat, je zou het niet verwachten, maar Tammens, mijn achternaam, dat betekent ook de zoon van, want Tamme is ook weer zo'n noordelijke naam. Ik kom natuurlijk van oorsprong uit de drie noordelijkse provincies.
1: Mm-hmm.
0: Zelf geboren in Friesland en mijn pa kwam uit het Groningse. Dus een oom van mij die had een of andere rare verhandeling, dat kwwam door een of andere plaatsje in Noorwegen, had hij helemaal uitgezocht. Nou, is niet waar, want Tamme is gewoon een
1: voornaam.
0: Een voornaam.
1: Ja.
0: En Tammens is de zoon van. Grappig hoe dat werkt.
1: Ja, prachtig. En ja, in IJsland is dat natuurlijk Dottir. Dan hebben ze heel vaak de dochter van. Dan gaat het via de vrouwelijke lijn. Wat ik zelf ook weer heel erg mooi vind. Op die manier de namen door te geven. Dat heb ik ook gedaan. Het is mijn achternaam die de kinderen hebben. Want mijn man is de jongste van 7 zonen. Dus daar was wel genoeg van die achternaam. Dus vandaar dat ze toen officieel echt ook mijn achternaam hebben gekregen. Moest je regelen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. En die zei ook echt tegen mijn man, vond ik eigenlijk heel brutaal. Weet u het zeker? Want het was toen redelijk nieuw inderdaad.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is, wat dat betreft zijn we er ondertussen al wel aan gewend. Maar een aantal jaar geleden was dat natuurlijk alles behalve zo.
1: Zeker.
0: Nou, ik weet nog dat toen wij namen gingen uitzoeken, want ook wij waren niet meer van het vernoemen, dachten we, weet je wat, we moeten een naam nemen die je niet kan afkorten. En toen noemden wij onze oudste dochter Misha.
1: Ja.
0: En het tweede wat we zeiden van, en je moet er ook geen schrijffouten in kunnen maken. Nou, je wil niet weten hoeveel varianten er van Misha zijn. En mijn oudste dochter heet eigenlijk gewoon ondertussen Mies, want dat is de afgekorte variant van Misha. Maar de formele naam is dat nog steeds.
1: Zeker, ik kan me voorstellen. Oh, met die namen. Want die inderdaad zit je van tevoren toch echt te proeven en te doen en te proberen. En dat is altijd mooi inderdaad.
0: Ja, nou, blijf ons voeden.
1: Hoe het gaat.
0: Ja, blijf ons voeden. Op 070-307-8080, dat is ons WhatsApp-nummer. En wij horen heel graag de verhalen van het hoe en waarom van de namen.

The Eagles, Tequila Sunrise. Je luistert naar West, word wakker. Dit is Shanna Spiro en Material Lover.

0: 12 minuten voor 10. Nog altijd Westwoord wakker waar je naar luistert. En wij gaan nog een keertje naar buiten.
1: De Buitenpost.
0: Ja, want als ik je er heel langzaam bij haal, lieve Versloten, dan horen wij misschien wel hele mooie muziek, of niet? Of waar ben jij op dit moment?
2: Ja, ik ben dus Rijnsburg ingegaan en ik ben nog steeds voor de kinderbloemencorso in Rijnsburg. En je hoort inderdaad gezellige, vrolijke muziek en je ziet ook eigenlijk alleen maar gezelligheid hier. Ik loop een stukje mee met de stoet en dan loop ik door de straten van Rijnsburg, waar mensen stoeltjes buiten hebben gezet op de stoep. Ze hebben er een heerlijk bakkie koffie bij en zijn lekker in het zonnetje aan het genieten van alles wat langskomt. Ik ga gewoon even bij een paar mensen langs. Dit is zo iemand. Bent u aan het genieten?
3: Ja, heerlijk. Ja, zeker.
2: Wat voor moois heeft u al gezien?
3: Ja, ik heb al diverse bloemen en leuke kinderen op mooie fietsjes gezien, ja. En het orgel erbij, dat maakt helemaal af natuurlijk.
2: Ja. Heeft u nou als kind vroeger ook meegedaan, of niet?
3: Ja, heel vroeger. Wij hebben drie jongens op trekkertjes. Die hebben vroeger ook altijd meegereden. Ja, altijd. Ja, kleine traptrekkertjes. Ja, heel leuk. Ja.
2: En wat ziet u nu allemaal voor fietsen? We zien kinderwagens, we zien kleine fietsen, bakfietsen.
3: Bakfietsen tegenwoordig, hè. Dat is natuurlijk allemaal mode. Ja, dat is allemaal tegenwoordig.
2: Ja, dat is allemaal in de mode.
3: Ja, het is kleurrijk genoeg.
2: Kleurrijk
3: genoeg. Ja, zeker.
2: Ik ga gewoon even in de stoet springen. Zo, hoe gaat het?
4: Ja, goed. Ja. Ja.
2: Lekker makkelijk met die bakfiets.
4: Ja, dat is beter, ja. Dan hoef je niet achter de kinderen aan.
2: Laat u hem ook zo, met die bloemen erbij?
4: Ik ga het wel proberen. Een paar dagen, denk
2: ik. Ga ik even naar die andere bakfiets.
5: Ja, dit gaat makkelijk.
2: Ja?
5: Dit gaat makkelijk.
2: Zo'n elektrische, of niet?
5: Een elektrische, ja. Val ik die om ook.
2: Ja, en voor, achter, bloemen?
5: Ja, het ziet er allemaal heel netjes uit.
2: Uw fiets ingeleverd, een paar dagen geleden, geloof ik. En zo heeft u hem terug. Was het een verrassing?
5: Hoe die terugkwam?
2: Ja,
5: dat is altijd een verrassing hoe dat eruit ziet natuurlijk.
2: Maar een positieve verrassing.
5: Ja, natuurlijk. Het ziet er toch hartstikke geweldig uit als je al die fietsjes neemt zo.
2: Ja, mag ik de kinderen ook even wat vragen in de bak?
5: Ja, ik weet niet of ze antwoord geven. Dus.
2: Wat vinden jullie?

0: jullie van de bloemen?
1: Ja, ja.
0: Wat vinden jullie van de bloemen?
2: Goed.
0: Ja? Nou, aan hun gezichtsuitdrukkingen te zien vinden ze het geweldig. Ja, hartstikke goed.
3: Daar
0: nou,
3: doe je het voor, hè?
0: Ja, daar doe je het voor, hè? Ja, zeker. En wat heeft hij ook? Nou, ook eigen muziek, zie ik dat hier.
3: We hebben onze eigen muziek.
0: Ja, ja, ja. Een playlistje zo en een boxje.
4: Box gaat goed hard aan en dan maak ik er gewoon een gezellig ochtend van. Ja,
0: dus. Helemaal goed. Nou, succes nog even.
4: Ja,
0: veel plezier.
4: Hoi.
0: Ja, en zo is het één grote gezelligheid hier bij het Kinderbloemencorso in Rijnsburg.
5: Ja, ik hoor je gewoon glimlachen, lieve.
6: We gaan er vandoor!
5: Ja, want een beetje een vaste uitspraak begint het van me te worden. De tijd vliegt als het gezellig is, maar het is inderdaad gezellig. En de tijd vliegt vandaag meer.
7: Ja, je hebt nog 9 minuten om wakker te worden en dan moet je aan de bak.
5: Ja, dan moet je zeker aan de bak. En net op dat moment neemt onze eigen Patrick van Houten een slok koffie. En nou ben ik benieuwd hoe snel jij hem hebt doorgeslikt, Patrick.
8: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Patrick.
8: Het valt mee, hoor.
5: Ja, nee, dat is ook zo. Maar je zal het net treffen, zeg. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
7: Geen weggebrande slokdarm.
8: Nee, precies. En beter een slok dan een hap boterham pindakaas.
5: Ja,
8: dat is een stuk ingewikkelder, hoor.
5: Een beschuitje.
8: Ja, oh leuk. Ja.
5: En dan fluiten. We gaan eerst even kijken naar een uittip, want die heb jij voor ons.
7: Die heb ik voor jullie. We gaan naar Noordwijk. Daar heb je een heel leuk museum. Dat is het MOCA. Dat is het museum over strips. En daar is een hele bijzondere tentoonstelling over een man die eigenlijk iedereen in Nederland wel kent. Jan van Haasteren. Want wie heeft nog nooit een puzzel van hem gezien? Die iconische tekeningen waar altijd ook wel iets terug te herkennen is. Er zat altijd bijvoorbeeld een haai op en een ander figuurtje. En kan je helemaal zien. Er is een tentoonstelling over hem, The Missing Pieces of a Comic Artist. Want we kennen Van Haasteren natuurlijk eigenlijk dus heel erg als de kunstenaar van de puzzels. Maar daarvoor was hij eigenlijk zijn hele werkzame leven als stripmaker bezig. Heeft ontzettend veel strip gemaakt voor de Eppo, de Okkie, dat soort bladen. Hij maakte cartoons, maar hij maakte ook reclame-aftekeningen. En dus dat hele oeuvre van werk kan je in het museum zien. Het is een hele leuke tentoonstelling. Ik ben er zelf een paar maanden geleden ook geweest. Je loopt er echt met plezier rond. Je kan er je verdiepen in alle kleine details. Maar ze hebben ook nog bovenruimte waar je kan gaan zitten en gewoon willekeurig welk stripboek ook uit de kast kan pakken en gewoon lekker kan zitten lezen. Dus het is een fijn museum voor even een dagje, niet op het strand, maar in Noordwijk, genieten van The Missing Pieces of a Comic Artist bij MOCA.
5: Ja, je moet ook af en toe even met je huid niet in de zon, toch? Ben jij een beetje een stripboekenlezer, Patrick?
8: Nou, de Okkie en de Apple heb ik vroeger wel gelezen, inderdaad.
5: Ja, daar was Okkie, ik wel de Jippo en de Taptoe, hè? Dat waren ze.
8: Oh ja, hadden we ook nog, inderdaad. Ja. Verder tegenwoordig niet zoveel strips. Vroeger wel, inderdaad. Suske en Wiske, Asterix en Obelix vooral. Ja, dat zijn ze wel. En Kuifje natuurlijk.
5: Kuifje.
7: Ja. Jij bent eigenlijk die reporter daarom geworden, hè?
8: Nee, dat niet.
5: Dat doen we niet. Nee. Straks lekker aan de bak, Patrick.
8: Ja, met mooie prijzen in de tijdmachine. We hebben de jarige van vandaag, die je kunt doorgeven via aandebak@omroepwest.nl. In de archiefbak wordt de pier van Scheveningen gekraakt in 2014. En de plaat voor 12 is voor jou vandaag.
5: Kijk, voor jou.
7: Voor mij? Ja.
5: Ja. Nou, daar heb je ook weer zoveel keuzes
8: Klopt.
5: In.
8: Ja, die is heel moeilijk,
5: het is, deze is inderdaad lastig. Maar ik hou daarvan, weet je wel? Dat die Patrick dat ons toch af en toe echt goed aan het denken zet.
7: Hij houdt ons scherp.
5: Laat dat duidelijk zijn. Wij hebben nog één dag te gaan met het programma West wordt wakker deze week. Voordat het weekend gaat aanvangen. Maar Radio West blijft natuurlijk eigenlijk continu zorgen voor gezelligheid. Dank voor het luisteren. Tot zover naar ons. Zometeen Patrick van Houten hier op deze plek. En meer, ik zou haast willen zeggen, tot morgen.
7: Tot morgen.

0: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Het 6 uur nieuws met Jeroen Pauw.
2: Goedenavond. RTL Veronique is vanmiddag officieel van start gegaan. Het commerciële televisiestation uit Luxemburg is nu in de meeste Nederlandse huiskamers te ontvangen.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.
4: Dit is Radio West.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Het kraken van de pieren op Scheveningen. Straks komt het voorbij in de archiefbak van Aan de Bak. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Bob Brinkman.
11: Bij een brand in een chalet op een camping aan het Oosteinde in Warmond zijn gisteravond 2 personen lichtgewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een woning aan de Adriana van Roonlaan in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere keren beschoten. Daar raakte niemand gewond. De politie zoekt mensen die eventueel camerabeelden hebben van dit schietincident. Een ondernemersvereniging Glastuinbouw Nederland wil gezuiverd rioolwater gaan gebruiken, nu ze geen water meer uit de sloten op mogen pompen. Volgens de belangenorganisatie dreigt de schade voor de glastuinbouw op te lopen tot 150 miljoen euro als het sproeiverbod lang aanhoudt. Meer regionieuws over een half uurtje. 10:30 is het dan. Nu het overige nieuws.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
19: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
20: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
21: Dus het maken van staal wordt schoner?
22: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
23: Maar moet dat dan in Nederland?
24: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
19: En wat levert dat dan op?
22: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
19: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
25: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
26: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
27: Tot 12 uur aan de bak.

0: Lekker begin van Aan de Bak met wat gitaren en wat halleluja dankzij Coldplay en Everyday Life. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Is er al koffie?
0: De tiende jaargang, aflevering 2335 van Aan de Bak. Goed dat je erbij bent. Het was gelukkig weer eens een wat koelere nacht. Ik kan je zeggen, dat merk ik meteen. Dus ik ben fris en fruitig voor een nieuwe aflevering. En dat komt mooi uit, want later vanochtend komen we onder meer een gekraakte pier op Scheveningen tegen in de archiefbak. En je hoort waarom ik een liedje van Rijk de Gooier al twee dagen in mijn hoofd heb. We hebben jarigen vandaag, rond 11:45 natuurlijk. En een prachtige draadloze speaker op het spel in de tijdmachine. En dat is niet het enige. Dit uur mag ik in de tijdmachine een Leidse legpuzzel weggeven. Met maar liefst 1000 stukjes. Het ging net even over Van Haasteren. Nou, dat is het niet. Maar het is wel een puzzel die je nergens in de winkel kan kopen. Dus zeer de moeite waard. En de plaat voor 12 is speciaal voor jou vandaag.

0: thema voor jou.
1: Nummer 1.

0: Nieuwste en Saving All My Love For You. Keuzemogelijkheid 2 van vandaag. En Bryan Adams met Everything I Do It For You is keuzemogelijkheid 1. Maar ja, welke wil je horen?
1: Wordt het 1 of 2?
0: Bryan Adams nummer 1, Whitney Houston nummer 2. Laat me weten welke je straks rond 10 voor 12 op de radio wil tegenkomen. Via de Facebookpagina van Radio West of door te appen naar de studio 070-307-8080. 070-307-8080 voor de plaat voor 12.

0: Door Rihanna Wills uit 1981 en If You Could Read My Mind. Nou, als je dat zou kunnen, zeg, dan zou je weten wat er straks na 10:30 voorbij komt. Bijvoorbeeld de gekraakte pier op Scheveningen, maar ook het regionieuws. En het kindercorso trekt vanmorgen door Rijnsburg. Dat hoor je zo in het regionieuws.
1: ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Zaterdag is de eerste wedstrijd uit tegen AZ. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: AZ ADO Den Haag, zaterdag om 9 uur.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 10:30. Bob Brinkman praat je bij over het regionieuws.
15: Goedemorgen. De Haagse Achraf B moet een taakstraf van 180 uur uitvoeren en duizenden euro schadevergoeding betalen na de zware mishandeling tegen oud-Omroep West-collega Pim Markering. Pim sprak B vorig jaar juni aan op zijn asociale gedrag in de Keizerstraat op Scheveningen en werd vervolgens te grazen genomen. De verdachte bleef tijdens de zitting in alle toonaarden ontkennen.
16: Het was ook een heel slap verhaal wat hij ophing in de rechtbank. Dus ja, dat heeft de rechter natuurlijk ook meegewogen, dat hij gewoon geen verhaal had. Ik vind de straf laag. Nee, het is laag. Hij is in principe gematst, als je het zo mag zeggen. Maar goed, ik ben blij.
15: Ja, ondanks de te lage strafeis volgens Pim toch een opluchting voor onze voormalig verslaggever hier op Radio West. Tijdens restauratiewerkzaamheden aan een schilderij van Pieter de Hoog in het Mauritshuis in Den Haag is een eerder verdwenen soldaat teruggebracht. Op het schilderij uit circa 1660 stonden oorspronkelijk 4 figuren, maar 1 figuur, de soldaat, werd later toch weer met verf weggewerkt. En waarom dat gebeurde is eigenlijk voor altijd een mysterie.
17: Ja, daar kunnen we alleen maar naar gissen wat de reden daarvan geweest is. Het moet ook voor 1822 gebeurd zijn, want toen was het in een Engelse collectie. En toen werd het al beschreven als een man en een vrouw of een familie op een binnenplaats. Dus toen was die man al weg. Ja, dus het moet voor die tijd gebeurd zijn. Waarom? Ja, misschien wilde iemand het onderwerp veranderen. Het is wel heel bewust gedaan om alleen die figuur weg te halen.
15: Aldus restaurateur Sabrina Meloni, eerder vandaag op Radio West. Na uitgebreid onderzoek werd besloten dat de soldaat teruggebracht kon worden op het schilderij. Het schilderij hangt met soldaat tot 24 augustus in het Mauritshuis en daarna gaat het door naar Madrid. En vandaag is het kindercorso in Rijnsburg. Komend weekend geven daar grote praalwagens versierd met bloemen en planten de straten van Rijnsburg, maar ook Katwijk en Noordwijk kleur tijdens de Flower Parade Rijnsburg. Rijnsburg, als je de eerste twee woorden natuurlijk ook op het Engels zegt, komt Rijnsburg er vanzelf achteraan.
0: Dan krijg je dat.
15: Maar eerst is het de beurt vandaag aan de kleintjes voordat de grote praalwagens door de straten gaan tijdens het kindercorso. Waar de jonge generatie Rijnsburgers met versierde fietsen en papa en mama vaak door de straten trekt. Verslaggever Lieve van Sloten nam vanochtend de sfeer op.
18: Ja, heerlijk. Ja, zeker.
19: Wat voor moois heeft u al gezien?
18: Ja, ik heb al diverse bloemen en leuke kinderen op mooie fietsjes gezien, ja. En het orgel erbij, dat maakt helemaal af natuurlijk. Dus kleurrijk genoeg.
19: Hoe gaat het?
20: Ja, goed. Ja. Ja.
19: Lekker makkelijk met die bakfiets.
20: Ja, dat is beter, ja. Dan hoef je niet achter de kinderen aan.
19: Wat vinden jullie van de bloemen?
20: Goed.
15: In aanloop van aankomend weekend dus. Dan is nogmaals de Flower Parade in Rijnsburg. En die is hier te volgen op Radio West in het programma Uit op zaterdag.
0: Zo is dat. En dan naar het weer. Jordi Bloem, het is wat aangenamer dan de afgelopen dagen, hè?
21: Relatief koele lucht heeft ons bereikt. Betekent vandaag nog wel boven de 20 graden. Maar niet meer zo warm als de afgelopen dagen. 22 graden wordt het vanmiddag ongeveer. Misschien 23. Met matige westelijke wind en redelijk wat zonneschijn. Nou, vanavond en vannacht ook brede opklaringen. De wind gaat afnemen, de matige west-noordwestenwind. En dan wordt het uiteindelijk vannacht een graad of 12. In de steden zal de minimumtemperatuur wat hoger zijn. Morgen rustig weer door een hoge drukgebied. Redelijk wat zon opnieuw. 'S middags wat meer stapelwolken die de zon kunnen afschermen. Maar het blijft overwegend droog bij ons. En dan wordt het morgen 23 of 24 graden. In het weekend is er meer ruimte voor de zon. Zaterdag wordt het ongeveer 27 graden. En zondag kan het rond de 30 graden worden.
0: En dan verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard.
22: Eén vertraging in de regio op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug is een auto met een aanhanger geschaard. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 20 minuten vertraging.
15: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Prince op Radio West en Diamonds and Pearls. Ik kwam vandaag toevallig nog wat beelden tegen van Prince toen hij een gastrolletje had in The Muppets Tonight op zijn eigen verzoek. Dan zie je hem ook van zijn komische kant. Dat was een bijzonder leuke aflevering.
1: De archiefbak.
0: Zo dadelijk de tijdmachine met te winnen een Leidse legpuzzel van 1000 stukjes die je niet in de winkel kunt kopen, maar eerst
2: 2014.
0: Er komt voortaan geen post meer op maandag. In 2014 wordt de verplichte postbezorging op maandag in Nederland afgeschaft. Rouwkaarten en andere spoedbestellingen zijn uitgezonderd. Die komen nog wel gewoon op maandag. Etenpiraten zijn nog flink actief in Overijssel. In 2014 treedt het agentschap Telecom er flink tegen op. In de eerste 5 maanden van het jaar krijgen al 14 illegale zenders een bon. In augustus 2014 wordt bijvoorbeeld de blonde Weijenaar in Weijen uit de lucht gehaald. Alle zendapparatuur wordt in beslag genomen. En vrijplaats De Vloek op Scheveningen dreigt te verdwijnen en kraakte uit protest daartegen de pier in augustus 2014. Op dat moment staat het markante Scheveningse bouwwerk al een paar maanden leeg vanwege een faillissement en problemen met de veiligheid. Zo'n 15 mensen van de sociaal-culturele vrijplaats verschaffen zich in alle vroegte toegang tot de pier en hangen spandoeken op. Jorinda Theeuwen praat destijds voor Radio West ter plaatse met Quinten Keesmaat van Vrijplaats De Vloek.
3: Nou ja, de gemeente die heeft ons een brief gestuurd dat we 5 januari weg moeten zijn. Ze willen het slopen en daar willen ze een topcelcentrum bouwen. En dat vinden wij nogal raar, want 5 jaar geleden is er al een celcentrum neergezet bij ons in de straat. En dat staat eigenlijk vanaf oplevering voornamelijk leeg.
4: 3 busjes van de ME zijn net het plateau voor de pier opgekomen, opgereden. En de ME maakt zich klaar om naar binnen te gaan. Het hek is zojuist doorgeknipt. Ik zie op dit moment 6 ME-lieden, helemaal met helm, met schilden. Die staan klaar om binnen te vallen. De ME heeft een gat uit de voorkant gezaagd en is nu naar binnen. Ze schreeuwen nog steeds hun leuzen, maar ze worden tussen 2 ME'ers meegenomen naar beneden. En dan lijkt de kraak van de pier erop te zitten. Zo'n 6 uur nadat hij is begonnen.
2: 2014.

0: Dothan in 2014.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En dan is het alweer bijna finale tijd. Morgen gaat hij eruit, die prachtige draadloze speaker. Die box waarmee je een feestje zelf kunt maken. Stoer en zwart is hij en Bluetooth. Dus je kunt het geluid van Radio West of je eigen muziek 12 uur achter elkaar uit deze draadloze luidspreker halen. Waarde €365. Maar dat is niet het enige. Want als je meespeelt met de tijdmachine nu, 070-390-5454... dan maak je kans op een unieke Leidse leg. Puzzel. Er zijn heel veel puzzelaars, weet ik, onder de luisteraars. Dit is er een van 1000 stukjes. Leiden is het onderwerp en je kunt hem nergens kopen, alleen maar winnen hier, want het is een officiële Radio West Leidse puzzel. 070-390-5454. 070-390-5454. En die krijg je al als je maar één vraag goed weet te beantwoorden in de tijdmachine.

0: Het is er nog steeds weer voor de surfers en windsurfen.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Speel ik met Sven Drop uit Pijnakker. Goedemorgen, Sven.
2: Goedemorgen.
0: Nou, dat klinkt als iemand die nog niet zoveel tijdreizen achter de rug heeft. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, is het de eerste keer in de tijdmachine?
2: Ja.
0: Nou, wat stoer. Want ja, voor hetzelfde geld kom je in de jaren 60 terecht. Daar weet je natuurlijk iets minder van, gok ik zomaar.
2: Ja, mijn opa zat hiernaast, dus ik
0: wil ook open. Oh, wat goed. Je hebt een hulplijn. Nou, dat is goed geregeld. Want uit welk geboortejaar ben jij zelf?
2: 2012.
0: 2012? Jos, hè? Nou, ik ben benieuwd waar we uitkomen dan.
1: Deuren gaan dicht.
2: Benieuwd.
0: Daar gaat hij hoor. Kijken waar de machine ons heen brengt.
1: 1, 9, 8, 3.
0: Oeh. 1983.
1: Deuren gaan open.
0: Ja. Nou ja, dat is ver voor jouw tijd. Dat is duidelijk natuurlijk. Maar heb je wat met bijvoorbeeld de muziek uit de jaren 80? Vind je dat wel leuk af en toe?
2: Ik denk het wel.
0: Okay. Als je het hoort. Ja, precies. Precies. Nou, oké. Okay. We gaan kijken wat je nog van dat jaar weet, 1983. Of in ieder geval wat je er wel eens van gehoord hebt. Want dat kan natuurlijk ook. En anders is die hulplijn er nog. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Daar gaat ie. We maken in 1983 voor het eerst kennis met kleine, vrolijk gekleurde wezentjes die onder de grond leven in een Engelse poppenserie van de makers van The Muppets. Hier hoor je een stukje van de tune van dat programma.

0: Hoe heette die kleine wezentjes ook alweer uit die tv-serie?
1: De Freckles.
0: Welke bekende Freddy wordt in 1983 samen met zijn chauffeur ontvoerd door Willem Holleder en vier anderen?
1: Heineken.
0: En welke Nederlandse zanger zingt in 1983 een liedje met de tekst Bo, ze zeggen dat je eenzaam bent? Welke Nederlandse zanger was dat?
1: Geen flauw idee.
0: Ik vind dat je tot nu toe al heel goed gedaan hebt, hoor.
2: Ja. Je hebt 2 vragen goed.
0: Nou, dat hebben jij in je hulplijn dan toch maar mooi gefixt, hoor. Goed gedaan. 2 vragen goed.
1: Ja.
0: Inderdaad. De Freckles waren prima en Freddy Heineken natuurlijk. En we zochten Rob de Nijs, die Nederlandse zanger.
1: Oké.
0: Nou, daar heb je wel eens van gehoord, toch?
1: Ja.
0: Ja, maar verder snap ik dat je dat even niet paraat had. Maar dat geeft helemaal niks, want je krijgt wel een unieke Leidse Radio West legpuzzel. Met 1000 stukjes, die kun je nergens ter wereld kopen. Die kun je alleen maar bij ons winnen. Maar hij is voor jou. Veel plezier daarmee, hè?
1: Dankjewel.
0: En daar is hij, dat liedje van Rob de Nijs. Bo.

0: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Het komende uur hoor je waarom ik al twee dagen een liedje van Rijk de Gooier in mijn hoofd heb in Aan de Bak. 11 uur, eerst nieuws uit de regio, Bob Brinkman.
7: In totaal is gisteren tijdens de brand in de duinen van Wassenaar 50 hectare aan natuur verloren gegaan. Duinwachters hebben de hele nacht het gebied gecontroleerd op eventuele nieuwe branden. Een boomtak is gisteravond afgebroken en bovenop 5 geparkeerde auto's gevallen langs de JC van Markenweg in Delft. Zeker 3 auto's hebben schade. En bij een brand in een chalet op een camping aan het Oosteinde in Warmond zijn gisteravond 2 personen licht gewond geraakt. De 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is niet bekend. Meer regionieuws hoor je om 11:30. Nu het overige nieuws.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womol Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womol Alexandrium. Laat het groeien.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
15: Tot 12 uur aan de bak.

0: Rolls Royce en Wishing on a Star. Jazeker, hij staat op de roemlijst.
1: Eeuwige roem.
0: Maar die groep heeft nog veel meer andere lekkere liedjes gemaakt. Dus misschien wil je een van die platen een keer nomineren voor Eeuwige Roem. Dat mag natuurlijk. Je bent van harte uitgenodigd. Maar misschien ga je meer voor een liedje van Benny Nijman. Ik hoop maar wat. Voor de groep Kiss. Of voor iets recenter datum voor een lekker liedje van James Blunt. Het mag allemaal. Mailen naar patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. En dan doet jouw plaat binnenkort mee aan deze muzikale rubriek. Hij schittert op de radio en misschien na 7 dagen bereikt hij wel de roemlijst van dit programma. Dat is Jan Keizer al een paar keer gelukt. 56 jaar, geboren getogen Hagenees, maar al ruim 25 jaar geleden naar Zuid-Afrika geëmigreerd. Hij is alleenstaand, werkt in een erotiek shop. In zijn vrije tijd is hij dol op Formule 1, fotografie en rugby. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Ja, je hebt een turbulente tijd achter de rug gehad. Want je bent recentelijk je vrouw verloren. Hoe is het met je?
2: Ja, gaat wel. Het ene moment is moeilijker dan de andere. Vooral de avonden zijn erg eenzaam en stil.
0: Ja, heel begrijpelijk natuurlijk. Komt er dan ook een moment dat je denkt, nou, misschien moet ik maar terug naar Nederland, maar naar mijn oude vrienden en kennissen, of heb je dat niet?
2: Nee, ik heb hier een hele goede vriendenkring en er is nog familie hier wonend. Dat is echt iets dat absoluut niet aan de orde is.
0: Nee, je bent daar echt wel thuis, gelukkig.
2: Ja, ik woon hier nou, even kijken, 27 jaar, ja. Dan heb je toch wel alles hier een beetje. Je hebt je leven hier opgebouwd, dus ja. En dat wou ik hier ook gewoon afronden.
0: Ja, nou ja, heel begrijpelijk natuurlijk. Je hebt een prachtige plaat uitgekozen voor Eeuwige Roem. Maar eerst moet er eentje uit. Luister mee, de Roemzoekers van donderdag.
3: Eeuwige Roem. Ga maar.

0: George Benson kwam er gisteren bij met On Broadway, staat er één dag in. Ook één dag voor You Are My Sister van Anthony and the Johnsons. En Marco Borsato, Armin van Buren en Davina Michel, Hoe het danst, inmiddels twee dagen in Eeuwige Roem. Ja, het is aan jou natuurlijk. Vind je het lastig?
1: Ik moet zeggen, ik heb niet zoveel met Marco Borsato muziek. Dus ik ben bang dat hij eruit gaat. Die andere twee vind ik gewoon beter.
0: Oké.
1: Okay. Dus ja, sorry voor Marco Borsato. Ga maar kijken hoe het dan.
0: Nou, die is vertrokken. En de plaat die jij graag wil nomineren is een plaat die al eerder in het spel heeft gestaan, maar heeft een bijzondere reden. Die voelen we misschien wel aankomen, maar jij mag het natuurlijk zeggen. Waarom deze?
1: Ja, mijn vrouw was een groot fan van deze artiest. En ook van The Shadows. En ik heb haar wel eens plagend gevraagd dan van, wie is de betere artiest? Hank Marvin of Mark Knopfler? En zonder twijfel zei ze Mark Knopfler. En dus ja, ik wil graag een tweede nummer van Mark Knopfler als soloartiest erin krijgen. What It Is staat er al in. Mm-hmm. En dat vond mijn vrouw ook een prachtig nummer. Sailing to Philadelphia zou ik graag willen nomineren.
0: Ja, die is prachtig inderdaad. Kom terug, ik zei het al, heeft er eerder in gestaan. Rob Verdoren uit Hazerswoude-Rijndijk heeft hem genomineerd in juli 2023. Dus hij start met een beetje voorsprong op drie dagen, dankzij jou weer terug in het spel. Dankjewel, Jan.
1: Nou, laten we het hopen.

Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij.

0: Chris en Danny Vera met Make It a Memory. En daarvoor opnieuw een eeuwige roem Mark Knopfler en Sailing to Philadelphia. Morgen meer.
1: De plaats. Voor 12.
0: And For You is het thema in de plaats voor 12 vandaag met Bryan Adams. Everything I do it for you als keuzemogelijkheid 1. En Whitney Houston met Saving All My Love for You als keuzemogelijkheid 2. Peter Maris schrijft: Goedemorgen deze morgen. Dit keer graag nummer 2. Fijne uitzending en maak er zoals altijd een mooie dag van. Dankjewel Peter. Gaan we doen. Catharina Everstein schrijft op de Facebookpagina van Radio West: graag nummer 1. Die gaat dus voor Bryan Adams. En Everything I do it for you. Rosalinda schrijft: Goedemorgen Patrick. Ik ga vandaag voor nummer 2. En een fijne donderdag. Dankjewel. En Ren en Frida die zijn er nog niet helemaal uit. Want daar staat: Goedemorgen nummer puntje graag. Dus of dat moet nog komen of het nummer is bij het intypen niet helemaal goed gegaan. Dus laten we dat nog even weten. Ik ben zeer benieuwd. Vera schrijft: Goedemorgen Patrick, van mij mag je nummer 2 opzetten. Whitney Houston, fijne dag voor jou, dankjewel. Stemmen dus op de Facebookpagina van Radio West, want het gaat behoorlijk gelijk op, kan ik je zeggen. Dat belooft spannend te worden. Rond 10 voor 12 hoor je de uitslag. Straks het regio nieuws, eerste Roxy.

0: More Than This, Roxy Music, straks in het regio nieuws. Goeie genen in Den Haag.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Goedemorgen, goed dat je luistert. Dit is Radio West en Bob Brinkman heeft het laatste regionieuws voor je.
7: Goedemorgen. Ondernemersvereniging Glastuinbouw Nederland wil gezuiverd rioolwater gaan gebruiken, nu ze geen water meer uit sloten op mogen pompen. Volgens de belangenorganisatie dreigt de schade op te lopen in de glastuinbouwsector tot €150 miljoen als het sproeiverbod langer aanhoudt. Jacco Voice, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, afdeling Westland, zegt in Nieuwsuur dat de situatie dramatisch is en ze komen dus nu zelf met die oplossing, gezuiverd rioolwater.
8: Dat mag op zee en dat is al heel goed water.
9: Ja, maar daar zitten nog wel poepdeeltjes in en misschien deeltjes van medicijnen.
8: Klopt, kleine beetjes, daar hebben wij van gezegd. Dat willen we natuurlijk ook niet, dat willen wij eruit halen.
9: Oké, dus geen poepwater op de slaan?
8: Nee, totaal niet. Nee, natuurlijk niet, want dat willen we niet. En dan heb je heel goed water, dan zorg je voor zekerheid, hè, dat de dijk niet instorten. Dan zorg je voor de natuur, maar dan zorg je ook voor je ondernemers.
7: Jacco Voice in gesprek met presentator Jeroen Wollaars, Nieuwsuur gisteravond. Het Hoogheemraadschap van Delfland zegt dat het gezuiverd rioolwater alleen niet geschikt is voor consumptie en daarom ook niet zomaar kan worden ingezet. Heeft dus nog wel wat voeten in de aarde. Het blijft droog in Nederland, komende week ook nog sowieso. Maar verschillende maatregelen zijn al genomen om het watertekort op te vangen. Zo stoppen de gemeenten Delft, Den Haag en het Westland met het geven van water aan openbare planten, bomen en struiken. Dini Tubbing, stadsecoloog van Delft, maakt zich daarover niet gelijk zorgen.
10: Als we kijken naar de bomen, dan lijkt dat allemaal nu nog wel mee te vallen. En bomen hebben natuurlijk ook wel fijn, heel veel wortels met vele fijnmazige wortelnetwerk. En ja, die hebben ook best wel een strategie om te overleven. Het is gewoon een realiteit. En laten we eerlijk zijn, dit wisten we al veel langer dat dit eraan zou komen.
7: We zijn ze eerder vanochtend op Radio West. En de jurken worden nog één keer gepast en dan gaan ze de koffer in. Want morgen vertrekt de 26-jarige Charlotte Boonstra uit Den Haag naar Vietnam om Nederland te vertegenwoordigen tijdens de Miss World-verkiezingen. Ze werkt na een studie natuurkunde aan de TU Delft als software engineer. En dat lijken twee tegenovergestelde werelden.
11: Nou ja, in de praktijk misschien wel een beetje, maar ik moet zeggen dat ik natuurkunde heb gestudeerd, dat helpt me wel overal in mijn leven, omdat je gewoon heel erg analytisch ingesteld bent. Dus daar heb ik zeker bij de verkiezing ook profijt van.
7: Opvallend is trouwens dat ze de tweede Haagse op rij is die naar de Miss World verkiezingen afreist. Goeie genen dus in Den Haag.
0: Ja.
7: Of het zit in het water.
0: Ja, dat zou ook maar zo kunnen natuurlijk. Van boven moeten we het in ieder geval niet hebben, dat water, de komende dagen. Jordi Bloem bij de Weerexperts.
12: Relatief koele lucht heeft ons bereikt. Betekent vandaag nog wel boven de 20 graden, maar niet meer zo warm als de afgelopen dagen. 22 graden wordt het vanmiddag ongeveer, misschien 23. Met matige westelijke wind en redelijk wat zonneschijn. Nou, vanavond en vannacht ook brede opklaringen. De wind gaat afnemen, de matige west-noordwestenwind. En dan wordt het uiteindelijk vannacht een graad of 12. In de steden zal de minimumtemperatuur wat hoger zijn. Morgen rustig weer door een hoge drukgebied. Redelijk wat zon opnieuw. 'S middags wat meer stapelwolken die de zon kunnen afschermen. Maar het blijft overwegend droog bij ons. En dan wordt het morgen 23 of 24 graden. In het weekend is er meer ruimte voor de zon. Zaterdag wordt het ongeveer 27 graden. En zondag kan het rond de 30 graden worden.
0: Verkeersinformatie, Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
3: Op de A16 richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug 10 minuten vertraging. Dat komt door een geschaarde auto en twee rijstroken zijn hier dicht.
7: Dankjewel Annemiek. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Rolling Stones op Radio West en de Honky Tonk Women. Straks een goed gevulde verjaardagskalender voor vandaag, 6 augustus.
1: De archiefbak.
0: Eerst naar
2: 1970.
0: Het bloemencorso van Katwijk trekt veel bezoekers in augustus 1970. Flora's bloemenpracht aan zee, zoals de bonte bloemenstoet op dat moment officieel heet, wordt overdag geplaagd door regenbuien, waardoor de 6 muziekkorpsen en hun drumbands af moeten haken. In de avond trekken de 37 wagens wel met live muziek door de straten van de badplaats. Op 12 augustus 1970 treedt Janis Joplin op in het Harvard Stadium in de Amerikaanse stad Boston. Ze zingt 8 nummers, waaronder Mercedes-Benz en de Gershwin-klassieker Summertime. Later blijkt dat dit het laatste optreden van de zangeres is. 2 maanden later overlijdt ze aan een overdosis heroïne. En ik heb al de afgelopen 2 dagen dit liedje van Rijk de Gooier in mijn hoofd.
3: Beste ouders, lieve Ine, ik schrijf dit uit. La Cortina.
0: En dat heeft alles met het volgende te maken. Want in de zomer van 1970 houdt het Nederlandse leger een grote veldoefening in het Franse La Cortina. Begin jaren 60 waren er grootschalige uitzendingen geweest al. Maar in augustus 1970 keert de vaderlandse landmacht terug naar dit Franse oefenterrein voor een groeps- en eenheidstraining. Het NOS-journaal spreekt er wat Nederlandse soldaten die nou niet meteen overlopen van enthousiasme.
4: Hoe vindt u het hier in La Coutine?
5: Nou, de omgeving is wel mooi, maar verder is uit te gaan is niks hier.
4: Het oefenen?
5: Het oefenen, ja, dat doen wij heel weinig hier. Oefenen, daar voel ik niet zo even.
4: Hoe vindt u het leven hier in La Coutine?
6: Ja, ik vind het een vakantie in groene kleren, maar het moet niet te lang duren. Ik wil zo gauw mogelijk naar huis terug.
4: Maar toch zijn die manschappen maar weinig tevreden.
7: De welzijnszorg kan niet kwalijk genomen worden dat La Coutine is zoals La Coutine is. Het is een dorp met een aantal lege hokken als café. En daar komen op een gegeven moment een hoop militairen in. Een aantal soldaten, nou je hebt het vanavond zelf gezien. Die daar alleen maar zitten en die wat kunnen drinken en verder niets. Het huis kan niet vervangen worden.

0: The Kings, ook uit 1970. En Lola, jazeker, de studio-uitvoering in dit geval dus.
1: Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren. Gefeliciteerd.
0: Wat een feest vandaag op 6 augustus. En Herman van der Spek zegt, ik zou het leuk vinden als je mijn zusje Barbara van der Pluim, roepnaam Babs, op 6 augustus wil feliciteren. Ze wordt dan 67.
2: Hoera!
0: Van harte gefeliciteerd, Babs, en maak er een mooie dag van. Marcel de Koning schrijft, vandaag wil ik mijn zus Sylvia de Koning voor de verjaardagskalender opgeven. Zij hoopt 63 kaarsjes uit te blazen. Mede namens de hele familie willen we Sylvia van harte feliciteren met haar verjaardag. En Mieke de Wit schrijft, je mag vandaag mijn grote zus Thea Hogelander feliciteren. Zij wordt 89 jaar. Ze is behoorlijk zelfstandig, soms een beetje eigenwijs en geniet nog volop van onze gezamenlijke uitstapjes. Thea van harte namens Mieke en Radio West natuurlijk. En ook nog een huwelijksverjaardag vandaag, want Maria van Dijk laat weten, vandaag zijn mijn vader Henny van Dijk en moeder Carla van Dijk Wong 16 jaar getrouwd. Ik wil ze allebei feliciteren op deze donderdag namens de familie van Dijk. En die felicitaties komen ook nog binnen van Charles en Will. Dus Henny en Carla, maak er een mooie dag van vandaag. Van harte. Sarah is voor jullie.

0: kennen haar bijna alleen maar van dit liedje, Love Song. Maar in Amerika is ze een bekende actrice. Bijvoorbeeld in een comedy-serie heeft ze gespeeld. En ze staat regelmatig in theater, Jesus Christ Superstar. En recentelijk in Redwood, dat was vorig jaar op Broadway. Straks na 12 maken wij ruim baan voor Menno Tamming. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met wat vandaag allemaal?
1: Nou ja, weer de zomerse editie van Menno in de middag. Dus we gaan erop uit, Lieve van Sloten, op de kaart Zomertour. Gaat ongetwijfeld weer naar een leuke bestemming waar vakantie gevierd wordt. En Bob Brinkman is er. Je hoorde hem al de hele ochtend natuurlijk voor het nieuws. Maar zometeen is hij er met shownieuws. En dan gaan we bellen met de sterren. We hebben een dubbele editie. We bellen met de vakantieplannen, want het is de vakantieeditie van shownieuws. Van Chico, onze Haagse vriend. Kijken waar die uithangt in de zomer. En Henk Westbroek hebben we ook nog in de uitzending.
0: Oh.
1: Ja, wat zal die doen in de zomer? Ik ben heel benieuwd. Nou. België, denk ik. België.
0: Heb je een zendtijduitbreiding aangebracht?
1: Ja, zeker. Oh. We gaan nog door. Ik heb Marjolein een uurtje gepikt, dus we gaan door tot 4 uur.

0: Abba en Summer Night City aan het einde van deze Aan de Bak.
1: De plaat. Voor 12.
0: Het was hartstikke spannend tussen twee topartiesten, Whitney Houston en Bryan Adams. Maar Bryan gaat er vandoor met de winst vandaag. 58% voor Everything I Do, I Do It For You.

0: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: We zijn er zo tot 2 uur met de zomerseditie van Menno in de Middag. Het is 12 uur, het nieuws uit de regio, André Kolen.
10: Een motorrijder is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Roosevelt-straat in Leiden. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. In totaal is gisteren tijdens de brand in de duinen van Wassenaar 50 hectare aan natuur verloren gegaan. Duinwachters hebben de hele nacht het gebied gecontroleerd op eventuele nieuwe branden. Een boomtak is gisteravond afgebroken en bovenop 5 geparkeerde auto's gevallen langs de JC van Markenweg in Delft. Zeker 3 auto's hebben schade. Meer nieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
3: Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug duurt er 10 minuten langer over. Twee rijstroken zijn dicht door een ongeluk.
12: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
15: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
22: Tot 2 uur.

0: Toto en Afrika. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Het is donderdag en dat betekent dat we zometeen shownieuws hebben. En niet één, nee, een dubbele editie met Bob Brinkman hier in de studio. We gaan bellen met de sterren. En je weet, het is de vakantie-editie van shownieuws. De hele zomer bellen we hoe de sterren vakantie vieren. Zometeen gaan we dat horen van Chico, onze Haagse vriend. En van Henk Westbroek. Daar hebben we zometeen in het volgende uur contact mee. Wat doen we verder? We hebben de tijdmachine. Met een, ja, ik mag wel zeggen, echt een mooie vakantieprijs uit de grote Omroep West prijzenkast. Op weg naar die hoofdprijs, die mooie hoofdprijs. Die gaat er morgen uit.
1: Op de kaart.
0: En Liewe van Sloot is al de hele week bij ons. Die kijkt hoe Zuid-Holland vakantie viert. Komt op mooie plekken. Liewe, wat is... goedemiddag trouwens. Wat is de bestemming voor vandaag eigenlijk?
2: De bestemming van vandaag is Leimuiden.
0: Ja.
2: Camping De Drecht. En waarom heet dat nou Camping De Drecht?
0: Nou.
2: Het zit aan het watertje dat ze hier De Drecht noemen. En ik ben echt net aangekomen. Ik was hier vorig jaar ook, herken het ook gewoon allemaal weer. En ik weet nog, vorig jaar, toen waren er mensen uit Den Haag, maar er waren ook mensen uit de hoofdstad. Maar dat ging juist goed samen.
0: Oh, dus, die stonden gewoon naast elkaar.
2: Ja, dat ging gezellig samen. Dus dat was een leuke sfeer. En er waren mensen die er al jaren stonden. Dus ik ben benieuwd wie ik nu allemaal tref. Of dat nieuwe mensen zijn, of dat misschien wel zelfde types zijn als vorig jaar.
0: Ja,
2: je weet het
0: wat
2: niet.
0: Leuk joh. Ja, Leimuiden, helemaal in het noordoostelijkste puntje van onze regio. Bij die vele plassen en dat water daar. Dus nou, ik ben benieuwd hoe het op die camping is. We horen je zo, Liewe, over een minuutje of 10.
2: Ja, tot zo.
0: Hoi.

0: Vrijdag met Menno Tamming.
1: Om over Radio West terug te komen, die staat bij ons altijd aan.
2: Kent u dan ook Menno Tamming?
1: Nooit van gehoord.
2: Ja, dat was ik al bang.

0: Kershaw, I won't let the sun go down on me. Ja, en gelukkig is Bob Brinkman hier in huis, zometeen voor Shownieuws. En die wist net te melden dat André Hazes, die hoorden we daarvoor, dat daar straks een nieuwe plaat van uitkomt binnenkort. Over dat beetje dat gekke concert dat hij ooit gaf in Benidorm, in die Stieren Arena. Daar zit een heel verhaal omheen, maar de muziek en dat concert komt dus op vinyl uit binnenkort. En dan hebben we daar nog een mooi naslagwerk van André Hazes.
1: Op de kaart.
0: Ja. De zomertour is in volle gang en we komen op mooie plekken. We komen op dorpsfeesten, maar we komen zeker ook op campings. Vandaag in Leimuiden, Leeuwen.
2: Ja, die camping aan de Drecht, dat watertje. En daar loop ik nu eventjes langs. Er liggen wat boten. Het is wel grappig, hè? Bij boten... Boten hebben ook allemaal een naam. Ja, jij bent een vaarder, hè, Menno? Hoe heet jouw boot?
0: Nee, ik heb geen boot. Nee.
2: Oh, je hebt geen boot?
0: Nee.
2: Maar je zal het ongetwijfeld opgemerkt hebben als je dan op het water zit. Die boten. Net vaarde een boot voorbij. Er stond de naam op Of Course. Vond ik wel een grappige, een beetje dubbelzinnig.
0: Ja, zeker, goed.
2: En er ligt hier een andere boot en die heeft de naam Paken en Beppe. Ja, wat betekent dat? Ik weet het, maar dat heeft misschien ook wel ermee te maken dat ik zelf, mijn naam in ieder geval, uit Friesland kom. En Paken en Beppe is ook Fries.
0: Ja.
2: Ik ga eens even, er zijn hier een aantal... Oh, er zit iemand... Er ligt iemand in de Paken en Beppe app. Die heb ik een beetje... Of in de Paken en Beppe boot. Die heb ik wakker gemaakt. Goedemorgen.
3: Nee, gewoon lekker chillen.
2: Gelekker chillen, ja.
3: Ja, daarom, joh.
2: We zijn van de zomertour Omroep West. Hoe is uw vakantie?
3: Ja, top.
2: Ja?
3: Heerlijk. Ik kom mezelf uit Muiden.
2: Okay.
3: En nu bij kennis op de camping.
2: Kijk.
3: Vanmiddag lekker visbakken, eten.
2: Nou, het klinkt jaloersmakend.
3: Ja, heerlijk toch. Ja, top, man. Gewoon heerlijk.
2: Ja.
3: En dan misschien maandag uit Horen kijken. Dus alles relaxed.
2: Alles relaxed. Maar u komt zelf uit Leimuiden?
3: IJmuiden.
2: IJmuiden. Kijk, en de boot, die komt uit Friesland, klopt dat?
3: Nee. De Paak en Peppe, opa en oma. Dat is ook wel een beetje Friese taal erbij. Ja,
2: ja
3: toch?
2: Ja, u bent zelf helemaal niet Fries, heeft er niks mee.
3: Nee, ik ben een Muinaar, Altemuiden.
2: Ja.
3: Dus daarom.
2: Ik zit nog even naar uw shirt te kijken, er staat allemaal tekst op.
3: Ja.
2: Even kijken. De meeste mensen noemen mij bij mijn naam, maar de belangrijkste noemen wij opa.
3: Ja, daarom wel. Ja. Je hebt 6 kleinkinderen. Dus,
2: ja. Trots, hoeveel kleinkinderen heeft u?
3: 6.
2: Oh,
3: ja.
2: Zo.
3: Dus,
2: wordt daar veel op gepast als opa?
3: Nou, ik ben wel leuk opa, maar niet oppas opa.
2: Oké. Ja, alleen voor de leuke dingen.
3: Ja, daarom. Dat vinden ze allemaal mooi.
2: Wat vindt u het leukste om te doen met de kleinkinderen?
3: Ja, gekkigheid.
2: Ja,
3: gekkigheid.
2: Waar moet ik dan naar denken?
3: Ja, van alles. Dus vinden papa en mama nooit leuk, maar daar is er open voor. De meeste opa en oma's doen van alles, toch?
2: Ja, precies. Ja. Dus, een voorbeeldje?
3: Ja, op de crossmotor of met de auto weg.
2: Oh, ja.
3: Of zelf al laten sturen.
2: Ja.
3: Mijn oudste kleinkinderen zijn 22. Tweeling.
2: Oké.
3: Dus dat zijn banjetjes.
2: Ja,
3: dat
2: zijn banjetjes.
3: Ja, een top. Ja, gewoon top. Dus helemaal leuk, joh.
2: Helemaal leuk. Helemaal goed. En nu bent u alleen op de boot of uw partner ook nog?
3: Met mijn maat. Die zit nou bij zijn sussie.
2: Oh, ja.
3: Dus ja.
2: Kijk, ja. En de camping, ja, ik ga zo ook even de camping opkijken. Hoe is de camping?
3: Ja, kijk ze allemaal even.
2: Oké. Is goed. Nou, dat gaan we doen, inderdaad.
0: Dat ook veel goed, ja.
2: Oké, ja, dank u wel. Is goed. Ja, beetje cryptisch misschien.
0: Ja, heel goed. Nou, wel een leuke opa, hè? Dat wel.
2: Een hele leuke opa.
0: Zo is het.
2: Ja.
0: Hey, zometeen meer vanaf die camping. Ik word nu echt nieuwsgierig hoe dat daar is op die camping in Leimuiden. Tot zo.
2: Lieve van Sloten.

0: Goedemorgen.
1: Suzanne en Freek. En halverwege. Zometeen gaan we naar het weer met Jordi Bloem. We hebben het nieuws natuurlijk. André Kool is hier. En we gaan naar de tijdmachine met een mooie prijs. Ik zei het al, echt een vakantieprijs uit de grote Omroep West prijzenkast. Hoef je maar één vraag goed te hebben. Het mooiste is, morgen ook wel zo'n vakantieprijs. Namelijk zo'n Bluetooth speaker die je mee kunt nemen. Waar dan ook naartoe. Dus doe mee aan die tijdmachine. En we keren natuurlijk terug bij Leeuwen op die camping in Leimuiden. Ik ben heel benieuwd.
2: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
3: Oh, oh,
2: of misschien spreek je wel een woordje katteks. Ja.

0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
7: Het is precies half 1. Dit is Radio West en het nieuws uit de regio. André Kolen.
8: Goedemiddag. In Lisse is op 22 juli iemand gegijzeld. Dat heeft de politie nu 2 weken later bekendgemaakt. Het slachtoffer is door meerdere mensen binnengehouden en gewond geraakt. Eerder deze week is een minderjarige jongen uit Culemborg aangehouden vanwege de gijzeling. Omdat het slachtoffer door meerdere mensen is vastgehouden, hoopt de politie op meer aanhoudingen. De gijzelaars hebben verschillende spullen gestolen en zijn op een gegeven moment op de vlucht geslagen. Verdere details zijn niet bekendgemaakt door de politie. De jurken worden nog 1 keer gepast en dan mogen ze de koffer in. Want morgen vertrekt de 26-jarige Charlotte Boonstra uit Den Haag naar Vietnam om Nederland te vertegenwoordigen tijdens de Miss World-verkiezingen. Ze werkt na een studie natuurkunde aan de TU Delft als software engineer. Ja, dat lijken dan 2 tegenovergestelde werelden.
9: Nou ja, in de praktijk misschien wel een beetje, maar ik moet zeggen dat ik natuurkunde heb gestudeerd. Dat helpt me wel overal in mijn leven, omdat je gewoon heel erg analytisch ingesteld bent. Dus daar heb ik zeker bij de verkiezing ook profijt van.
8: Opvallend, Charlotte is de 2e Haagse op rij die naar de Miss World-verkiezingen afreist. En het blijft droog in Nederland, ook de komende weken nog. En verschillende maatregelen zijn al genomen om dat watertekort op te vangen. Zo stoppen de gemeenten Delft, Den Haag en Westland met het geven van water aan de openbare planten, bomen en struiken. Dini Tubbing, stadsecoloog van Delft, ja, die maakt zich toch eigenlijk nog niet gelijk echt zorgen.
10: Als we kijken naar de bomen, dan lijkt dat allemaal niet nog wel mee te vallen. En bomen hebben natuurlijk ook wel fijn, heel veel wortels met vele fijnmazige wortelnetwerk. En ja, die hebben ook best wel een strategie om te overleven. Het is gewoon de realiteit. En laten we eerlijk zijn, dit wisten we al veel langer dat dit eraan zou komen.
8: Ja, Dini Tubbing was dat, stadsecoloog van Delft.
11: Iets minder warm dan de afgelopen dagen, maar droog. Hè? Dat is vooral ja, natuurlijk het thema, hoorden we net ook. Jordi, goedemiddag.
12: Goedemiddag,
11: en, ja, blijft het nog wel even.
12: Hè? Ja, ik zit de regen uit de weerkaarten te kijken. Dat kun je natuurlijk wel voorstellen.
11: Ja.
12: Maar ja, op lange termijn zijn er aanwijzingen. Huub had het gisteren ook al. Die legde de bal bij mij neer. Hè?
11: Ja,
12: dat klopt.
11: Ja, de druk is opgevoed. Volgend weekend, hè, dan zou er misschien wat regen kunnen vallen. Jij had ons op de hoogte.
12: Ja, ik zie nog steeds dat er wel af en toe eens een bui wordt berekend. Maar of dat nou echt een grootschalige verandering wordt, dat valt te bezien. Misschien dan die week daarna. Daar is dan de hoop op gevestigd. En je ziet dat inderdaad ook wel in die verschillende berekeningen. In de pluimen en ook in die kunstmatige intelligentie. Dat KI-weermodel, dat AI-weermodel. Dat ergens in het weekend een omslagpunt zou komen. Maar echt pas in het volgend weekend. Hè. Voorlopig is het gewoon nog erg droog. Maar ja, ik geniet er ook ondertussen van dit fraaie weer. En het is minder warm inderdaad. Ja. Dit is nou het weer. Kun je allerlei dingen mee doen. Stapelwolken, voor de rest ook aardig wat zon. Een west-noordwestelijke bries, wat minder wind dan gisteren. Windkracht 3 tot 5. En onder meer in Boskoop is het 21 graden. Daar komt heel weinig bij hoor. 22, misschien 23 graden in de stad. Maar het is wel lekker. Ja.
11: Ja, zeker. Nee, dat is goed. Hey, en de komende dagen, blijft dat dan zo? Of gaat dat weer omhoog, de temperatuur?
12: Nou, we gaan weer langzaam maar zeker omhoog. Ja, want morgen hebben we nog wel die west-noordwestenwind, heel weinig wind, want er trekt een hoge drukgebied over onze omgeving. Betekent ook dat we hetzelfde weerbeeld houden. De stapelwolken van dit moment, vooral landinwaarts, die verdwijnen vanavond en vannacht. Is het overwegend helder. En het koelt weer aardig af, nog meer dan afgelopen nacht, toen het op sommige plekken 14 graden werd. Komende nacht denk ik aan een graad of 12 in de koelste gebieden. En morgenmiddag zitten we weer op ongeveer 23 graden in onze regio, met zonnige periode, ook weer stapelwolken, vooral in de middag. Maar nog steeds laten die wolken geen regen los, althans niet bij ons. Het zou kunnen dat er in het noorden en oosten van het land wel een enkele bui gaat ontstaan of dat er gaat passeren, maar wij blijven daar net aan zuiden van. Dat is een beetje jammer, want elke druppel telt eigenlijk wel. En dan het weekend, ja, dan heeft de zon ook veel ruimte om te schijnen. En dan gaat de temperatuur langzaam maar zeker weer verder omhoog. Eerst nog een koele nacht naar zaterdag. Zaterdagmiddag 26 graden. Kijk, dat is alweer een lekkere zomerse dag. En zondag alweer tegen de 30 graden. Ja. En hoe het dan verder gaat volgende week.
11: Ja, goed, zoals je zegt, elke druppel telt. Neem vooral een lekker drankje met dat warme weer, hè, zou ik zeggen.
12: Toch? Ja, geen alcohol, hè?
11: Nee, jij, dat doen we niet.
12: Dat droogt uit.
11: Ja, zo is het. Dankjewel, Jordi.
12: Tot straks.
11: Jo.
3: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Zo, dan is het nu 1:05. En wat is er aan de hand? Bob Brinkman komt binnen. Want wat is er aan de hand, Bob?
4: Hier zit een nieuwslezer, André Kolen. En die nieuwslezer, die heeft niks gezegd tegen ons.
11: Nee.
4: Maar die

0: Hoera.
1: Nou, hoera. Gefeliciteerd.
0: Hoera.
2: Nou, dankjewel.
3: Gefeliciteerd, grote vriend.
2: Ik had het niet meer verwacht.
3: Nee.
2: Zeker niet op mijn leeftijd.
3: Nee, 65 jaar geworden vandaag,
2: ja, ja. Normaal gesproken was ik met pensioen gegaan, maar
3: ja,
2: helaas.
3: Ja, nee, je moet nog eventjes, mag nog even. Je vindt het hartstikke leuk bij ons,
2: ja,
3: nog steeds.
2: Ja, ja, ja. Ik moet van de directie tot 70 doorwerken.
3: Ja, maar
2: dus,
3: hoe... we willen je graag hier houden. Maar hoe is het om 65 geworden te zijn?
2: Ja, vermoeiend.
3: Ja, was het vermoeiend vanmorgen nog iets? Toen je uit bed kwam, dacht je van nou...
2: Dacht ik, ja. Ja.
3: Maar jij bent echt, ja, dat is... want ja, wij wisten het eigenlijk niet.
0: Nee.
3: Want Dre is heel goed, hè, Bob, om dit soort dingen stil te houden.
0: Ja, en toch weten wij er dan weer achter te komen. En kijken we eens glimmen, die Dre, omdat wij het weten.
3: Omdat Dre natuurlijk op die grote showbiz-kalender van ons staat. Want ja, jij bent ook natuurlijk onderdeel van de showbiz-wereld.
2: Uiteraard, ja.
3: Je hebt de sterren ontmoet.
2: Influencer.
3: De sterren hebben jou ontmoet.
2: Ja, nou ja, ik heb de influencers eigenlijk gemaakt.
3: Ja, zo
2: die
3: is het.
2: Zijn.
3: Ja. Hey, 65, ga je het groots vieren vandaag?
2: Ja, ja, ja. Ik heb het inmiddels al groots gevierd.
3: Ja.
2: Ja, ik heb afgesproken dat in de radio-uitzending van Menno in de Middag dat er een liedje voor me gedraaid wordt. Ja, nou, dat is net gebeurd.
4: Menno in de Middag.
3: Nou, ik ben benieuwd. Oh, daar is deze. Ach, wat gezellig. Ja, tuurlijk. Speciaal voor jou natuurlijk.
2: Ah, dankjewel.
3: André,
2: jongens. Nou,
3: gefeliciteerd, Dre.
2: Yo. Oh.
5: In de krant, we gaan weer naar het strand, want het is zomer.
0: Hoera! Hoera!
5: De natuur heeft zich weer opgemaakt.

0: Speciaal voor de jarige André Kolen, onze favoriete nieuwslezer. 65 jaar geworden vandaag. En dat moet gevierd worden natuurlijk dan zijn favoriete artiest André van Duin.
1: Op de kaart.
0: Ja, ja, en dan naar Leimuiden. Want Liewe, ja, we namen net afscheid van je met een uitspraak van een man die daar ook op die camping staat. En die zei van, nou ja, ga zelf maar kijken hoe het er is. Ja, dat maakt nieuwsgierig natuurlijk.
2: Ja,
0: ja, vertel.
2: Ja, ga zelf maar kijken inderdaad. Nou, als ik kijk, dan zie ik een camping met wel... ik loop nu ook gewoon over een pad met gras. Maar vooral aan beide kanten hoge heggen en veel staakcaravans. En dat maakt het misschien een beetje onpersoonlijk. Dus in die zin snap ik wat die man bedoelt. Maar ja, het gaat tenslotte om de mensen die op de camping zitten.
3: Zo is het.
2: En ik ga eens even kijken, want sommigen hebben voor die heg wel wat neergezet. Hier bijvoorbeeld staat een plantenbak en daaronder hangt een bordje met het klaaglaantje. Wat dat mag betekenen, dat gaan we eens eventjes vragen. Nummer 10 is dit. Goedemiddag, mag ik hier het hekje doorkomen?
4: Ja hoor, dat mag.
2: Kijk eens aan, gezellig, leuk. Jullie zitten lekker in de schaduw.
4: Ja, het is veel te heet in de zon.
2: Ja, het is warm, hè, nog steeds. Ja,
4: te heet.
2: Te heet.
4: Te heet.
2: Wie is deze gezelliger die hier aankomt kwispelen?
4: Ja, dat is Dommel.
2: En wat is uw naam?
4: Corrie.
2: Corrie, hoe lang staat u al hier op de camping?
4: 10 jaar.
2: 10 jaar?
4: Ja.
2: Oké, okay. Is dat te lang, kort voor uw gevoel?
4: Nou, best wel lang, maar, wel lang. Ja, maar we hebben het hartstikke aan ons zin. Ja, dus,
2: ja, wat is het voor camping, voor de mensen die het niet kennen?
4: Ja, het is een soort boerencamping, hè? Lekker rustig.
2: Ja.
4: Ja, er is niet heel veel hier te doen, voor kinderen niet zo. Want ja, speeltuintje, er is geen zwembad of zo. Maar voor ons, ja, wij vermaken ons wel, hoor.
2: Ja, ja. En wat, u staat hier met uw man?
4: Ja.
2: Die lekker in zijn rode sportbroek met ontbloot bovenlijf iets verderop staat.
4: Hij loopt een beetje te klussen, ja.
2: Hij loopt een beetje te klussen? Wat, wat doet hij dan?
4: Hij is overal bezig. Daar moet hij daar een douche maken en daar dit. Iedereen helpt elkaar, ja, weet je wel.
2: Oh ja?
4: Dus,
2: hoe gaat dat dan?
4: Nou,
2: maak je een douche bij de andere
4: campinggasten? Ja, ja. Ja? Dus, en hun doen weer dingen voor ons als we iets moeten doen of weet ik veel wat. Weet je. Ja.
2: Dus een beetje gezelligheid, samenhorigheid hier?
4: Ja, heel gezelligheid.
2: Ja, want jullie komen uit Den Haag, zo te horen?
4: Ja.
2: Ja, wat voor mensen staan, waar komen de andere mensen vandaan? Is dat ook allemaal uit Den Haag?
4: Ja, nou ja, Den Haag. Meestal Amsterdam en Den Haag, dat zijn wel het meeste.
2: Oké.
4: Okay. Ja.
2: Ja, en die ontmoeten elkaar zo in het midden, in Leimuiden.
4: Ja, ja. Ja, hartstikke leuk, want je hebt ook de Ark daar. Dat is een soort van de kerk is dat. Dus wij doen daar de bingo. Ik met een Amsterdams vrouwtje doen samen de bingo daar.
2: Okay.
4: Voor die oudere mensen.
2: De bingo?
4: Ja, dat is heel leuk.
2: Leiden jullie dat?
4: Ja.
2: Ah,
4: ja.
2: Met prijzen natuurlijk?
4: Ja, gewoon kleine prijsjes, weet je wel. Die kopen we dan en het is gewoon gezellig.
2: Oh, ja.
4: En we hebben ook een GHB aan, weet je. Daar gaan we ook naartoe. En ja, het is gewoon leuk. En onder elkaar regelen we ook wel dingetjes.
2: Ja,
4: het is gewoon leuk.
2: Ja, hoe heet uw man?
4: Gerard.
2: Gerard. Ik ga toch ook nog even naar Gerard. Gerard, kom er even bij. Ja, toch even voor de radio. Want er hangt hier een bordje.
5: Ja.
2: Dat staat op het klaaglaantje. Wordt hij zoveel geklaagd dan?
5: Nou, inderdaad. In begin toen ik hier kwam wel, ja.
2: Oh ja, en waar ging het dan allemaal over, dat geklaag? Ja,
5: dat de muziek hard onder stond. Nee.
2: Oh, niet meer?
5: Niet meer nu. Nee,
2: okay. Oh, maar dan moet het bordje misschien weg.
5: Nee, dat doen we, haal ik niet weg. Vind ik leuk.
2: Oh, oké. Okay, ja. Dan wordt er geklaagd over het niet klagen van het bordje. En
5: dat is het einde. Maar voor de rest is het allemaal leuk hier, hoor.
2: Ja, is het allemaal leuk.
5: Lekker gezellig onder elkaar en een biertje drinken.
2: Want jullie zijn dan uit Den Haag.
5: Ja.
2: Waar in Den Haag?
5: Welkom met Loosduinen.
2: Loosduinen? Oh ja. Echte Loosduiners?
5: Nee, nee.
2: Oh, dat niet.
5: We komen uit Scheveningen van dan.
2: Uit Scheveningen, ja. Maar hoe gaat dat samen met die Amsterdammers?
5: Goed, heel goed.
2: Ja? Ja. Ja, want dit jaar in het voetbal spelen ze weer tegen elkaar, hè? Ajax tegen ADO.
5: Ja, klopt.
2: Ja.
5: Maar ik ben niet zo van de voetbal dus.
2: Oh, daar hebben jullie het allemaal niet over?
5: Nee, dat hebben we niet over.
2: Dus. Ja, leuk zeg. Klinkt allemaal hartstikke goed. En ik begrijp van uw vrouw dat u de klusjesman hier bent. Wat is het laatste klusje dat u hebt gedaan?
5: Een badkamer.
2: Een badkamer?
5: Ja.
2: Zo. Bij een staakerven?
5: Ook een staakerven, ja. Okay. En vorig jaar heb ik een hele keer even verbouwd. Dus.
2: Zo.
5: Dan heb ik weer een badkamer erbij. Dus.
2: Badkamer erbij, ja. Goed. Houdt u misschien ook van de straat, hè?
5: Ja, en je blijft er jong bij.
2: Je blijft er jong bij, ja.
5: Ja, toch?
2: Precies, ja. Nee, zo is het. Nou, hartstikke leuk. Gezellig hier.
5: Ja,
2: misschien dat ik zo nog wel even die Amsterdamse kant op ga.
6: Ja, joh, ga maar eens even kijken.
2: Het is altijd wel een stap. Die zit achterin, oké. Okay.
6: Ja, en ik ben ook heel benieuwd of mensen nog het water op gaan en zo daar vandaag. Want dat kan zo mooi daar, hè, bij die plassen. Dat is mooi daar, Leimuiden daar in de buurt. Tot zo, Liewe.
7: De Radio West tijdmachine.
6: Ja, we gaan hem starten. En je mag bellen. bellen. 070-390-5454. En ik heb echt een leuke prijs, want het is een unieke prijs. We hebben de Omroep West rolkoffer. Die kan zo mee het vliegtuig in, de handbagage. Die heb ik hier voor je klaarstaan. En die win je al als je 1 of 2 vragen goed hebt. Dus je moet echt even bellen. 070-390-5454. Ja, heb je er meer goed, namelijk 3, dan maak je kans op de finale morgen. Ja, en daarin geven we een Bluetooth speaker weg. Echt een mooi ding. Bijna €400 kost die. Dus gewoon even bellen. 070-390-5454. Ik heb 3 vragen voor je zometeen uit 1 en hetzelfde jaar in de tijdmachine. Dit is Jimmy Nail en Ain't No Doubt.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there.

0: Jimmy Nail.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan naar Den Haag, naar Els. Els van der Donk, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Kijk, daar hou ik van. Dat klinkt vrolijk, Els.
2: Ja, zo is het.
0: Heb je een leuke dag?
2: Hele leuke dag.
0: Ja, wat is
2: we
0: er zo?
2: We gaan even naar een zoon die terug van vakantie.
0: Ja.
2: Dus daar gaan we nu even naartoe in Berkelrode rijden.
0: Oh, is die lang weg geweest?
2: 2 weken.
0: En waar naartoe?
2: Spanje.
0: Spanje. Heb je hem gemist?
2: Ja. Ja, die kleine meid, hè.
0: Oh, ja. Je hebt een kleinkind en die is mee natuurlijk op vakantie met vader en moeder. Ja, die mis je natuurlijk, hè.
2: Ja.
0: Ja, wat ga je zo meteen dan het eerste doen als je daar straks bij ze bent?
2: Oh, dan ga ik eerst de kleine meid groeten.
0: Ja, hè? Een dikke knuffel van oma, denk ik. Van oma Els. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ga je zelf ook nog op vakantie, Els?
2: We zijn al op vakantie geweest, hoor.
0: Ja, waar naartoe?
2: Naar Kos.
0: Oh, lekker zeg. Ja, Griekenland.
2: Heerlijk. Dat is echt heerlijk.
0: Ja. Hey, en ben je, Els, dan daar lekker iemand die op het strand gaat liggen en een beetje oezootjes drinken? Of ga je met wandelschoenen daar de natuur in?
2: Nou, we doen allebei. We wandelen. We gaan lekker bij het zwembad zitten.
0: Ja, lekker. Langs vakantie.
2: Strand wandelen, ja hoor.
0: Och, Els, heerlijk. Nou, hey, en we hebben hier ook best een mooie zomer. Ja, het is een beetje droog en soms een beetje warm. Maar op zich is het hier ook nog lekker, hè, deze zomer.
2: Ja, het is geweldig.
0: Ja joh, ja. Zo is het. Hey, beste Els, ik kan jou misschien wel een hele mooie reiskoffer zometeen aanbieden. Van Omroep West. Dus dan kan je weer lekker op vakantie. Mooie reden om weer te gaan. Dan moet je wel 1 vraag minimaal goed hebben. En ik heb 3 vragen voor je uit 1969.
2: Oké.
0: Nou, dat gaat lukken, hè? Let op. Wat was Woodstock dat in 1969 plaatsvond? Woodstock.
2: Dat was met hippies.
0: Ja.
2: Zo'n festival.
0: Een festival, ja. En in 1969 zijn er nog 2 aparte Duitslanden, hè? Dat weten we natuurlijk. Het ene deel staat onder communistisch bewind. Het andere deel van Duitsland is ons directe buurland. Hoe heet ons directe buurland dan nog in 1969?
2: Oost-Duitsland.
0: Ja, nou meer dan die andere. En de Nederlandse symfonische rockband Exception scoort in 69 met single Air, gebaseerd op het klassieke stuk van de 3e ouverture in D. Welke Duitse componist met de voorname Johann Sebastian maakte dat klassieke stuk?
2: Bach.
0: Ik denk echt dat je het goed hebt gedaan. Ik ga die jury... Oh, ik zie ze al lachen. Let op, Els, daar ga je.
3: Je hebt 3 vragen goed.
0: Je hebt alles goed.
2: Nou, geweldig.
0: Ja, West-Duitsland op de valreep natuurlijk. Hey, dat betekent, Els, dat je blij maakt met een reiskoffer van Omroep West. En daar wens ik je heel veel mooie reizen mee. En misschien word je morgen tussen 4 en 5 gebeld in de finale. En kun je ook nog een mooie Bluetooth-speaker winnen.
2: Oké.
0: Zou mooi zijn, hè?
2: Hartstikke leuk.
0: Hey, een fijne dag, Els, en gefeliciteerd.
2: Dat zal lukken.
0: Doeg. Ah. En dit komt uit de zomer van 69. Die mooie zomer. Shocking Blue. En een wereldhit, Venus.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Dit weekend trekt de Flower Parade Rijnsburg door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. TV West is er natuurlijk bij om de stoet aan praalwagens en muziekkorpsen te laten zien. De Flower Parade Rijnsburg, zaterdag live op TV West vanaf 3 uur.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
4: Zometeen tweede uur. Menno in de middag met shownieuws, Bob Brinkman en Chico. En natuurlijk gaan we terug naar Leimuiden, naar de camping. Het is 1 uur. Het nieuws uit de regio, André Kolen.
5: De dode vrouw die op 28 juli in Den Haag werd gevonden is op natuurlijke wijze overleden, meldt de politie. De 45-jarige vrouw zonder vaste wonersverblijfplaats werd die ochtend gevonden aan de laan van Reagan en Gorbachev bij station Den Haag Centraal. In eerste instantie hield de politie rekening met een misdrijf. In Lisse is op 22 juli iemand gegijzeld. Dat heeft de politie nu 2 weken later bekendgemaakt. Het slachtoffer is door meerdere mensen binnengehouden en gewond geraakt. Eerder deze week is een minderjarige jongen uit Culemborg aangehouden vanwege de gijzeling. Regio Holland-Rijnland werkt aan een gezamenlijke aanbesteding voor meer openbare laadpalen. En 11 van de 13 gemeenten doen mee, waaronder die in de Duin- en Bollenstreek. Met de regionale aanpak willen de gemeenten zorgen voor een beter dekkend laadnetwerk en lagere laadtarieven. Meer nieuws straks om 14:30, nu het overige nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.

0: toch zin in de vakantie? En misschien zit je er al of ga je er naartoe binnenkort. Met Cliff Richard op de radio met Summer Holiday en Summer Jam. Dat nummer dat de grote zomerhit van 2003 was van de Underdog Project. Aan het begin van dit tweede uur Menno in de middag. Bob Brinkman staat al naast me. Die is druk bezig om zich voor te bereiden op shownieuws. Waarin we de vakantieplannen gaan horen van Chico, onze grote Haagse vriend.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat wordt je eerste vraag aan Chico?
2: Wat ga je doen met in de zomervakantie?
0: Oh, wat goed.
2: Want we vragen ons af wat je gaat doen als onze grote Haagse vriend.
0: Ja, echt over nagedacht. Ja, dat is heel goed. Met de hele redactie bedenken we dat. En nou goed. Zometeen meer daarover. En we hebben natuurlijk nog altijd
3: op de kaart.
0: Liewe van Sloten, die is op een camping in Leimuiden. Ik zei het net al, het meest noordoostelijke puntje van onze regio. Ook daar komen we natuurlijk. En ja, daar kom je allerlei mensen tegen, hè, vanuit alle hoeken van ook onze regio trouwens.
4: Ja, uit Den Haag net al Corrie en Gerard.
0: Ja, gezellig.
4: En ja, dat was reuze gezellig. En het is een beetje een gesloten camping. Er zijn hoge hekken. Lichte deuren. En dan moet je gewoon soms op een deur kloppen. En dan moet je maar kijken wie er open doet of wie erachter zit. Het is een beetje van, men hoeft niks. Hallo, hier Radio West. We willen weten hoe de vakantie is. Hier.
0: Ja, je valt een beetje weg.
4: Goedemiddag, hoe is uw vakantie?
5: Ja, lekker.
4: Ja, lekker.
5: Ja, lekker mooi weer. Dus,
4: mooi weer. En wat doet u allemaal hier in de regio? Ja, we maken een rondje langs campings. En dan willen we graag weten, wat doen mensen?
5: Ja, we gaan meestal boodschappen doen. En we gaan meestal in de buurt een rondje lopen.
4: Ja.
5: Op de camping. En meestal zijn we eigenlijk gewoon meestal op onze eigen in de tuin.
4: En nog varen hier zo? Want je hebt natuurlijk prachtige wateren.
5: Nee, we varen niet.
4: Oh. Oh, de, hebben we, ja. Je hoort hem heel hard, ja, maar je ziet hem bijna niet omdat hij zo klein is. Ja,
5: nee, voor de rest, nee, we varen niet. We zitten alleen
4: niet. En waar komen jullie vandaan?
5: Amsterdam-Noord. Amsterdam-Noord.
4: Amsterdam-Noord. Ah, dus jullie zijn van de Amsterdamse kant?
5: Ja, Amsterdamse kant, ja.
4: Ja. En hoe zijn jullie dan bij deze camping uitgekomen?
5: Van vrienden van ons, die stonden hier, staan hier dus.
4: En dan zijn wij, een beetje rollen.
5: Ja, die kunnen ze gaan rollen.
4: Kijk eens aan. Nou, en lekker zwembad zie ik al achter u. Dus voldoende verkoeling.
5: Ja,
4: hoe gaat dat trouwens samen met die Hagenezen hier? Want er zit ook Hagenezen.
5: Gaat hartstikke goed. Ja.
4: Zolang je het niet over voetbal hebt, gaat het goed?
5: Ja, dan gaat het goed. Ja, precies.
4: Nou, helemaal goed.
0: Ja, Liewe.
4: Wat gaat u vandaag...
0: Ja, ik begrijp dus dat er echt een Haagse en een Amsterdamse wijk op die camping in Leimuiden is.
4: Ja, volgens mij wel. Hè? Ja, toch? Want het is of Den Haag of Amsterdam hier.
5: Amsterdam en Den Haag.
0: Ja.
5: Zijn de meeste.
4: Niks ertussenin.
5: Nee, niks ertussenin. Nee. Nee,
4: dus, ik wilde nog vragen, wat gaat u vandaag nog doen?
5: Nou, we zijn nu bezig met de tuin en dan een beetje opruimen enzovoort. En dan gaan we lekker rustig aan.
4: Lekker rustig aan.
5: Ja.
4: Op zijn Amsterdamse rustig aan.
5: Ja, lekker rustig aan. Ja.
4: Nou, dankjewel. Plezier. Hoi.
0: Nou, leuk, Liewe. Zometeen de laatste, hè? Maar ik denk, volgens mij zijn er dan nog genoeg mensen om wat aan te vragen wat ze gaan doen vandaag. Behalve boodschappen. Zullen ze er ook nog wel wat anders gaan doen? Daar, met een mooie omgeving, toch?
4: Ja, je moet wel wat lekkers te eten hebben.
0: Ja, zo is het. En leuk, hè? Luisteraar Bob Gasman, die stuurt nu wat leuk die zomertour met al die campings. Nou, we blijven ze nog bezoeken, hoor. En nog veel meer zomerfeesten. En we gaan naar jachthavens. En ik blijf het ook nog maar zeggen. Wil je dat we langskomen? Liewe is heel gezellig. En de andere verslaggevers ook in de zomertour. Ja, nodig ons gewoon even uit. Even een mailtje sturen naar menno@omroepwest.nl of naar bob@omroepwest.nl. Tot zo, hè, Liewe.
4: Ja, tot zo.
0: Zometeen begroeten we hier in Shownieuws de vakantieeditie. De Haagse held Chico. Nu eerst Ten Sharp en You.

0: Laatst nog in de uitzending gehad.
1: Ja, ja. Bijzonder verhaal, want het was een eendagsvlieg natuurlijk.
0: Ja, maar hij heeft hem echt door heel Europa gezongen.
1: Ja.
0: En was hij één keer, dat heeft hij dan tegen mij verteld, is een keer, één keer bij show 3000 of zo in Finland was hij ineens de tekst kwijt.
1: Ja, echt waar?
0: Ja, zeg ja. Maar, ja.
1: Terwijl, ja, het is gewoon you.
0: Ja.
1: Niet zo moeilijk.
0: Always on my mind.
1: Hey, we kunnen heel lang hierover praten, maar volgens mij hangt er al iemand.
0: Ja, oh ja.

0: Ja, we vragen ons af, gaan de vrienden van de show relaxend, wandelend of sportief op reis? Wat is hun favoriete vakantieland? Welk hotel nemen ze? En ik blijf een Hollander, Menno, voor welke prijs? Deze week een trektocht door Nepal of langs de Costa in een cabrio? We vragen het aan, die ene met de Haagse mat. Het zomerleven van zanger Chico! Yeah!
1: Hey!
2: Ja, want we wilden je eigenlijk vorige week al bellen, omdat toen jouw plaat met de Reigers uitkwam, hè, jij bent het voor mij. Maar toen zat je nog in het vliegtuig terug van Albufeira. Hebben we daarmee gelijk jouw zomervakantiebestemming te pakken? Of?
3: Eigenlijk een klein beetje, want ik heb eigenlijk niet echt vakantie deze zomer. Het is eigenlijk meer mijn werkbestemming. Ik heb er een paar dagen aan vastgeplakt, maar eigenlijk is het... Albufeira is niet mijn vrije tijd hotspot in de zomer.
2: Nee, maar is die plaats daar in Zuid-Portugal, is dat je werkterrein? Maar wat moet je daar doen eigenlijk dan?
3: Ik treed er elke maandag op eigenlijk in de club daar zo, voor alle jongere vakanties. Hetzelfde een beetje als Lorette en Mallorca. Ja.
0: Nou, het is niet dat je over het terras loopt met de drankjes daar.
2: Nee, of dat je proper bent.
3: Nee, joh, gelukkig niet. Ik ben zo bloed en bloedheet. Ja. Dus ik ben blij dat ik lekker in de club sta met de airco.
2: Ja, heerlijk joh. Hey, maar hoe is dat? Want het barst daar inderdaad van de jongeren in de zomer. Ik kan me zo voorstellen, zo'n dampende club. En dan kom jij daar eventjes met veeg ze van het matje en al die andere iets.
3: Ja, ik kom daar gewoon lekker binnenlopen. En dat is vaak rond een uur of twee 's nachts. Dat is 3 uur Nederlands tijd. Ze zijn een uurtje eerder altijd. Ja, dan treed ik op en dan doe ik gewoon een half uur lekker mijn ding. En dan is het gewoon een kolkende menigte. Ik denk een mannetje of 1000, 1200 of zo, denk ik wel. En dan, dat is één groot feest altijd. Kijk, die jongeren komen er allemaal lekker om te zuipen. En die komen er allemaal voor vakantie. Dus ja, die zijn elke avond gewoon lekker op de strip te vinden. En dan is het volle bak. Je kan er gewoon niet lopen, zo druk is het van de mensen.
0: Ja, dan kom je met de kletsnatte mat, kom jij weer die club uit. Met het zweet in je nek.
3: Ja, dat dan weer wel. Maar ja, zo laat alweer. Duik gelijk de zee in de ochtend. Ga ik lekker bij het strand leggen.
2: Ja, want dat wil ik dan ook vragen. Want kijk, jij treedt al 's nachts op om 2 uur daar. En wat doe je dan de rest van de overdag?
3: Nou, eerlijk gezegd, normaal gesproken slaap je dan wel uit tot een uurtje of 2. Want ja, je bent al bijna een dag helemaal door aan het gaan vanaf dat je aan het vliegen bent. Dan moet je 's nachts optreden. Alleen ja, ik vind het altijd wel lekker om nog wat uit mijn dag te halen. Dan zet ik mijn wekkertje meestal rond een uurtje of 10. Nou, dan ga ik lekker naar het strand toe of lekker bij het zwembad bij het huisje waar we zitten. Nou, dan kan ik even nog lekker tenminste een paar uurtjes even bakken.
0: Nou, jij vliegt vaak op en neer, maar waarom doe je dat eigenlijk nog, Chico? Kun je er op een gegeven moment niet gewoon beter daar blijven? Dat je er Albu Chico van maakt gewoon. Dus heel die stad overneemt met optredens.
3: Nou ja, kijk, nu is het inderdaad elke maandag op en neer. En vorig jaar was het ook met Mallorca erbij. En dan is volgend jaar waarschijnlijk ook weer het geval. Dus je gaat dan naar meerdere plekken toe. Zodat je meestal niet kan blijven. Ik moet ook weer terug naar Nederland voor optredens natuurlijk. Ook door de week. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen. Ja, als het aan mij zou liggen, dan zou ik daar lekker een paar dagen of een paar weken blijven. En op maandag lekker optreden. Alleen ja, dat kan ik niet doen in het hoogseizoen.
0: Nee, heb je enig idee hoe laat het is op dit moment? Want jouw klok zou helemaal door de war zijn gehaald, denk ik. Door al die vluchten die je moet nemen.
3: Ja. Het scheelt maar een uurtje, alleen de dagen van de week ben ik kwijt. De tijden kom ik wel vaker overuit, maar de dagen van de week... Voor mij is het alweer bijna weekend, maar dat is altijd.
2: Hello Amsterdam, zei hij ook net toen we opnamen. We gaan zo meteen jouw favoriete vakantiebestemming te horen. Want daar bellen we de sterren voor deze hele zomer. Dat is dus niet Albufeira per se. Maar even nog wat anders, want je gaat nog wat moois doen. Volgens mij vanaf de zomer ga jij een clubtour doen, hè, door Nederland.
3: Ja, zeker. Ja. Het is eigenlijk nog 1 week volgende week naar Albufeira. En dan heb ik nog zo'n kleine 4-5 weken om me voor te bereiden. En dan gaan we clubtouren door Nederland.
2: En wat ga je doen?
3: Ja, we gaan eigenlijk vorig jaar natuurlijk paard gedaan. Het concert in het paard. Ja. Dat was, dat was echt een geweldige avond. Stijf uitverkocht. En dat was al een droom die uitkwam om een show in het paard te mogen doen met 1100 man. Ja, nu trekken we dat eigenlijk door met een hele tour door het land. We gaan naar Paradiso Amsterdam. We gaan naar Groningen, Arnhem, Breda... En natuurlijk ook Den Haag, daar openen we. Ja, nu trekken we dat eigenlijk door met een hele tour door het land. We gaan naar Paradiso Amsterdam. We gaan naar Groningen, Arnhem, Breda. En natuurlijk ook Den Haag, daar openen we. Ja. Ja, dus we hebben eigenlijk een tour ervan gemaakt met een hele...

0: Ja, je optredens.
1: Ja, ja, mijn moeder die mag weer niet ontbreken natuurlijk. Nee. Die komt sowieso weer voorbij.
2: Ah, ja. Heb je nog wat voor haar gekocht voor de kerst? Iets voor in het kersthuis.
1: Voor de kerst. Ik blijf alleen maar spullen kopen voor kerst. Ik heb nu dus weer begrepen, dat is leuk dat je het zegt, want de kerstspullen staan dus alweer in de intratuin. Ik vind het nog een beetje te proef als kerstliefhebber zijn.
2: Oh, je
1: bent
2: nog niet geweest.
1: Nee, nee. Ik denk wel vanaf september. Ja, dan ga ik er wel weer naartoe. En dan vanaf oktober ga ik het wel weer opzetten. Want dan kan ik er extra lang van genieten. Mijn moeder vindt het denk ik niet leuk, maar ik wel.
0: Nou, zo is het. Nou, we gaan er weer van genieten. Van die tweede serie in het najaar dus te zien. Oh, Den Haag. Er zit onze grote vriendin Joker trouwens ook weer in, hè, van de Haagse markt. Ja, ja, zeker.
1: Ja, zeker.
0: Ja, hey, Chico, dan, ja, waarvoor wil je eigenlijk bellen? Dat is je vakantie, je favoriete vakantiebestemming. Heb je een leuke tip voor ons?
2: Als jij nog mag kiezen, geen Albufeira.
0: Ja.
1: Nee, nee, Albufeira zou het dan ook niet worden. Het is echt heel fijn, maar dat zou hem niet worden. Maar ik moet zeggen, ik ga graag naar Mallorca, maar dan niet naar het drukke gedeelte, maar naar Calador.
0: Ja, dat is aan de andere kant. Dus, ja, dat klopt.
1: Calador is de hele andere kant van het eiland. Ja. En daar zit eigenlijk weinig Nederlanders, er zitten meer Duitsers volgens mij. Mm-hmm. En ook wel Nederlanders, maar meer Duitsers. En dan ja, zit je heel relaxed. Ik heb daar nu 2 jaar op rij ben ik daar geweest, vorig jaar en het jaar daarvoor. En dan zit je gewoon lekker bij een hotelletje. Je loopt naar beneden, loop je eigenlijk zo het strand op en heb je allemaal van die mooie baaien waar je eigenlijk ja direct het strand oploopt, de zee op kan. Je kent daar zoveel en echt vooral de rust is daar heerlijk.
0: Ja, en dan word je niet op de schouder getikt en dan opeens, ach, der Chico!
1: Nee, af en toe door de Nederlanders, maar door de Duitsers, nee.
2: Ja,
1: nee
2: dan zeggen ze, wie is hier voor meer matten?
0: Ja, ja, wie is hier voor meer matten?
2: Wie is van meer matten?
1: Ja. Nou, wat we wel altijd hebben, de Duitsers, die vinden de mat dus helemaal geweldig. Dus daar heb ik dan heel af en toe wel een fotootje voor, want dat leeft daar dus heel erg in Duitsland. Ja. De mullets, de matten.
0: Ja, de mullets, heet dat zo? Ja, de mullets, de matten. Oh ja, goed zo. Ja. Hé, hey, nou, we gaan deze opschrijven, hè. Calador dus.
2: Calador.
0: In Mallorca, dat is de bestemming van
2: de Duitsers, maar hij komt er heel graag.
0: We maken het eind van de zomer een mooi overzicht van alle artiesten die we hebben gehad. We hebben er al een hoop gehad en er komen er nog een hoop aan.
2: Ja, Chico, je hebt nu 2 singles uitgebracht. Dus voor radiomakers maak je het onwijs lastig. Welke moeten we draaien volgens jou? Die met de Rages of Bakken op Scheveningen?
1: Ja, lastig, lastig. Ja, dan moet ik toch wel eerlijk zeggen, dan gaan we toch wel voor Flamingo natuurlijk. Voor mij, want dat is de allernieuwste, ja.
0: Ja, en anders krijg je natuurlijk ook ruzie met Johan en de anderen natuurlijk van de Rijgers.
1: Anders belt Johan me gelijk op. Joh, ik zit te luisteren naar Omroep West en je kies niet voor jou, voor mij.
0: Precies.
1: Nee,
0: nou,
1: dat kan ik niet doen.
0: Nee, zo is het. Nou, en je doet het niet alleen, dus je doet het natuurlijk met de Rijgers. Want daar is het nummer origineel van. En ook de Haagse DJ Ziggy, hè, die doet eraan mee. En het is een lekkere, vrolijke, frisse versie van dit nummer geworden. Want het is echt een hit in het land aan het worden, hè.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik stond van de week in Leemster, heel ver weg in Friesland. En daar zingen ze hem allemaal volle bak mee. Het is echt bizar.
0: Gaan we nu ook doen. Ik wens je een fijne zomer, Chico.
2: Fijne succes
0: zomer.
2: Met alles.
1: Dankjewel, jullie ook.
2: Doeg, Chico.
1: Hoi.
0: En dit is hem, Chico met de Rages en Ziggy.

0: inmiddels zingt bijna heel Nederland mee op festivals en overal op feesten met Jij bent het voor mij, de Reigers, Chico, Wordemnet en ook Ziggy. Zometeen het laatste half uurtje. En dan gaan we nog een keertje naar de jarige natuurlijk. Naar onze nieuwslezer André Kolen, vandaag 65 geworden. Hij heeft zometeen het nieuws uit de regio. We hebben het weer met Jordi Bloem. En natuurlijk nog een keertje terug naar Leimuiden, naar die camping met Liewe van Sloten.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
2: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
1: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
0: 2:30, Radio West en André Kolen, 65 jaar geworden vandaag, met het nieuws uit de regio.
10: Goedemiddag. De dode vrouw die op 28 juli in Den Haag werd gevonden is op natuurlijke wijze overleden, meldt de politie. De 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd die ochtend gevonden aan de laan van Reagan en Gorbachev bij station Den Haag Centraal. In eerste instantie hield de politie rekening met een misdrijf. Drie mannen werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze werden de volgende dag vrijgelaten, maar bleven verdachten. Dat zijn ze nu niet meer, zegt een politiewoordvoerder. Het is vandaag het Kindercorso in Rijnsburg. Komend weekend geven daar grote praalwagens versierd. Grote praalwagens versierd met bloemen en planten een rondrit maken. Dan heet dat de Flower Parade Rijnsburg. Maar eerst is het de beurt aan de kleintjes tijdens het Kindercorso. En de jonge generatie Rijnsburgers die trekt met versierde fietsen, papa en mama erbij natuurlijk, door de straten. Nou, verslaggever Liewe van Sloten met zijn kleine fietsje was er vanochtend bij.
11: Ja, heerlijk. Ja, zeker. Wat voor moois heeft u al gezien?
12: Ja, ik heb al diverse bloemen en leuke kinderen op mooie fietsjes gezien, ja. En het orgel erbij, dat maakt helemaal af natuurlijk. Dat is kleurrijk genoeg.
11: Hoe gaat het?
13: Ja, goed. Ja. Ja.
11: Lekker makkelijk met die bakfiets.
13: Ja, dat is beter, ja. Dan hoef je niet achter de kinderen aan.
11: Wat vinden jullie van de bloemen?
13: Goed.
10: Ja, allemaal in aanloop van het komende weekend. Hè, dan is de Flower Parade in Rijnsburg. En die is hier dan te volgen op Radio West tijdens het programma Uit met mijn vriendelijke en fijne collega Rogier van der Zanden. Dus mis het niet. In Lisse is op 22 juli iemand gegijzeld. Dat heeft de politie nu 2 weken later bekendgemaakt. Het slachtoffer is door meerdere mensen binnengehouden en gewond geraakt. Eerder deze week is een minderjarige jongen uit Culemborg aangehouden vanwege de gijzeling. Omdat het slachtoffer door meerdere mensen is vastgehouden, hoopt de politie op meer aanhoudingen. Gijzelaars hebben verschillende spullen gestolen en zijn op een gegeven moment gewoon op de vlucht geslagen. Meer details maakt de politie niet bekend.
0: We hebben nog iemand die wil... Ja, wil Keesje, jij wil denk ik André Kolen feliciteren, of niet?
14: Ja, Keesje van hem uit. André Kolen, gefeliciteerd met je verjaardag, hè?
10: Hé, hey, dankjewel, Keesje. Hoe is het, jongen?
14: We gaan door.
10: Ja, we gaan door.
0: Zo
10: moedig
0: is
10: voorwaarts, Keesje.
0: Dankjewel, Keesje. Ja, okay,
10: ja,
0: dat is wel leuk. Je hebt vast een luisteraar.
10: Ging heel aardig.
0: Dat is toch hartstikke leuk.
10: Ja, leuk,
0: dat
10: hoor.
0: Hij aan jou gedacht heeft. Nou. Dat is leuk. Jordi Bloem, goedemiddag.
15: Gefeliciteerd.
0: Nou, dat is met toch hartstikke
15: André.
0: Aardig.
15: Met, ja.
0: Oh, je feliciteert ons met André.
15: Ja, ja, ik weet niet of je het hoort.
10: Opgave, hoor.
0: Oh, André, namens Jordi Bloem gefeliciteerd.
15: Ja.
0: Jordi Bloem hoor ik net.
10: Zo'n weerexpert,
0: ja,
10: toch?
0: Ja, zo'n weerexpert.
10: Zo wat kan vries het kan doen. Maar nou, dankjewel, Jordi.
15: Ja hoor, het was toen 21 graden op je geboortedag. Heb ik even nagekeken.
10: Oh, nou, wat leuk.
15: Met 5 uur zon en er was ook een beetje regen. Dus,
10: ik geloof het gelijk. Want ik kan het me niet meer herinneren.
15: Nee.
0: Een soort zonsverduistering was het, denk ik, die dag. Denk je niet?
15: Ja, dat klopt.
0: Jordi, laten we het weer van vandaag.
15: Ja, nou, het ziet er gewoon heerlijk uit, de temperatuur
0: heerlijk,
15: vandaag.
0: Ja.
15: Ja, het is prima met veel zon, ook wel stapelwolken. Ook aan het strand zie ik wat stapelwolken, maar voor de rest de zon. En het is 22 graden, 21 graden is het zeewater. En dat is eigenlijk ook de maximumtemperatuur op land. Dus een beetje gelijk aan de watertemperatuur, de temperatuur op land. Met wind, matig tot vrij krachtig. Ik krijg al van verschillende mensen dat het aan de kust wel aardig waait. Nou, inderdaad, windkracht 5 uit west tot noordwest. Later vanavond en vannacht zwakt de wind af. Er trekt namelijk een hoge drukgebied over onze omgeving. Dan ook weinig bewolking meer vannacht. En dan koelt het af tot ongeveer 12 graden. In de steden zal de temperatuur iets hoger zijn. En morgenmiddag 23 graden. Kijk, we gaan dan licht opwaarts met ook morgen zonnige periode. Opnieuw de stapelwolken. Kleine kans op een enkele bui. De meeste buiigheid trekt toch over het noorden en oosten van het land. Nou ja, meeste buiigheid ook daar maar een paar millimeter hoog uit. Ja, dat is echt veel te weinig voor de droogte. En dan het weekend. Nou, dat ziet er gewoon geweldig uit. Ook voor Rijnsburg, want ik denk dat we naar 26 graden gaan op zaterdagmiddag. En zondag doe ik daar gewoon een paar graden bij, jongens.
10: Oh, ja,
15: 29
10: joh,
15: of 30
10: gek.
15: Graden.
10: Huppakee. Doe gek, joh.
15: Ja, geen regen, veel zonneschijn, dus hoogzomers. En dat is het ook volgende week. Maandag en dinsdag weer even wat minder warm, maar het kan nog wel 4, 25 graden worden. Tijdelijk wat meer wolken. Heel misschien weer zo'n geluksbuitje plaatselijk zou kunnen. Ik noem echt het geluksbuitje. En dan vanaf woensdag weer een paar dagen met hoogzomerweer. Woensdag, hè, dan hebben we de zoneclips, de zonsverduistering. Dan kan het wel de 30 graden worden ook weer. En de hoogtepunt van de eclips zal zijn rond 7:50. Dan wordt 90% van de zon door de maan verduisterd. En die gaan we dan ook wel zien, want ik denk dat er maar weinig bewolking is. Het is wel een laagstaande eclips, hè, want de zon staat behoorlijk laag aan de horizon.
0: Oké, nou, dan zijn we weer op de hoogte. Dankjewel,
15: Jordi. Dat dacht ik. Ja, hoi.
10: Ja, zijn we er?
15: Ja.
10: Tot zover het uitgebreide... Ja, ik weet het nooit met jullie.
15: Nee.
10: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Want we zijn er nog niet. Want wij hebben je gefeliciteerd. Jordi heeft je gefeliciteerd. Nou, eigenlijk alle collega's hier natuurlijk. Want als je 65 wordt, dan je bent een hele aardige collega van ons. Dat weet je. Dus daar staan we graag bij stil. Maar ook de luisteraars reageren, toch Bob?
16: Absoluut. We hebben meerdere appjes binnengekregen op 070-307-8080. Nou. Met gewoon gelukswensen voor jou, Dre. Ik zal er heel even 3 voorlezen. Tineke, dankjewel voor het doorspreken van dit blokje. Tineke heeft geappt. Hoera, gefeliciteerd met allemaal gezellige emoticons. André Kolen, zegt ze erbij, je stond niet op de verjaardagskalender van Omroep West.
0: Oh, dat is het.
16: Die Tineke heeft
10: hangen. Ja,
16: dus ze heeft
10: komen.
16: Hem nu zelf met pen erbij gezet. En
10: heel goed.
16: Ze heeft een foto van gestuurd. En ik heb gezien dat Tineke een hartje bij haar naam heeft gezet. Ik wil verder niet.
10: Tineke, dat is me er één, hoor.
16: Hanneke Heemskerk heeft ook geappt voor André mijn gelukswensen en groetjes van Hanneke uit Langeraar. En Debbie vraagt zich af waar het feestje is, André.
10: Oh ja. Debbie wie?
16: Debbie. Die vraagt zich af waar het feestje is.
0: Ik denk dat Jaap privé even belt. Okay. Naar de uitzending, toch?
10: Als het de Debbie is die ik denk die het is, dan komt het wel
0: dan
10: goed.
0: Dan wordt het een privéfeestje.
16: Oh. Ja.
17: Menno in de middag.
0: Nou, de jarige André kondigt deze even aan, zoals hij dat kan.
18: Ja, op deze verjaardag van mij, Barry

0: Zieker uit Italië. Wordt daar echt omarmd nog door iedereen. Ricci e Poveri en Sara Perghettiamo. En daarvoor natuurlijk Barry White. Heel goed aangekondigd door onze nieuwslezer André Kolen. En we zouden rond dit tijdstip nog even bellen in Shownieuws, de vakantieeditie met Henk Westbroek. Gaat even niet door, maar volgende week dan gaat hij zich melden hier in Menno in de Middag.
1: Op de kaart.
0: Voor de laatste keer deze middag naar Leimuiden, naar die toch gezellige camping, kunnen we wel zeggen, Liewe.
2: Ja, die er inderdaad niet misschien zo uitziet, zo gezellig, maar dat wel is als je de mensen spreekt. Er zijn hoge heggen en dan ziet het er misschien wat onpersoonlijk uit. Maar de mensen die ik tot nu toe heb gesproken, die doen allemaal heel vriendelijk het hek open. Ik ben benieuwd wat hier gebeurt. Leendert, Marianne, Bollo...
0: Bollo.
2: Ze zijn er allemaal. Ja, ook Bollo komt natuurlijk als eerst door de deur. Dat is de hond, denk ik. Ja, goedemiddag.
3: Goed.
2: Ja?
3: Ja.
2: Hoe is de vakantie?
3: Ja, heerlijk.
2: Heerlijk? Heerlijk.
3: Ja.
2: Ik stap eventjes onder de parasol. Wat is het? Tent? Schaduwtent?
4: Partytent.
2: Hoe is het met u? Partytent?
4: Ja, partytent. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja.
4: Hartstikke goed gaat het.
2: Gaat hartstikke goed.
3: De
2: eerste vraag is natuurlijk... Ja. Want er zijn twee kampen op deze camping. Heb ik al gemerkt.
3: Oh, hoezo?
2: Het kamp... Amsterdam en het kamp Den Haag. En jullie zitten in welk kamp?
4: Den Haag.
2: Den Haag, ja.
4: Of Scheveningen dan.
2: Scheveningen, ja, dat is wel Haags, hè?
4: Ja, ja, ja.
2: Hoe is dat dan hier met die Amsterdammers? Ik hoor al van iedereen dat dat goed gaat.
3: Ja, nou ja, voor mij zijn er niet verschillende kampen, hoor. Oh. Ik ben gewoon hier. En iedereen die hier op dat laantje staat... Ja, dat zijn allemaal aardige mensen. En als ik de hond uitloop, dan kom ik diverse mensen tegen. Maar dan weet ik eigenlijk niet of ze Amsterdam zijn of Den Haag zijn. Ja. Dat weet ik niet. Dat weet je pas als je in contact met ze komt.
2: Ja, op de camping gaat dat dus allemaal goed, die twee. Ja. En wat brengt jullie vanuit Scheveningen hier naar de camping?
4: De rust.
2: De rust, ja.
4: Ja.
2: Want die is er op Scheveningen niet?
4: Nee.
2: Nee.
3: Niet meer.
2: Oh, maar vroeger wel?
3: Ja, vroeger wel.
2: Zijn jullie echte Scheveningse?
3: Ja, mijn ouders hadden ook nog Scheveningse dracht, mijn moeder dan.
2: Oh.
3: En mijn oma, mijn tantes. Dus,
2: Dan uw achternaam Roos?
3: Nee, ik heet nu Van de Wiel, van mijn manskant, maar Verheij. Verheij.
2: Oh ja, ja.
3: En dan,
2: Dus, maar Scheveningen is echt te druk geworden in de zomer.
4: Ja. Ja? S'avonds zoals je Chinees op je balkon zitten. Want je wordt helemaal gek van de auto's en de motors.
2: Oh ja. Ja. Ja. Ja, en die rust, hè? Je hoort het hier.
4: Gewoon heerlijk stil.
2: Ja, dat heb je op Scheveningen niet. Hè? Je gaat er eigenlijk al een beetje rustig van praten.
3: Ja, precies. Maar we blijven Scheveningers, hoor.
2: Oh, okay,
3: want die zee, die trekt.
2: Die heb je hier niet. Ja, wel het water.
3: Nee, maar we hebben een bootje, dus we kunnen ook varen. Dus dat is ook lekker hier.
2: Ja.
3: En vroeger gingen we ook met de kinderen met een tourcaravan, weet je wel. Gingen we naar Frankrijk en richting Spanje. Maar ja, de kinderen zijn natuurlijk al lang weer de deur uit. Ja. Dus,
2: en welke tocht maken jullie met het bootje?
3: Nou ja.
4: De Braas en Westeinde Plas. Naar de Vlietlanden.
2: Oh ja.
4: Gaan we toch weer naar Leidschendam.
2: Ja. Dat is allemaal te doen in een dag?
4: Ja, dat is allemaal te doen.
2: Oh ja. En hoe heet jullie boot?
4: Die heet Temmer.
2: Temmer, oké. Ja. Het ligt hier ook aan het dijkje? Of?
4: Mijn zoon heeft hem daar even mee.
2: Oh, okay.
4: Die is mee naar Spanje.
3: Ik kom het weekend terug en dan brengen we hem weer hier en dan gaan wij varen.
2: Ja.
3: Dus,
2: en Marianne, ik zag net al, je was dan niet aan het varen, maar je was wel lekker aan het dobberen.
3: Ja, precies. Het is een lekker zwembadje, dus dat is ook lekker. Ja.
2: Heerlijk zeg. Ja, dan kun je nog net geen baantjes trekken, maar je kan wel lekker...
3: Nee, je kan wel lekker afkoelen.
2: Afkoelen,
3: en zeker als het zo warm is, dan is dat wel heel erg lekker, hoor. Want als je dan bezig bent en je wordt heel warm... En dan denk je, ik ga de zwembad even in.
2: Van alle gemakken voorzien hier zo.
3: Ja.
2: Dus inderdaad, volgens mij hebben jullie niks meer te wensen.
3: Nou ja, wensen blijven altijd, maar...
2: Tot wanneer blijven jullie staan?
3: Tot eind september.
2: Tot eind september,
3: Ja.
2: Zo, extra...
3: En ik ben nu met pensioen.
2: Kijk.
3: Dus ik heb niet alle tijd.
2: Ja. En u gaat dan wel weer terug of blijft dat ook vanuit hier?
4: Ik blijf ook gewoon hier, want ik ben ook met pensioen.
2: Ook met pensioen? Oh,
3: we gaan alleen terug als we moeten oppassen. En als er dingen zijn, verplichtingen, dan gaan we...
2: Maar goed, eind september is het toch al wel weer rustig op Scheveningen.
3: Ja. En dan trekt Scheveningen ook wel weer.
2: Nou, hebben jullie het beste van de twee werelden, zullen we zeggen.
3: Precies, ja.
2: Nou, leuk om jullie gesproken te hebben.
0: Mooi.
2: Klinkt helemaal goed, hè, hier op die camping, Menno.
0: Ja, geweldig. En ook wat ze zeiden, die Westeinde Plassen en Brasemermeer. Het is zo mooi om daar te zijn bij dat water. Ja, het zijn mooie plekjes in onze regio. Ja, vandaag dus de camping in Leimuiden. En morgen dan hebben we weer een nieuwe bestemming in de Op de Kaart Zomertour. Liewe, bedankt, hè.
2: Ja, was weer heel gezellig deze week.
0: Zeker, vond ik ook. En een fijne dag nog. Liewe van Sloten was dat vanuit Leimuiden op die camping daar. En morgen gaat de Op de Kaart Zomertour gewoon verder hier in Menno in de Middag. Desireless, Voyage, Voyage.

0: Desireless. En voyage, voyage. En dit was hem, deze Menno in de Middag op donderdag. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Ik ben er even een paar weekjes tussenuit. Maar Bob Brinkman, je hoorde hem net, die neemt het van me over al die weken. En ja, Menno in de Middag gaat dus gewoon door. We blijven de zomereditie houden. We gaan er natuurlijk op uit in de Op de Kaart zomertour. En we hebben jouw plaat, hè?
1: Jouw plaat.
0: Elke week een ander vakantieland. En deze week is dat ons eigen Nederland. En Willem, die heeft een plaatje opgestuurd. Die zegt, ja... ik vind hem zo leuk van Frans Bauer en Kafke.

0: Andreetje, 65 jaar. Hoera! Zo, dat was het weer. Tot de volgende keer. En een fijne verjaardag.
1: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
2: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
1: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.
1: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
3: Alleen op TV West.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
12: Van harte welkom bij Muziek aan Zee. Straks begin ik met muziek van de Bee Gees. How Deep Is Your Love komt eraan. Eerst het nieuws van 2 uur, André Kolen.
13: De gemeente Voorschoten gaat vaker controleren in de Schoolstraat. Het reageert daarmee op klachten van voetgangers en winkeliers over fietsers en brommerbestuurders die zich niet houden aan het verbod om daar te rijden. Voorschoten stuurt daarom handhavers naar het winkelgebied en dat leverde vorige week 3 bekeuringen op, meldt de gemeente. De dode vrouw die op 28 juli in Den Haag werd gevonden is op natuurlijke wijze overleden, meldt de politie. De 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd die ochtend gevonden aan de laan van Reagan en Gorbatsjov bij station Den Haag Centraal. In eerste instantie hield de politie rekening met een misdrijf. Regio Holland-Rijnland werkt aan een gezamenlijke aanbesteding voor meer openbare laadpalen. 11 van de 13 gemeenten doen mee, waaronder die in de Duin-en-Bollestreek. Met regionale aanpak willen de gemeenten zorgen voor een beter dekkend laadnetwerk en lagere laadtarieven. Meer nieuws straks om 14:30. Nu het overige nieuws.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgelaaid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
15: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
18: Lekkere van Albert Heijn.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de Monumentale Sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
20: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Burning Down en daarvoor muziek uit de film Saturday Night Fever. De Bee Gees hoorde je met How Deep Is Your Love. Van harte welkom bij Muziek aan Zee op de donderdagmiddag. Niet zo warm als eerder, maar ik vind het echt een verademing hoor. En je kan weer eens wat doen in huis, toch? Ja, al die klusjes die zijn blijven liggen sowieso ook. Wat ga ik doen de komende 2 uur? Blije berichten gaan onder meer over volle maan. Dat krijgt nou wat heeft te maken met een heerlijk toetje tiramisu. En de fijnste muziek voor je gepland. Onder meer Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Maar ook weer eens De Dijk, Lion Vuur. Altijd goed om weer eens te draaien. En Starship, ken je die nog? We Built This City uit 1985. Dat natuurlijk het nieuws uit de regio van André. En alles over het weer zometeen hier.
1: Altijd dichterbij. Muziek aan zee.

Heerlijk die uithaal van Nina Simone. Ain't got no, I got life uit 1969. John die heeft een foto van zijn hond geplaatst. Een golden retriever met een soort zwembandje om. En die drijft lekker in een slootje omdat hij last had van de warmte. Gisteren was dat. Maar het levert wel een heel leuk plaatje op. Terwijl zijn neusgaten net boven het water komen. En voor de rest een beetje lekker verkoeling in het water. Wat een leuke foto ook, John. En Wouter is weerman en zegt... Volle maan gaat bijna onder langs de kust van Katwijk. Daar heeft hij een foto van gemaakt. Het tweetal op de voorgrond lag lekker te chillen. En dat zijn twee zeehondjes. Hij maakte dat plaatje rond 6:30 ochtends een keertje. Dus de maan die dan ondergaat, zeg maar. Zo'n volle bol. Prachtig. Ja.

Ship, We Built This City in muziek aan zee. Zometeen 14:30 natuurlijk. Ja, dan is het weer de hoogste tijd voor het nieuws. Wat speelt zich allemaal af? Natuurlijk ook altijd terug te vinden op onze website en app, omroepwest.nl. André is onderweg, maar eerst heb ik nog fijne klanken voor je uit 1975 van Simon & Garfunkel. Dit is My Little Town in muziek aan zee.

0: jaren 80 zijn weer helemaal terug.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
2: Ja, hoor.
1: Eindelijk gevonden, de gewone baan na 15 keer zoeken. Kunt u met ons meegaan naar de VARA, want daar hebben ze u heel hard nodig. Oké?
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek.

0: De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
4: Muziek aan zee op Radio West. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. Goedemiddag, André.
5: Goedemiddag, Marjolein. De gemeente Voorschoten gaat vaker controleren in de schoolstraat. Het reageert daarmee op klachten van voetgangers en winkeliers over fietsers en brommerbestuurders die zich niet houden aan het verbod om daar te rijden. Voorschoten stuurt daarom handhavers naar het winkelgebied en dat leverde vorige week 3 bekeuringen op, meldt Mediapartner Centraal Plus. De gemeente verzekert dat de BOA's vaker zullen controleren. Dat doen we op verschillende dagen en tijden. Jan en Ramona de Waard uit Lekkerkerk die hopen al een tijdje dat iemand hun bedrijf als rivierkreeftvangers wil overnemen. Jan vangt de rivierkreeften en Ramona houdt zich bezig met de administratie. 15 jaar hebben ze de kreeften gevangen. Nu ze toe zijn aan hun pensioen, blijkt een opvolger vinden voor hun bedrijf een stuk lastiger dan gedacht.
6: Als wij geen opvolger vinden, dan gaat de polder echt helemaal naar de knoppen.
7: Ja, de schade die hij aanricht, dat is enorm natuurlijk. Daar zitten we niet op te wachten.
6: Je verdient er een hele goede cent mee. Als ze het bedrijf overnemen, zit daar niet alleen bij dat het materiaal en dergelijke, maar ook een hele klantenkring. Maar je moet wel je schouders eronder zetten. Het is geen walk around the park.
5: Nou, mocht je interesse hebben, je voegt ook nog iets toe aan de maatschappij. Uitheemse rivierkreeften zorgen voor steeds meer problemen in sloten en vaart in onze regio. Volgens het Hoogheemraadschap van Delfland leven er miljoenen in het gebied en neemt de overlast de komende jaren verder toe. De dode vrouw die op 28 juli in Den Haag werd gevonden is op natuurlijke wijze overleden, meldt de politie. De 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd die ochtend gevonden aan de laan van Reagan en Gorbachev bij station Den Haag Centraal. In eerste instantie hield de politie rekening met een misdrijf. 3 mannen werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze werden de volgende dag vrijgelaten, maar bleven verdachten. Dat zijn ze nu niet meer, zegt een woordvoerder van de politie.
4: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
8: De rest van de middag zijn er zonnige perioden. Zon en stapelwolken bij zo'n 21 of 22 graden. En matig aan de kust vrij krachtige west-noordwestenwind. Windkracht 3 tot 5. Vanavond en komende nacht zijn er weinig wolken. En komende nacht koelt het op de koelste plekken af tot een graad of 12 met afgenomen wind. Morgen weinig wind. Het wordt morgenmiddag 23 graden. Opnieuw zijn er zonnige perioden. In het weekend ook behoorlijk wat zonneschijn en dan wordt het nog warmer. De middagtemperatuur zaterdag 27 graden, zondag 29 of 30. En ook volgende week blijft het doorzomeren met maandag en dinsdag tijdelijk wat minder warm weer. Woensdag en donderdag weer hogere temperaturen en steeds behoorlijk wat zon. En weinig of geen regen, dat verandert maar weinig hoor.
5: Dankjewel Jordi. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Muziek aan zee.

De Dijk. Fijn om weer eens te draaien. Laaiend vuur hoorde je. Dierenopvangcentrum Westland, die vangt dieren op. Ze hebben ook een egelmoedertje, Chef. En deze Chef is nu bevallen. Van maar liefst 7 jongen hebben ze zelf op sociale media geplaatst. Chef werd een tijdje geleden binnengebracht en na onderzoek bleek dat ze ziek was. Uiteindelijk is ze behandeld en schoonverklaard. En toen wilden ze haar terugbrengen naar de natuur. En toen verraste ze iedereen bij de dierenopvang met een nestje. Ja, ze wisten dat blijkbaar niet. Maar 7 jongen uiteindelijk die ze ter wereld heeft gebracht, dat is toch bijzonder. Het hele verhaal is terug te vinden op docwestland.nl. De dierenopvang in Westland doet goed werk. Dus ook egeltjes die worden binnengebracht. En dan nog even bevallen ook.

Dit weekend trekt de Flower Parade Rijnsburg door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. TV West is er natuurlijk bij om de stoet aan praalwagens en muziekkorpsen te laten zien. De Flower Parade Rijnsburg, zaterdag live op TV West vanaf 3 uur.

0: Rare Earths met Get Ready. Ja, Get Ready voor de krijg nou wat. Die gaat over tiramisu. Heerlijk, toch? Vind je het ook zo lekker? Nou, een restaurant in Noord-Holland, die heeft een record verbroken. Een nieuw Nederlands record. Zij hebben een tiramisu gemaakt, maar niet zomaar eentje. 300 meter lang is deze tiramisu. En er zitten 15.000 lange vingers in. En 1000 kilo roommengsel. Ja, en dan krijg je dus 300 meter.
1: Krijg nou wat!
0: Ja, uiteindelijk moesten er 138 biertafels worden neergezet om het allemaal kwijt te kunnen. Ja, dat is dan ook wel bijzonder. En daarna met z'n allen smikkelen van dit heerlijke dessert eigenlijk. Hè. Ziet er heerlijk uit. Krijg er trek van.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Zomer in Tylers. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Tweede uur van Muziek aan Zee. De Medansplaat komt uit eigen land. Een nummer dat ik eigenlijk nooit draai, maar wel heel zomers is. Eerst het nieuws van 3 uur. André Kolen.
11: Buurtbewoners van het Delftse stadspark De Doelentuin reageren geschokt op het feit dat 4 monumentale bomen zijn gekapt. Vooral de Spaanse aak, in de buurt beter bekend als de klimboom of sprookjesboom, was geliefd. Volgens de gemeente Delft hadden 3 bomen de kastanjebloedingsziekte en waren ze aan het rotten. De gemeente Voorschoten gaat vaker controleren in de Schoolstraat. Het reageert daarmee op klachten van voetgangers en winkeliers over fietsers en brommersbestuurders die zich niet zouden houden aan het verbod om daar te rijden. Voorschoten stuurt handhavers naar het winkelgebied en dat leverde vorige week al 3 bekeuringen op, meldt de gemeente. Regio Holland-Rijnland werkt aan een gezamenlijke aanbesteding voor meer openbare laadpalen. 11 van de 13 gemeenten doen mee, waaronder die in de Duin-en-Bollestreek. Met de regionale aanpak willen de gemeenten zorgen voor een beter dekkend laadnetwerk en lagere laadtarieven. Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, melden Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner?
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
21: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
22: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
23: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
24: Tot 4 uur. Muziek aan zee.

Ed Sheeran, Castle on the Hill. En je hoorde ook nog die fijne van Bill Withers. Lovely day, nou dat is het zeker. Wat voor de ene een mooie dag is, is voor de ander geen mooie dag. Hè. De ene houdt van grijs en de ander houdt van zonnig en warm. Het tweede uur alweer van muziek aan zee op deze toch wel fijne donderdagmiddag hoor. Waarbij we straks even lekker gaan naar springen, ons hoofd leegmaken. Ik denk er nog even over na welke dat gaat worden. Sowieso ga ik het hebben over zieke kinderen die verrast zijn in Alphen aan de Rijn. Muziek onderweg van Opus, Life is Life, maar ook weer eens Nick Kamen, I Promised Myself. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, komt er weer eens aan. En zo meteen hier. Cliff Richard in the country. Dat natuurlijk nog veel meer lekkers tot 4 uur. Dus fijn dat je er nog bij bent.

0: je weet wel dat, dat er risico's aan verbonden zijn, maar dat is aan elke operatie. Ja. Maar je weet ook dat de mensen dit zo vaak doen en zo goed geschoold worden.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Je kan met wrok rondlopen, maar jij gaat het voelen.
3: Ja.
2: Die ander gaat het niet voelen, jij gaat het voelen. En dat wil ik gewoon niet. Weet je, ik wil gewoon plezier in mijn leven hebben.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

vrolijke klanken van Cliff Richard in de country muziek aan zee. De Romeinen van Museum Park Archeon die hebben een bezoek gebracht gisteren. En dat deden ze aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Het was de 24e keer dat de groep langsging om kinderen die de zomervakantie in het ziekenhuis doorbrengen een bijzondere dag te bezorgen. Tijdens dat bezoek maken de kinderen kennis met het Romeinse soldaten, de gladiatoren en ook andere historische figuren. En er waren ook demonstraties en muziek. En ze konden ook zelf een helm passen, die kinderen, of een schild vasthouden. En dat is natuurlijk altijd prachtig. Archeon doet dat jaarlijks blijkbaar. En het is bedoeld om kinderen die niet op vakantie kunnen toch een leuke ervaring te bieden. En dit keer dus brachten ze een bezoek aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Het hele verhaal is terug te vinden op de website van onze mediapartner studioalve.nl. Er is nu natuurlijk ook het Romeins Festival in Archeon. Daarom werd het ook gedaan natuurlijk. Dit is Godly and Cream, een Englishman in New York. In muziek aan zee.

Bijna half vier in Muziek aan Zee. Zometeen Jordi weer met een overzicht van wat het weer gaat doen. Maar eerst heb ik nog, had ik beloofd, hè, Elvis Presley. Zet hem maar lekker hard, hoor. Hier is Burning Love.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar

0: Ik word lid van Max.nl.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Tijd voor het regionale nieuws. En dat krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Marjolein. In Lisse is op 22 juli iemand gegijzeld. Dat heeft de politie nu 2 weken later bekendgemaakt. Het slachtoffer is door meerdere mensen binnengehouden en gewond geraakt. Eerder deze week is een minderjarige jongen uit Culemborg aangehouden vanwege de gijzeling. Omdat het slachtoffer door meerdere mensen is vastgehouden, hoopt de politie op meer aanhoudingen. De gijzelaars hebben verschillende spullen gestolen en zijn op een gegeven moment op de vlucht geslagen. Verdere details zijn niet bekendgemaakt door de politie. Tijdens restauratiewerkzaamheden aan een schilderij van Pieter de Hoog in het Mauritshuis in Den Haag is een eerder verdwenen soldaat teruggebracht. Op het schilderij uit circa 1660 stonden oorspronkelijk 4 figuren... maar 1 figuur werd later toch weer met verf weggewerkt. Waarom dat gebeurde, blijft voor altijd een raadsel.
10: Ja, daar kunnen we alleen maar naar gissen wat de reden daarvan geweest is. Het moet ook voor 1822 gebeurd zijn, want toen was het in een Engelse collectie. En toen werd het al beschreven als een man en een vrouw of een familie op een binnenplaats. Dus toen was die man al weg. Ja, dus het moet voor die tijd gebeurd zijn. Waarom? Ja, misschien wilde iemand het onderwerp veranderen. Het is wel heel bewust gedaan om alleen die figuur weg te halen.
9: Restaurateur Sabrina Meloni was dat. Na uitgebreid onderzoek werd besloten dat de soldaat teruggebracht kon worden op het schilderij. Dat hangt tot 24 augustus nog in het Mauritshuis. Daarna reist het door naar Madrid. De dode vrouw die op 28 juli in Den Haag werd gevonden is op natuurlijke wijze overleden, meldt de politie. De 45-jarige vrouw zonder vaste wonen verblijfplaats werd die ochtend gevonden aan de laan van Reagan en Gorbachev bij station Den Haag Centraal. In eerste instantie hield de politie rekening met een misdrijf. 3 mannen werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze werden de volgende dag vrijgelaten, maar bleven verdachten. Dat zijn ze nu niet meer, zegt een politiewoordvoerder.
8: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
11: De rest van de middag zijn er zonnige perioden, zon en stapelwolken bij zo'n 21 of 22 graden en matig aan de kust vrij krachtige west-noordwestenwind. Windkracht 3 tot 5. Vanavond en komende nacht zijn er weinig wolken en komende nacht koelt het op de koelste plekken af tot een graad of 12 met afgenomen wind. Morgen weinig wind, het wordt morgenmiddag 23 graden, opnieuw zijn er zonnige perioden. In het weekend ook behoorlijk wat zonneschijn en dan wordt het nog warmer. De middagtemperatuur zaterdag 27 graden, zondag 29 of 30. En ook volgende week blijft het doorzomeren met maandag en dinsdag tijdelijk wat minder warm weer. Woensdag en donderdag weer hogere temperaturen en steeds behoorlijk wat zon. En weinig of geen regen, dat verandert maar weinig hoor.
9: Dankjewel Jordi. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Een kleurrijk figuur, toch? Culture Club, ja, natuurlijk Boy George. Hè. Do you really want to hurt me? En Sheryl Crow kwam ook voorbij. All I wanna do is een dansje.
1: De meedansplaat van de dag.
0: En ik heb een lekker zomers nummer uitgekozen van een Nederlander, Sam Veldt. Ja, hij heet eigenlijk anders hoor. Komt gewoon uit ons eigen landje. Maar heeft samen met Wolf echt een hele fijne zomerse plaat ooit gemaakt. En ik dacht, laat ik die een keertje draaien. Zo'n nummer wat je lekker hard kan zetten. Waar je even lekker op mee kan springen. Of lekker meezingen of gek doen, wat je maar wil. De meedansplaat van de dag komt van Sam Veldt en Wolf. Summer on You.

0: De Haagse band Grupo Sportivo bestaat al 50 jaar en is bezig met zijn laatste tournee. De documentaire Musica Pop is een registratie van de tour die de groep in 1981 deed in Italië. Grupo Sportivo in de documentaire Musica Pop. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Nick Kamen, I Promised Myself. En je hoorde ook nog die fijne van Norah Jones. Zo'n lekker achteroverleunnummer, toch? Don't Know Why in Muziek aan Zee. Waarbij de tijd er alweer bijna op zit voor mij. Straks is Olivier hier weer. Ja, ik zie hem alweer. Hij heeft echt zin. Een grote glimlach op zijn gezicht. Fijne collega ook. En fijn dat hij er weer bij is. Om Bas te vervangen die nog lekker met vakantie is. Dus geniet er lekker van. En natuurlijk Made in Holland op de donderdag. Dus heb je een leuke plaat die ooit in Nederland is gemaakt. Mail hem even. Olivier Apenstaartje, omroepwest.nl. Of app hem 070-307-8080. Morgen ben ik er weer met de vrijdageditie. Hopelijk ben je er dan ook bij. Tot later.
1: Muziek aan Zee.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Goedemiddag, West komt thuis staat op het punt te beginnen met het gesprek van de dag, muziek en prijzen. En het is 4:00, het nieuws uit onze regio. Krijg je nu van André Kolen.
7: De brandweer is vanmiddag opgeroepen voor een ongeval met gevaarlijke stoffen bij een privékliniek in Leiden. Het zou gebeurd zijn in het pand van Bergman Clinics aan de Roosevelt-straat. Een woordvoerder meldt dat er bij het ongeluk een onbekende hoeveelheid van een gevaarlijke stof is vrijgekomen. Om welke stof het gaat, is niet bekendgemaakt. Buurtbewoners van het Delftse stadspark De Doelentuin reageren geschokt op het feit dat 4 monumentale bomen zijn gekapt. Vooral de Spaanse aak, in de buurt beter bekend als de klimboom of sprookjesboom, was geliefd. Volgens de gemeente Delft hadden 3 bomen de kastanjebloedingsziekte en waren ze aan het rotten. De gemeente Voorschoten gaat vaker controleren in de schoolstraat. Het reageert daarmee op klachten van voetgangers en winkeliers over fietsers en brommerbestuurders die zich niet houden aan het verbod om daar te rijden. Voorschoten stuurt daarom handhavers naar het winkelgebied en dat leverde vorige week 3 bekeuringen op, meldt de gemeente. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerk en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan is weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
9: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat dan niet?
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
19: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
20: Tot 7 uur, West komt thuis.

Phil Collins die zingt hier niet alleen op. Hij drumt er natuurlijk ook op. En de tamboerijn is ook van zijn hand. Geen eigen interpretatie, maar een remake, zo noemt hij het. Van die hit van de Supremes. You Can't Hurry Love, maar dan in de versie van Phil Collins dus. Goedemiddag, gas op die lolly voor deze nieuwe West Komt Thuis. Het is donderdag 6 augustus. Olivier de Neve hier, want Bas Martinius die hangt nog permanent in een zwembad ergens. Tenminste, nou ja, in ieder geval in mijn voorstelling. En dus ben ik er niet alleen vandaag nog, maar ook morgen. Dit is West Komt Thuis, het programma om lekker samen de middag af te sluiten en de avond af te trappen. Met ook vandaag weer een vol programma. Niet alleen met die oude vertrouwde tijdmachine waarmee je straks dik in de prijzen kunt vallen, maar ook praat ik met verslaggever Monica Overdijking. Zij ging vandaag naar de Haagse wijk Uithof, waar in de nacht van dinsdag op woensdag een huis beschoten is. De schrik zit er daarbij bewoners nog goed in. En de muziek in dit programma is van Dusty Springfield en Madonna, maar ook van Miss Montreal samen met Diggy Dex. Dit is Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn op Radio West.

0: Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. En daarvoor Miss Montreal en Diggy Dex. Op zijn Nederlands, alles is zoals het zou moeten zijn. De bewoner van een huis aan de Adriana van Roonlaan in Den Haag heeft geen idee waarom zijn huis is beschoten. De woning in de wijk De Uithof werd in de nacht van dinsdag op woensdag onder vuur genomen. Maar door wie en ook waarom, dat is nog helemaal onduidelijk. Nou, verslaggever Monica Overdijkink, die is nu bij mij in de studio om erover te praten. Goedemiddag, Monica.
1: Goedemiddag, Olivier.
0: Ja, jij bent daar gaan buurten vandaag. Hoe gaat het nu met die mensen die daar wonen?
1: Ja, ik heb de man gesproken die daar woont. Hij is hevig geschrokken. Zijn vrouw en kind waren niet thuis toen het gebeurde. Maar ja, ook die zijn natuurlijk geschrokken gewoon van toen ze het hoorden. Hè. Dat kun je je ook wel voorstellen. Ja. En dat is ook ja, niet gek. Want er zitten kogelgaten in het raam van de woonkamer. En zelfs als het dan midden in de nacht gebeurt en je ligt boven te slapen. Ja. Ja, dan is dat toch niet echt een fijn idee.
0: Maar jullie zal toch denken van, joh, wat als ik daar had gezeten op dat moment? Dan was ik er misschien niet meer geweest. Ja, ik neem maar dat die man dan ook niet lekker meer slaapt nu in zijn huis.
1: Nee, dat vertelde hij ook. Hij durft eigenlijk s'nachts helemaal niet meer te slapen. Hij viel vanochtend pas in slaap toen het licht werd, zo vertelde hij. En hij is na een paar uurtjes ook maar weer weggegaan, want hij wil daar nu even niet zijn. Sterker, hij wil eigenlijk meteen verhuizen nu.
0: Ja, en toen stond jij ook nog eens voor zijn deur, maar dat...
1: dat was de druppel.
0: Dat was de druppel, maar nou, het lijkt me heftig inderdaad om mee te maken voor hem.
1: Ja, hij zegt, ja, dit was ons droomhuis in een hele fijne buurt. Hè. De Uithof is een nieuwbouwwijk helemaal op de rand van Den Haag tegen Wateringen aan. Met echt mooie huizen, mooie villa's met water erin en zo. Dus echt, hij zei ook, we hebben hier heel hard voor gewerkt. En de buren gaan nu misschien ook anders tegen ons aankijken. Dat vond ik toch ook geen leuk idee. En ik kreeg ook wel het idee dat hij zich gewoon echt niet meer veilig voelt daar nu. Terwijl het is echt zo'n buurtje waarvan je denkt van, nou, hier gebeurt echt helemaal nooit wat.
0: Nee, gewoon een rustige wijk. Geen piefpafpoefwijk.
1: Normaal gesproken niet.
0: Nee. Nou, nu toch dus gebeurt. En weet die man dan uit welke hoek deze kogel zou kunnen komen?
1: Nee, hij zegt, ik ben gewoon een hardwerkende ondernemer. Ik heb met niemand ruzie. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En hij hoopt vooral dat de politie heel snel meer weet. Het onderzoek loopt nog. De politie is gisteren tot 8 uur 's ochtends bezig geweest in en om zijn huis. En zoekt ook nog camerabeelden uit de straat en uit de wijk. En nou ja, dat kan niet al te moeilijk zijn, want zo ongeveer elk huis daar in de buurt heeft wel een camera of zo'n ringdeurbel aan de gevel. Ja. Dus ja, als maar een van de buren daar de beelden van afgeeft, dan zijn ze misschien al een heel stuk geholpen met het onderzoek naar wie dit nu op zich geweten heeft.
0: Precies, dan wordt de politie een hoop wijzer. Ja, het zou dus ook gewoon een stomme vergissing kunnen zijn, dat ze het verkeerde huis onder vuur hebben genomen.
1: Ook dat soort dingen gebeuren, weten we uit het verleden. We hebben dat hier in Ippenburg gezien, ze tot 2 keer toe zelfs het verkeerde huis hadden en pas bij de 3e keer het goede huis dachten te hebben. Dus ja, dat ook die dingen zijn niet onmogelijk. En helemaal omdat deze man zo stellig zegt van, ik heb geen idee waar dit mee te maken heeft. Zou het zomaar een vergissing kunnen zijn. Maar ja, goed, dat moet dus allemaal nog blijken, want het onderzoek loopt nog.
0: Ja. En die man en zijn familie dus voorlopig even, niet lekker daar thuis.
1: Nee. Wie weet binnenkort helemaal niet meer. Hè? Nee. De schrik zit er echt goed in.
0: Ja, ik snap het. Nou, we houden het in de gaten. Vooral jij natuurlijk. En als er meer nieuws over te melden is, dan horen we dat vast van jou.
1: Ja.
0: Dankjewel, verslaggever Monica Overdijkink. Over dus die kogelgaten die in dat huis zitten. In de nacht van dinsdag op woensdag in de wijk De Uithof in Den Haag. Dit is Madonna nu op Radio West. Dit is West komt thuis met nu Open Your Heart.

0: Train en Drops of Jupiter, hun doorbraak succes in de jaren 90. En daarvoor nog Madonna en Open Your Heart hier bij Radio West, bij West Komt Thuis. Waar we alweer oprukken richting het nieuws van 4:30. Daar gaat André Kolen ons bijpraten over het laatste regionieuws. Jordi Bloem is er met het weerbericht. En als er files staan in onze regio, dan kan je ervan uitgaan dat de ANWB die ook weer voor ons meldt met wat er allemaal, waar het allemaal vast staat. Zometeen meer dus, na de reclame.
1: Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2:00 komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7:00 hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherretsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, The Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Goedemiddag, het is 4:30. Je luistert naar Radio West. Naar West Komt Thuis om precies te zijn. En André Kolen, die is niet alleen jarig, maar ook hier.
7: Zeker.
0: André Kolen heeft het weer. Nee, het nieuws. Sorry, ik raak nou helemaal in de war.
7: Ja.
0: Het weer is zo meteen met Jordi.
7: Jordi Bloemen, die is nog lang niet jarig.
0: Nee.
7: Dat zei hij vanochtend al.
0: Maar jij wel, André.
7: Zeker.
0: En dat
7: zeker.
0: Vind je leuk, hè? Sta aandacht aan geven.
7: Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ja, hoe meer aandacht, hoe liever ik het heb.
0: Ja, precies. Laten we maar gauw naar het nieuws gaan dan.
7: Lijkt me een goed plan. Want de brandweer is vanmiddag opgeroepen voor een ongeval met gevaarlijke stoffen bij een privékliniek in Leiden. Volgens Mediapartner Centraal Plus zou het incident zich hebben voorgedaan in het pand van Bergman Clinics aan de Roosevelt-straat. Een brandweerwoordvoerder meldt dat er bij het ongeluk een onbekende hoeveelheid van een gevaarlijke stof is vrijgekomen. Om welke stof dat gaat, is niet bekendgemaakt. De hulpdienst rukte massaal uit en zette een deel van de omgeving in Leiden rondom het pand af.
0: Zou het botox zijn?
7: Dat is toch niet gevaarlijk?
0: Nou, dat is ook weer waar. Dat kan je gewoon in je gezicht spuiten.
7: Ja.
0: Oké.
7: Het is vandaag kindercorso in Rijnsburg.

0: Want komend weekend geven daar grote praalwagens versierd met bloemen en planten de straat de kleur tijdens de Flower Parade Rijnsburg. Maar eerst is het dus de beurt aan de kleintjes tijdens het kindercorso. De jonge generatie Rijnsburgers trekt dan met versierde fietsen en papa en mama natuurlijk door de straten. En verslaggever Lieve van Sloten die nam vanochtend alvast even een voorproefje.
1: Ja, heerlijk. Ja, zeker.
2: Wat voor moois heeft u al gezien?
1: Ja, ik heb al diverse bloemen en leuke kinderen op mooie fietsjes gezien, ja. En het orgel erbij, dat maakt helemaal af natuurlijk. Dus kleurrijk genoeg.
2: Hoe gaat het?
3: Ja, goed. Ja. Ja.
2: Lekker makkelijk met die bakfiets.
3: Ja, dat is beter, ja. Dan hoef je niet achter de kinderen aan.
2: Wat vinden jullie van de bloemen?
3: Goed.
4: Ja, zie ik was er ook zo te horen.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou ja, allemaal dus in aanloop naar het komende weekend. Want dan is de Flower Parade in Rijnsburg. En die is hier te volgen op Radio West. Hè, tijdens het programma van onze fijne collega Rogier van der Zanden. Ja. In Uit tussen 9 en 12.
4: Leuk.
0: Zaterdag.
4: Ja.
0: De dode vrouw die op 28 juli in Den Haag werd gevonden is op natuurlijke wijze overleden. Dat meldt de politie. 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd die ochtend gevonden aan de laan van Reagan en Gorbachev. Dat is de koekamp bij het station Den Haag Centraal. In eerste instantie hield de politie rekening met een misdrijf. Drie mannen die werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze werden de volgende dag vrijgelaten, maar bleven verdachten. Maar dat zijn ze nu dus niet meer, zegt een politiewoordvoerder.
4: Juist. Dankjewel, André. Ook op je verjaardag weer uit de kunst allemaal, hè? Ik dacht, ja, je laat je misschien gaan en dan gaat het helemaal niet goed met dat nieuws. Maar dat gaat prima.
0: Ja, hè?
4: Oké.
0: Ja, misschien moet ik er iets mee doen.
4: Precies. Om 5 uur weer eens een keertje.
0: Oh ja, kijk, dat is een goed plan.
4: Kijk
0: ja,
4: hoe dat
0: ja.
4: gaat. Maar nu eerst.
0: Jordi!
4: Krijgen we de kut weer, inderdaad. Ja. Jordi Bloemen van Weerexperts.
5: Ah, Olivier. Ah, de zomer, die weet van geen ophouden. Ik noem hem eigenlijk al de grote zomer van 2026. Het is eigenlijk bijna net zo droog als in 1976. Maar toen was het nog droger. Voorlopig ook geen regen. Heel misschien vanavond en vannacht een enkel buitje. Dat zou kunnen vanuit het noorden van het land, maar op de meeste plaatsen droog. Er zijn opklaringen vannacht en het wordt ongeveer 12 graden met weinig wind. Morgen ook weinig wind, dankzij een hoge drukgebied dat over het land oostwaarts trekt naar Duitsland. Dat betekent ook morgen droog weer en zonnige periode. En dan wat stapelwolken 's middags bij zo'n 23 graden. In het weekend krijgt de zon meer ruimte, de zomerzon, want het wordt warmer. Na een koele nacht, zaterdagmiddag ongeveer 27 graden in onze regio, zondagmiddag 29 of 30 graden. En ook volgende week houdt het hoogzomer weer aan, misschien maandag en dinsdag even wat minder warm, maar voor de rest aanhoudend behoorlijk wat zonneschijn. En pas in het weekend van 15 en 16 augustus lijkt de kans op een paar buien wat toe te nemen.
4: Juist, dankjewel Jordi. En ja, ik begreep dat er dus ook een speciale boodschap van Jordi is uitgezonden.
0: Ja,
4: voor jou, André.
0: Voor mij, ja.
4: Even kijken, dat kan nooit genoeg uitgezonden worden. Nee. Even luisteren, hoor.
5: Andreetje, Andreetje, 65 jaar. Hoera! Zo, dat was het weer. Tot de volgende keer. En een fijne verjaardag.
0: Nou, dankjewel, Jordi. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf gewoon luisteren. Dat verschrikkelijke dingetje komt er zo meteen vast nog een keer langs. Of kijk op omroepwest.nl.
6: West komt thuis.

0: Ik hoop dat je goed geluisterd hebt naar de achtergrondzang, want daar kon je Kim Wilde horen. Die samenwerking begon heel rock en roll, namelijk bij de stomerij. Ja, Kim Wilde kwam bandlid Calvin Hayes tegen, toevallig. En zei dat hij haar moest bellen wanneer hij achtergrondzang nodig had. Nou, dat deed hij dus een keertje. En dat leverde Turn Back the Clock op, die je net hoorde, van Johnny Hates Jazz op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, pak die telefoon er alvast bij, hè. Want over een paar minuutjes gaan we weer de fonkelnieuwe editie van de Radio West tijdmachine spelen. Het spelletje is inmiddels denk ik wel bekend als je vaker luistert. We gaan het verleden in met de tijdmachine naar een bepaald jaar. En uit dat jaar ga ik je 3 moeilijke vragen stellen. Althans, nou ja, ze kunnen best moeilijk zijn. Soms zijn ze wat makkelijker. Eentje moet je daarvan goed hebben. En als je dat dan hebt, dan maak je kans op een geweldige prijs. Namelijk het dobbelspel keer op keer. En heb je nou alle 3 de vragen goed, vandaag dus, dan maak je kans om morgen rond deze tijd weer teruggebeld te worden om de finale met mij te spelen in West Komt Thuis. Dus laten we heel eerlijk tegen elkaar zijn. Dat wil iedereen wel, want dan maak je kans op de weekprijs. En dat is een stoere, zwarte Bluetooth party speaker. Kan je 12 uur lang achter elkaar gebruiken. Hij is draadloos. En dan kun je onder andere naar Radio West, dus 12 uur lang achter elkaar luisteren. Ter waarde van €365. Nou, die zou ik wel willen winnen, hoor. Wil je meespelen? Gauw bellen dan. 070-390-5454. En wie weet spelen we dan samen de tijdmachine wel. Dus 070-390-5454. 454 om mee te spelen aan de, in de tijdmachine en kans te maken op dat geweldige dobbelspel. Nu Bente en 3-2.

0: goed.
1: Bente en 3, 2, 1. Nieuwe muziek hier op Radio West. Bij West Komt Thuis.
2: De Radio West tijdmachine.
1: Ja, die Radio West tijdmachine, daar gaan we weer in. Dat is niet alleen hartstikke leuk natuurlijk om naar te luisteren, maar nog leuker om aan mee te doen. Althans, dat vindt in ieder geval Jan van Bommel uit Koudekerk aan de Rijn. Jan, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
1: Hoe is het met je?
3: Gezellig.
1: Ja, vind ik ook. Heb je een goede dag tot nu toe?
3: We hebben een goede dag.
1: Ja? Ja.
3: Goed weer om te fietsen, goed weer om te wandelen.
1: Kijk, oh, je bent er lekker op uitgetrokken.
3: Ja, we zijn even naar Alphen gefietst.
1: Kijk, en we is dan ook jouw vrouw of man of vriendin?
3: Ja, mijn vrouw.
1: Je vrouw, ja. Hartstikke leuk. Ja. Nou, en hou je ook een beetje van spelletjes?
3: Ja.
1: Nou, dat komt goed uit, want wij gaan zo meteen een spelletje spelen. Maar je kunt dus ook een spelletje winnen, namelijk keer op keer. Zo'n spannend dobbelspel. Ik heb dat spel zelf ook. Dat is echt hartstikke leuk.
3: Oké.
1: Dan moet je echt tactisch en strategisch gaan werken om uiteindelijk te winnen dan van je vrouw bijvoorbeeld, als je tegen je vrouw gaat spelen.
3: Een hele uitdaging.
1: Ja, misschien ook wel. Kan ze een beetje tegen de verlies?
3: Nou, nee, ik dacht het niet.
1: Oké. Nou, dus dan moet jij...
3: Ik ben weer een beetje af en toe aan het oetelen met spelletjes.
1: Oh jee. Nou, dan wordt dat nog wat. Nou, dan moeten we eerst maar eens even zien of je dat spel in de wacht gaat slepen, Jan. Want dan moet je in ieder geval één vraag goed hebben. Dus ben je er klaar voor om de tijdmachine in te stappen?
3: Helemaal.
1: Daar gaan we.
2: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
1: Ja, dan zijn we in 1985 aangekomen, Jan.
3: Ja, dat is even terug.
1: Ja, hè? Dat kun je wel zeggen, ja. De tijd van onder andere van Prince en de Raspberry Beret. Nou, dat is bijvoorbeeld iets wat hij in die tijd kon horen. Kwam toen net uit. Ja. We gaan die drie vragen doornemen, Jan. En dan hoop ik dat je er eentje goed hebt, minimaal.
3: Ik doe mijn best.
1: Daar gaan we. Vraag 1. Een bekend duo maakte in 1985 satirische tv-programma's. Dat deden ze eerst bij de VARA, toen heette het Pisa en later bij Veronica. Toen heette het programma Verona. Noem één van de twee mannen achter deze programma's.
3: Was dat Harry Vermegen?
1: Oké, vraag 2. We maken kennis met een nieuwe manier van betalen. Op een tankstation in het Brabantse Geldrop doet minister Nelly Kroes van Verkeer en Waterstaat het voor het eerst in november 1985. En nu gaat er eigenlijk geen dag voorbij of we doen het allemaal wel. Over welke manier van betalen heb ik het?
3: Ik denk dat dat pinnen was.
1: Oké, vraag 3. De film Amadeus krijgt in 1985 maar liefst 8 Oscars, de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen. Over welke beroemde componist gaat die film Amadeus?
3: Amadeus Mozart.
1: Oké. Nou, Jan, doe eens een gokje. Hoeveel goed denk je dat je hebt?
3: Minimaal 2.
1: Nou, dan gaan we eens even kijken.
4: Je hebt 3 vragen.
1: Zo!
4: Goed.
1: Hey, joepie. Joepie! Nou, zeg dat wel, ja. Ja, dat is een fantastisch resultaat, Jan. Kan niet beter.
3: Nou, geweldig.
1: Ja, dat wou ik zeggen. Ja, je had het inderdaad. Je noemde Harry Vermegen als een van die twee uit dat duo. Nou, Henk Spaan had je ook nog kunnen noemen. Dat is die andere van dat duo. Maar goed, eentje was al genoeg. Pinnen was inderdaad wat we voor het eerst in 1985 deden. En die film gaat inderdaad over componist Mozart. Dus ja, niks aan toe te voegen.
3: Geweldig.
1: Dat betekent dobbelspel keer op keer gaat Koudekerk aan de Rijn bezoeken. Want daar gaan we het naartoe opsturen. Dus dat komt
3: leuk.
1: Goed. En ik gooi je naam in de grote bak. Want je hebt de 3 goed. En dat betekent dat je ook mogelijk morgen nog door mij gebeld gaat worden voor de finale.
3: Okido.
1: En dat zou dan rond deze tijd zijn, dus hou dan je telefoon in de gaten. En dan maak je kans op een Bluetooth party speaker ter waarde van €365.
3: Nou, dat zou helemaal mooi uitkomen.
1: Dat wou ik zeggen.
3: Ik heb toevallig een nieuwe telefoon voor mijn verjaardag gehad. En daar wil ik dan dat Spotify op
1: leuk.
3: Zetten. En dan zijn speaker erbij is wel aangenaam.
1: Ah, je kan ook trouwens de Radio West app, hè, kan je ook op je telefoon zetten. Kan je ook Radio West via je telefoon luisteren. Dus is fantastisch. Nog leuker dan Spotify, kan ik je vertellen.
3: Oké.
1: Zeggen wij met alle bescheidenheid. Hè? Ja, zo is het. Hey, dank voor het meespelen, Jan. En een heel fijn weekend alvast. Ja, tenminste, dat zeg ik nu al heel vroeg. Maar fijne dag nog en alvast een fijn weekend voor later.
3: Ik heb elke dag weekend.
1: Zo is het. Gewoon één lang weekend.
3: Je hebt mijn gegevens?
1: Zeker. Maar blijf nog even aan de lijn. Dan check ik het nog even met je.
3: Doe ik.
1: Oké, dag Jan.
3: Oké, doei.
1: En ondertussen komt deze ook uit 1985. Dit is King and Love and Pride.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Goedemiddag, West komt thuis, gaat zo weer verder met Wassenaar. Want hoe is het daar nu, na de grote duinbrand van gisteren? Het is 5 uur, het nieuws uit onze regio. Krijg je nu van André Kolen.
11: De brandweer is vanmiddag opgeroepen voor een ongeval met gevaarlijke stoffen bij een privékliniek in Leiden. Het zou gebeurd zijn in het pand van Bergman Clinics aan de Roosevelt-straat. Een woordvoerder meldt dat er een gebruikershoeveelheid van een onbekende stof is vrijgekomen in het pand. De stof levert dus geen gevaar op voor de omgeving. 1 persoon is nagekeken door ambulancepersoneel, maar deze hoefde niet vervoerd te worden naar het ziekenhuis. Buurtbewoners van het Delftse stadspark De Doelentuin reageren geschokt op het feit dat 4 monumentale bomen zijn gekapt. Vooral de Spaanse aak, in de buurt beter bekend als de klimboom of sprookjesboom, was geliefd. Volgens de gemeente Delft hadden 3 bomen de kastanjebloedingsziekte en waren ze aan het rotten. Op 28 juli werden de bomen geveld. Voor veel bewoners kwam die kap onverwacht. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriezen.
2: Eén file te melden in onze regio. Die staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 8 kilometer. Vanaf Den Haag-Zuid moet je rekening houden met ruim 20 minuten vertraging.
13: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
14: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
17: Lekkere van Albert Heijn.
18: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
19: Tot 7 uur. West komt thuis.

Wax was eigenlijk een verborgen superduo. Andrew Gold die schreef Thank You For Being A Friend. Later bekend als het thema van de Golden Girls. En Graham Goldman die was de grote liedjeschrijver achter 10cc. Je weet wel, van Dreadlock Holiday onder andere. En samen vormden ze dus Wax en maakten ze onder meer deze Bridge To Your Heart. Goedemiddag, fijn dat je nog of weer luistert naar West Komt Thuis op deze donderdag 6 augustus. Niet met Bas, maar met Olivier, want die Bas die is lekker vrij, hè? Hem hoor je pas maandag weer oud en vertrouwd op zender tussen 4 en 7 elke dag. Maar ja, dat geeft mij de kans om weer lekker te grasduinen door de muzikale archieven van Radio West vandaag. Met een heleboel fijne muziek, bijvoorbeeld strakjes van de Monkees nog. En de kopstaartplaat komt er straks weer aan. Uitgekozen door jou als luisteraar van dit programma. Waarbij we dus steeds weer aansluiten op het laatste woord in de titel van de plaat die ik gisteren heb gedraaid. En vandaag ja, is het wel weer leuk om aan te sluiten, want je mag aansluiten op Tears. T-E-A-R-S. Tranen dus. En ook de actualiteit vergeten we niet, hè? Want gisteren was er een grote duinbrand in Wassenaar, waar de omwonenden en ondernemers een dag later de schade van opnemen. Verslaggever Dennis van Schie die nam er vandaag een kijkje. En ik spreek hem zo over wat hij daar allemaal aantrof in Wassenaar. En dan is er ook nog eens muziek van George Kooijmans en Cario. En je hoort ze nu met Den of Thieves hier op Radio West bij West Komt Thuis.

0: George Kooijmans die maakte eerst zelf twee versies van Den of Thieves, het nummer dat je net hoorde. Maar over geen van beide was hij tevreden. Uiteindelijk stuurde hij het nummer naar Frank Carrillo met zoiets als, nou, doe jij nu maar eens wat. Nou, die Carrillo die bouwde het om. En toen vond George het wel geweldig. Den of Thieves was dat op Radio West, hier bij West Komt Thuis. Ja, het was flink schrikken gistermiddag op het strand van Wassenaar, waar even voor drieën een grote duinbrand uitbrak. Een paar honderd meter aan duin werd door vlammen opgeslokt. En medewerkers van strandpaviljoens hebben nog een eerste bluspoging gedaan. Maar ja, er was al snel geen houden meer aan, door die droogte natuurlijk ook. Verslaggever Dennis van Schie, die was vandaag een kijkje gaan nemen daar. Goedemiddag, Dennis.
1: Goedemiddag.
0: Wat trof je daar aan?
1: Ja, toch wel een zwarte bedoening. Een behoorlijk groot gebied van zo'n 800 bij 100 meter is daar in vlammen opgegaan. Heel veel van die duinstruiken en helmgras heeft daar staan fikken. Er was nog een man die was er heel snel bij. En die houdt al tientallen jaren toezicht op dat gebied. Dat is een natuurwerkgroep daar uit de omgeving. En die zag nog een ransuil heel snel vluchten. En hij zag wat muizen nog wegschieten. Mm. Maar als je daar nu loopt, zie je een zwarte vlakte. En wel sneu heel veel van die zandslakken die allemaal verbrand zijn. Duizenden slakken liggen daar.
0: Jeetje.
1: En het is echt bij het publiek. Hè. Het is aan de kant van de strandpaviljoens, bij het parkeerterrein. De Kuil op Wassenaarse Slag. Daar kun je het heel goed zien.
2: Ik was toevallig met mijn baas aan het bellen achter. En toen keek ik even buiten de poort. En toen zag ik in één keer een klein fikje van een meter bij een meter, denk ik. Toen riep ik eerst onder binnen, pak water. Toen kwam ik er terug. Toen was het denk ik al 10 meter bij 10 meter, echt binnen 2 minuten. Gelijk brandweer gebeld. Die was er binnen 10 minuten, denk ik. Echt heel snel. En gelijk werd iedereen van het strand ontruimd.
3: We zijn met een tuinslang bezig geweest. Als het nog heel klein is, dan denk je misschien dat het nog kan redden. En we zijn met collega's met brandblussers de duinen ingelopen.
2: Het was wel stress niet snel, maar dit was wel even een stressmomentje.
3: Ja, het was wel even schrikken. Het was wel, iedereen dacht, wat gebeurt er nou? Maar ja, op een gegeven moment toen de brandweer er was, toen ging het allemaal wel goed.
0: Ja, toen de brandweer er helemaal was, ging het wel goed. Ja, dat mag je hopen, toch?
1: Ja, zeg dat. Dit waren trouwens twee strandpaviljoenhouders die dus rond drieën die vlammen zagen.
0: Ja.
1: En snel naar binnen gegaan om dus te proberen de boel te blussen. En die hebben wel goed werk geleverd, want ze hebben meteen het terras ontruimd en iedereen weggestuurd. En toen nam de brandweer het over en die zijn nog 6 uur zoet geweest om alles te blussen.
0: Ja, ongelooflijk zeg. Nou, dat is dus hoe de mensen het hebben ervaren. Hoe gaat het nu met de natuur? Want we hoorden net al, je had het over die zandslakken die allemaal daar dood liggen.
1: Ja, die liggen daar nu. En toen ik daar rondliep, toen dacht ik echt van dit gaat niet heel snel meer goedkomen. Maar de duinwachter van Staatsbosbeheer, die heeft er wel goede hoop op. Hij zegt dat je al binnen een paar weken weer wat kan zien.
4: Ja, dan zijn we natuurlijk ontzettend nieuwsgierig naar hoe lang het duurt voordat we weer hebben wat we hadden. Maar de ervaring leert wel dat de natuur zich ontzettend snel kan herstellen. De natuur is heel veerkrachtig. En als het zou gaan regenen, dan verwachten we eigenlijk binnen 2 weken wel weer de eerste groene sprietjes boven de grond.
0: Oké, nou binnen een paar weken, dat gaat best wel snel dan.
1: Als het gaat regenen.
0: Ja, en dat, dat gaat nog voorlopig
1: niet gebeuren. Dat is het volgende onderwerp in je draaiboek.
0: Ja, klopt, ja. Ja, straks horen we Jordi Bloem weer, onze weerman van vandaag.
1: En, het ziet er helemaal niet goed uit als het gaat om natuurherstel. Het blijft nog heel lang droog.
0: Precies, ja. Maar als het dan eenmaal weer gaat regenen, dan kan het dus weer vrij snel weer gaan bijtrekken.
1: Ja.
0: De blijvende schade daar in Wassenaar, dat zou dus kunnen meevallen als ik het zo hoor.
1: Ja, ja, je zal zien dat er een gapend gat nu is. Het is heel erg zwart nu. Nou, dat zal de komende tijd dus wel veranderen. Maar het zal minder vol staan dan aan de andere kant van het wandelpad waar dus geen brand was.
0: Ja, jij zegt al een andere kant ook nog van het wandelpad. Gisteren was natuurlijk meteen ook de angst van, ja, het kan ook zo weer oplaaien.
1: Ja.
0: Inmiddels is de brand echt uit. Maar het kan natuurlijk ook weer opnieuw ergens weer op een andere plek ontstaan. Of niet,
1: zeker,
0: door die droogte.
1: Ja, zeker.
0: Sinds is die angst daar ook?
1: Ja, absoluut. Sinds 11 uur vanochtend, zo vertelde Staatsbosbeheer, lopen ze daar ook weer in het gebied om alles in de gaten te houden. De brandweer geeft ook aan, vanaf 11 uur in de ochtend wordt het weer warmer. En dan kun je dus risico hebben op eventueel uitbreken weer van de brand. Afgelopen nacht zijn de duinwachters ook de hele nacht daar geweest. En dat zal de komende dagen niet anders zijn.
0: Nee, precies. Nou, fijn dat je ons even bij wilde praten. En we houden het natuurlijk in de gaten. Hè? Niet alleen die duinwachters, maar wij ook. En hopen dat het daar rustig blijft. In
1: zeker.
0: Geval. Ja. Verslaggever Dennis van Schie was dat over die natuurbranden. Dus die duinbranden in Wassenaar van gisteren. En dit zijn de Monkees en Daydream Believer. Hier bij Radio West. West komt thuis.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Goedemiddag, het is 17:30. Je luistert naar Radio West, naar West komt thuis. En het laatste nieuws uit onze regio krijg je van iemand die... Ja, volgens mij was die nou...
9: Andreetje, 65 jaar.

0: Hoera! Zo, dat was het weer. Tot de volgende keer. En een fijne verjaardag.
1: Ja. Ja, nou ja, ja, het is leuk om te zien hoe jij dat ontvangt. Dat je dat zo open en blij ontvangt. Ja.
2: Weinig reden tot feest, want we hebben net triest nieuws.
1: Ja, dat is waar. Ja. Het is serieus nieuws, inderdaad. Even, jij bent André Kolen dus en jij hebt het nieuws voor ons.
2: Zeker.
1: Dat zal ik even...
2: De Haagse zangeres Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. Ja. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Kaagman overleed op 31 juli na een lang ziekbed. Van de zangeres was al bekend dat ze jarenlang leed aan de ziekte van Parkinson. De uitvaart heeft op haar verzoek vanmiddag in besloten kring plaatsgevonden. Nou, zangeres was vooral bekend van de band Earth and Fire, met wie ze grote hits scoorde als Memories en Weekend. De groep ging in 1983 uit elkaar en daarna bracht de zangeres meerdere soloplaten uit. Kaagman kreeg tussen 2002 en 2008 bekendheid als jurylid van talentenjacht Idols. Dat was toen helemaal nieuw.
1: Ja, het is een trieste, want ze heeft de laatste jaren van haar leven natuurlijk was het al heel triest met de ziekte.
2: Ja, ze zat in het tehuis en ze heeft eerder natuurlijk haar man Bert Ruiter moeten verliezen.
1: Ook een bekendheid uit de muziek, hè? Ja. Uit de muziekindustrie. En het werd natuurlijk ook, het rare was, in haar idolstijd had ze dus eigenlijk al een deel van die symptomen, van die ziekte.
2: Ja,
1: en
2: mensen dachten van wat kijkt ze streng? Ja. Maar het waren gewoon haar spieren in het gezicht die gewoon niet meer meewerken.
1: De eerste symptomen van haar ziekte en later is het dus...
2: Ze heeft heel veel gedaan om de ziekte uit de anonimiteit te krijgen en ook heel veel gedaan om het onderzoek naar Parkinson te steunen.
1: Ja, zometeen... Ja, sorry.
2: Dus zometeen draaien we dan...
1: Ja, dat vind ik wel iets van Earth and Fire. Ja. Dat lijkt me op zijn plaats.
2: De brandweer is vanmiddag opgeroepen voor een ongeval met gevaarlijke stoffen bij een privékliniek. Dat zou gebeurd zijn in het pand van Bergman Clinics aan de Rooseveltstraat in Leiden. Woordvoerder meldt dat er een gebruikershoeveelheid, dan praten we over een flesje van een onbekende stof, is vrijgekomen in het pand. Stof levert dus geen gevaar op voor de omgeving en het pand is na het incident volledig ontruimd, meldt onze mediapartner Centraal Plus. In ieder geval is er één persoon nagekeken door ambulancepersoneel, maar die hoefde niet vervoerd te worden naar het ziekenhuis. De hulpdienst die rukte dus massaal uit en zette uit voorzorg een deel van de omgeving rondom het pand af. Ja, het blijft droog in Nederland, ook de komende week nog. Verschillende maatregelen zijn al genomen om het watertekort op te vangen. Zo stoppen de gemeenten Delft, Den Haag en Westland met het geven van water aan de openbare planten, bomen en struiken. Dini Tubbing, stadsecoloog voor Delft, die maakt zich nou niet gelijk zorgen.
3: Als we kijken naar de bomen, dan lijkt dat allemaal niet nog wel mee te vallen. En bomen hebben natuurlijk ook wel fijn heel veel wortels met vele... fijnmazig wortelnetwerk. En ja, die hebben ook best wel een strategie om te overleven. Het is gewoon de realiteit. En laten we eerlijk zijn, dit wisten we al veel langer dat dit eraan zou komen.
2: Ja, die maakt zich dus niet zo ongerust. Nee. Nou ja, goed, er zullen een paar bomen afsterven. Daar doen we niks aan.
1: Dat zijn dan de zwakke broeders en zusters.
2: Dat zijn de zwakke broeders en zusters, ja. Ja. Maar ja, regen zou natuurlijk wel welkom zijn. Niet alleen voor de bomen, maar ook voor mens en dier.
1: Ja, en maar dat is een mooi bruggetje.
2: Ja.
1: Naar onze weerman Jordi Bloem van Weerexperts. Eens kijken of daar wat regen aan gaat komen.
2: Jordi.
0: Ah, Olivier. Ah, de zomer die weet van geen ophouden. Ik noem hem eigenlijk al de grote zomer van 2026. Het is eigenlijk bijna net zo droog als in 1976. Maar toen was het nog droger. Voorlopig ook geen regen. Heel misschien vanavond en vannacht een enkel buitje. Dat zou kunnen vanuit het noorden van het land, maar op de meeste plaatsen droog. Er zijn opklaringen vannacht en het wordt ongeveer 12 graden met weinig wind. Morgen ook weinig wind, dankzij een hoge drukgebied dat over het land oostwaarts trekt naar Duitsland. Dat betekent ook morgen droog weer en zonnige periode. En dan wat stapelwolken 's middags bij zo'n 23 graden. In het weekend krijgt de zon meer ruimte, de zomerzon, want het wordt warmer. Na een koele nacht, zaterdagmiddag ongeveer 27 graden in onze regio, zondagmiddag 29 of 30 graden. En ook volgende week houdt het hoogzomer weer aan, misschien maandag en dinsdag even wat minder warm, maar voor de rest aanhoudend behoorlijk wat zonneschijn. En pas in het weekend van 15 en 16 augustus lijkt de kans op een paar buien wat toe te nemen.
1: Nou, zet het in je agenda, het weekend van 15
2: en 16. Oh, ik heb het genoteerd. Ja. Is dat een zaterdag en een zondag?
1: Ja, dat is het wel, ja.
2: Meestal, hè, een weekend.
1: Weekend wel, ja. Ja. Okay. Dus nou, dan weet je het dan. Misschien wat druppeltjes dan.
2: Ja. Maar het kan ook gewoon droog blijven.
1: Ach, het kan vriezen, het kan dooien. Verkeersinformatie nu bij de ANWB. Robert. Ja, Robert Vriezen. Ja, kan ook dooien, maar het is Robert Vriezen. Ja. Hallo.
4: Dat is maar beter. Hallo Olivier, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Je hebt me nog niet gehoord live vanmiddag.
2: Nee, waar was je al die tijd?
4: Nou ja, ik was hier wel bij de ANWB, maar rustig aan het werk en te kijken naar de files in de rest van het land. In onze regio was het rustig, nu niet meer helemaal. Want op de A4 rijdt het nu langzaam vanuit Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein, 10 minuutjes vertraging. Maar groter zijn de problemen op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag.
2: Staat
4: bij knooppunt Prins Klausplein, de berm in brand. Rechterrijstrook is dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft, dus richting het zuiden, is dicht. De vertraging op de A12 is in de vorm van 8 kilometer file vanaf Zoetermeer ruim 40 minuten. Omrijden kan over de N11 en de A4 via Leiden.
1: Juist, Robert. Altijd fijn als er zo'n nieuwslezer is die dan zo rustig blijft. Hè? Als er dan iets aan de hand is.
4: Geen paniek.
1: Nee, vrouwen en kinderen eerst.
4: Ja, zo is het. Ja.
1: Dankjewel, Robert. Tot straks weer.
4: Tot straks.
2: En tot zover het uitgebreide regio. Nieuws, meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Klein monumentje voor Journey Kaagman met haar Earth and Fire. Weekend hoorde je. 3 weken en 1 dag na haar 79ste verjaardag is ze overleden. Sliep ze in en daarom een klein eerbetoontje dus in dit programma aan haar. En haar muziek natuurlijk ook. Je hoort het allemaal bij Radio West, bij West Komt Thuis. Waar je nu Roxette en Joyride hoort. Hello.

0: nummer over het zonnige California werd geschreven in Londen op een kletsnatte dag. Albert Hammond die zag een boek met de titel The Railways of Southern California. Begon daar een beetje over te neurien, over te zingen. En zijn schrijfpartner die hoorde vanuit de keuken per ongeluk It Never Rains in Southern California. En die riep, joh, wat zing jij nou? Nou, dat was dus niet zo, maar hij vond het wel een geweldig idee. En zo kwam dus It Never Rains in Southern California tot leven. Hoorde je bij Radio West.
1: De kopstaartplaat.
0: Het is weer zover, hoor. De kopstaartplaat. Dus de staart, het einde van het ene nummer, is weer de kop. Het begin van het volgende nummer. Zo maken we met elkaar een hele grote slinger aan muzikale meesterwerken. En als jij een suggestie hebt voor de volgende plaat, mail die zeker naar me. En dan ga ik daar morgen misschien wel weer lekker mee verder. Dus niet mailen naar Bas Strakjes, maar naar mij, olivier@omroepwest.nl, voor jouw suggestie. Maar dan moet je wel weten waar je dan op aan moet sluiten. Gisteren draaide ik een nummer dat eindigt op Tears, namelijk Down in My Tears van Percy Sledge. Dus we moeten vandaag aansluiten op Tears met een nummer dat begint met dat woord in de titel. Nou, mijn mailbox barstte weer helemaal uit zijn voegen. Bijvoorbeeld dankzij een berichtje van Ben Mol. Hij zegt, hadi Olivier, een nummer dat in mij opborrelde is die van Johnny Nash, getiteld Tears on My Pillow. En ook Romeo Sadlo, die had dat idee. Die stuurt ook als suggestie Tears on My Pillow van Johnny Nash. Fijne uitzending en tot de volgende ronde. Dank heren allebei. Piet van der Poel die zegt, hoi Olivier, dank je voor het draaien van Percy Sledge. Ik heb ervan genoten. Voor de volgende kopstaartplaat denk ik aan As Tears Go By van de Rolling Stones. Een van de eerste eigen composities van Mick Jagger en Keith Richards. Het nummer ging eerst naar Marianne Faithfull, de toenmalige vriendin van Jagger, om haar zangcarrière te lanceren. Maar pas in, ze bracht het uit in juni 1964. En pas in oktober 1965 namen Jagger en Richards hun eigen versie op. Met Jagger's zang, Richards' akoestische gitaar en een strijkersarrangement van Mike Leander. De rest van de band deed er niet aan mee. Dus het was eigenlijk puur een Jagger's-Richards-duet. Met een hartelijke groet van Piet. Dankjewel. Ook natuurlijk voor de leuke geschiedenisles weer. Geert Slootweg die zegt, hoi Olivier, mijn keuze voor de kopstaartplaat vandaag is die van Mark Elmond met Tears Run Rings. Fijne uitzending van Geer. Dankjewel Geer. Jan Keizer die is er gelukkig ook weer bij. Hij zegt, hoi Olivier, voor de donderdag kopstaartplaat zouden mensen misschien van mij een voorstel verwachten van Tears in Heaven na het overlijden van mijn vrouw 6 weken geleden. Maar nee, ik wil juist iets wat ook zeker waar is hoe ik met haar heb genoten. Guus Meeuwis, tranen gelachen. Groeten van Jan. Ja, Jan, dankjewel. En nogmaals, gecondoleerd ook natuurlijk. Carla Slootweg zegt, goedemiddag Olivier. Ik kies als kopstaart UB40 met Tears From My Eyes. Tilly Fortuyn die stuurt, goedemiddag Olivier. Wat vliegt de tijd toch? Hierbij mijn suggestie voor de kopstaartplaat van vandaag. Tranen, genoeg liedjes te vinden, zoals Tears in Heaven van Eric Clapton. Fijne en leuke uitzending weer met tranen van geluk of van het lachen. Fijne avond alvast weer van Tilly. Ja, het is misschien niet de meest obscure plaat, maar ik vind hem wel echt prachtig, hoor. Dus ik ga ervoor, Tilly. Tears in Heaven van Eric Clapton. En dat betekent dat de volgende plaat dus moet gaan aansluiten op het woordje heaven. Jouw suggesties mag je alvast gaan mailen naar mij. olivier@omroepwest.nl, dat is mijn mailadres. Dus liedjes die beginnen met het woord heaven in de titel. olivier@omroepwest.nl. Ik ben heel benieuwd waar je allemaal mee gaat komen. Stuur het me vooral op en dan wellicht draai ik die dan wel morgen. Maar vandaag is de kopstaartplaat dus dankzij Tilly Fortuyn, Tears in Heaven van Eric Clapton. En die is zo mooi.

0: ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Zaterdag is de eerste wedstrijd uit tegen AZ. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: AZ ADO Den Haag, zaterdag om 9 uur.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: Goedenavond, West komt thuis gaat zo verder met muziek van Hollandse bodem. Want die heb jij nu voor het uitkiezen. En het is bijna 6 uur. Het nieuws uit onze regio krijg je van André Kolen.
10: De Haagse zangeres Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Kaagman overleed op 31 juli na een lang ziekbed. Ze is vandaag in besloten kring begraven. Meer zometeen in het NOS-journaal. Verkeer op de A12 moet rekening houden met files vanwege een bermbrand bij knooppunt Prins Klausplein ter hoogte van hectometerpaaltje 6,5. Vanaf de A12 kun je geen gebruik maken van de verbindingsweg naar de A4 richting Rotterdam. Brand is inmiddels wel onder controle, maar zorgt nog voor vertraging. Zometeen de actuele verkeersinformatie van de ANWB. De brandweer is vanmiddag opgeroepen voor een ongeval met gevaarlijke stoffen bij een privékliniek in Leiden. Het zou gebeurd zijn bij het pand van Bergman Clinics aan de Rozeveldstraat. Woordvoerder van de brandweer meldt dat er een gebruikershoeveelheid van een onbekende stof is vrijgekomen in het pand. Stof leverde geen gevaar op voor de omgeving. 1 persoon is nagekeken door ambulancepersoneel, maar die hoefde niet vervoerd te worden naar het ziekenhuis. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30, nu het overige nieuws.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Johnny Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Johnny Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. 1 brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer. Veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
9: En André kondigt het al aan. Actuele verkeersinformatie van de ANWB, Robert Vriezen.
12: Door een bermbrand viel op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Prins Clausplein. Er staat 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht op knooppunt Prins Clausplein. En ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is voorlopig dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4.
13: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
14: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
15: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
22: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
23: Tot 7 uur, West komt thuis.

Disco really made it. Het is geen liefdesverklaring aan de disco, maar een typische Grupo Sportivo grap over de enorme disco-hype van de eind jaren 70. Hans van den Burg van Grupo Sportivo zei er zelf over dat het volgens hen disco is, maar niemand die sprak vindt dat ook. Disco really made it van Grupo Sportivo dus. Goedenavond inmiddels. West komt thuis, is nog in volle gang en zonder jou zou dat helemaal niks zijn. Dus kom in mijn radioarmen. Hartstikke leuk dat je erbij bent vanavond. Het is donderdag 6 augustus. Met nog genoeg moois op komst tot 7 uur vanavond. Want zometeen in dit programma nog het spelletje In Zijn Achteruit. Waarin ik een liedje achterstevoren laat horen. En daar moet jij dan van raden welk liedje het is als je hem gewoon normaal zou draaien. Heb je dat dan goed, dan ga je een prijs winnen. Tenminste, als je het in de uitzending weet te vertellen. Maar goed, dit uur staat vooral in het teken van liedjes van Nederlandse bodem. Elke donderdag natuurlijk tussen 6 en 7 alleen maar nummers van Nederlandse artiesten. Hoeft niet per se Nederlandstalig te zijn. Een Engelstalig liedje mag ook. Of een anderstalig liedje nog. Als het maar van een Nederlandse band of artiest is. En ja, het lijkt mij wel toepasselijk. Gezien het nieuws van pakweg een half uur geleden. Van het overlijden van Journey Kaagman. Zangeres van de band Earth and Fire. Dat we ook wat muziek van haar en van haar voormalige band gaan draaien. Dus als jij een leuke suggestie hebt voor een mooi nummer van Earth and Fire, dan zet ik die nog even wat hoger op het lijstje. Maar goed, andere suggesties zijn natuurlijk ook altijd welkom. Stuur even een mailtje naar olivier@omroepwest.nl en zeg er dan ook even bij waarom je specifiek dat nummer zo graag wilt horen. olivier@omroepwest.nl om jouw suggestie van een plaat van Nederlandse bodem te vragen. En wat ik al zei, ja, suggesties die gaan over Journey Kaagman of Earth and Fire krijgen natuurlijk bijzondere aandacht vandaag door dat nieuws. Daarover gesproken, zometeen spreek ik de fanclub van Journey Kaagman en Earth and Fire. Maar eerst nog Total Touch en Touch Me There hier bij Radio West. West komt thuis. Yeah.

0: Treintje en Tjeerd Oosterhuis. Total Touch en Touch Me There. Hier bij West Komt Thuis op Radio West. De Haagse Journey Kaagman is overleden. Je hoorde het misschien net al in het nieuws. Ze was 79 jaar oud. Kaagman was bekend als zangeres van de band Earth and Fire. En daarmee had ze in de jaren 70 en 80 meerdere grote hits. En daarna werd ze opnieuw bekend door talentenprogramma Idols. Ze zat daar in de jury van 2002 tot 2008. En ze leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. En leefde ook die jaren dus een teruggetrokken bestaan. Ronald Platier is van de Earth and Fire Journey Kaagman fanclub. Goedenavond. Ronald.
1: Goeie avond is het voor mij niet.
0: Nee, gecondoleerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, want inderdaad, wat is jouw eerste reactie op het overlijden van Journey Kaagman?
1: Dat ik eigenlijk nog geen kans heb gehad om daarover na te denken, maar de manier waarop dat je als iemand die zich jarenlang voor het welzijn voor Journey heeft ingezet en boeken, kaarten, dus iedere week één of meerdere dingen naar Journey toe gaan. Het hele huis ligt vol met spullen van mij. Mm-hmm. En alles zoveel gedaan voor Journey. En dat je dan moet achterkomen dat de uitvaart al is geweest. Mm-hmm. En dat je het op die manier uit de media moet horen. Ik vind het echt verschrikkelijk.
0: Ja, dat steekt ook.
1: Dat steekt en dan denk ik van, waarom, zeg maar? Waarom is dat zo gegaan? Ja. En dan lees je dat Journey het in kleine kring wil doen. Maar ik weet zeker dat Journey mij er echt wel bij had willen hebben.
0: Ja. Dat weet ik zeker. Je bent groot fan van Earth and Fire en van Journey Kaagman. Wat is jouw dierbare herinnering aan de muziek of aan de persoon Journey Kaagman?
1: Ik heb sowieso altijd tegen haar opgekeken, zeg maar een soort als voorbeeldfunctie. Ze straalt heel veel warmte, liefde uit. Tijdens concerten is het gewoon, dat zijn magische ervaringen. En ik heb een fanclub opgericht ruim 2 jaar geleden. En die heeft nu meer dan 6.500 leden. Zo. Waarbij we een van de grootste fanclubs zijn met 2,7 miljoen kijkers op de promo-site. Er is echt een hele grote Earth Fire Revival aan de gang. En ik ben voorstander van ere bij leven. Dus ik heb de media zo'n 40 en sommige zelfs 60 mailingen gestuurd om Journey te eren bij leven. Mm-hmm. Maar behalve het AD is daar op nationaal gebied niks van gebeurd. En dat maakt het extra triest dat dit gebeurt.
0: Ja, ze is dus
1: wel. Ja, ik ga wel een event organiseren op 13 november. En dat is gelukkig nog niet alle kaarten uitverkocht. En dan gaan we een ode geven aan Journey met medewerking van veel bekende artiesten. En dat wordt een heel bijzonder iets in het Theater Castellum op 13 november. En dan proberen we in te halen wat er nu ontnomen is.
0: Ja, want dat was al gepland? Of dat is iets wat je nu net in het laatste uur hebt van de grond hebt gekregen?
1: Nee. We hebben al 3 jaar achter elkaar ieder jaar een Earth of Fire Journey Kaagman fanclub dag. En dit was al gepland. En daar doen Cezina aan mee. Jennifer Eubank kruipt in de huid van Journey Kaagman. En ook René doet mee. En de tribute band doet mee.
0: Ja.
1: En we gaan dat deze keer natuurlijk in het teken stellen van Journey.
0: Ja, wat vond je? Want ze heeft een rijke carrière gehad natuurlijk. De laatste jaren, wat ik net al vertelde, leefde ze een teruggetrokken bestaan. Maar daarvoor heel veel gedaan. Wat vond jij een belangrijk punt uit haar carrière wat nog even wat extra aandacht mag hebben?
1: Nou, alle artiesten in Nederland die hebben aan Journey te danken dat ze geld krijgen als ze op de radio komen. Mm-hmm. Dus ik had het heel gepast gevonden als er daarom ook eerder wat aandacht voor Journey was geweest in plaats van vandaag. En want nu is het voluit op tv. Maar ik had liever gehad dat Journey daarvan kon genieten toen ze nog helder was. En een paar weken terug heeft ze nog een boek gekregen van mij in samenwerking met heel veel beroemdheden. Toen ze 79 jaar werd, dus maar een paar weken geleden. van 400 pagina's samen met fans, fotografen en dergelijke samengesteld. En daar heeft ze nog heel erg van genoten.
0: Okay.
1: En ik ben in ieder geval heel, heel blij dat nog bij Journey, dat ze dat weer mogen meemaken.
0: Ja.
1: Voordat dit is gebeurd.
0: Ja, je zegt ook net van het nieuws is nog vers. Hè? Je moet het allemaal nog een beetje laten bezinken ook. Laten binnenkomen. Ik denk toch dat het ook goed is om haar te eren met muziek. Hè? Met haar eigen muziek.
1: Ja, zeker.
0: Welke plaat van Earth and Fire zou ik mogen draaien voor jou en ook voor andere fans van Earth and Fire om Journey te herinneren?
1: Nou, en de kaart, zeg maar, die ik samen met Patricia stuur en Jan van der Graag heb gemaakt om Journey te herdenken, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Daar kijkt Journey naar Memories en Magic Forever. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen Memories, want dat zijn het nu. We zorgen in de fanclub dat we Journey voor altijd levendig zullen houden.
0: Ja.
1: Net zoals de andere bandleden. We zijn een feel-good fanclub en ook dit proberen we toch zo positief mogelijk mee om te gaan, ook al is er nu natuurlijk een periode van groot verdriet.
0: Ja, ondanks het slechte nieuws houden jullie toch de positiviteit gaande. Voor jouw eerste reactie op dit moment. Nou, dan ga ik die draaien. Memories van Earth and Fire. Sterkte met het verlies.
1: Ja, dankjewel.
0: Dat was Ronald Platje. Ja, wat wou je zeggen?
1: Ik wou zeggen fijne avond.
0: Dankjewel.
1: Voor jullie in ieder geval wel.
0: Ja, dat begrijp ik. Nou, sterkte gewenst namens ons hier bij Radio West. Ronald Platje dus van de Earth and Fire Journey Kaagman fanclub was dat. En deze plaat zou hij dus graag willen horen om als herinnering aan Journey Kaagman. Overleden dus op 79-jarige leeftijd. Geboren in Den Haag. En daarom ook extra aandacht voor op Radio West. Je hoort nu Memories op Radio West bij West komt thuis.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
8: Goedenavond, het is 6:30. Je luistert naar Radio West, naar West komt thuis. Het regionieuws krijg je nu van André Kolen. André, goedenavond.
9: Goedenavond, Olivier. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De Haagse zangeres Dionie Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze overleed op 31 juli na een lang ziekbed. Van de zangeres was al bekend dat ze jarenlang leed aan de ziekte van Parkinson. De uitvaart heeft op haar verzoek vanmiddag in besloten kring plaatsgevonden. De zangeres was vooral bekend van de band Earth and Fire, met wie ze grote hits scoorde als Memories en Weekend. In 1983 ging de groep uit elkaar en bracht de zangeres meerdere soloplaten uit. Ze kreeg tussen 2002 en 2008 bekendheid als jurylid van talentenjacht Idols. En in haar carrière kreeg Dionie Kaagman meerdere onderscheidingen, waaronder Ridder in de Orde van Oranje Nassau, de Lifetime Achievement Award van de Vereniging Nederlandse Poppodia en de Hans Kostermanprijs van rechtenorganisaties Sena en Norma. De brandweer is vanmiddag opgeroepen voor een ongeval met gevaarlijke stoffen bij een privékliniek in Leiden. Dat zou gebeurd zijn in het pand van Bergman Clinics aan de Roosevelt-straat, meldt Mediapartner Centraal Plus. Een woordvoerder zegt dat er een gebruikershoeveelheid, een flesje van een onbekende stof, is vrijgekomen in het pand. De stof leverde dus geen gevaar op voor de omgeving. Het pand is na het incident wel volledig ontruimd. In ieder geval één persoon is nagekeken door ambulancepersoneel, maar deze hoefde niet vervoerd te worden naar het ziekenhuis. Vandaag was het kindercorso in Rijnsburg, want komend weekend dan geven daar grote praalwagens versierd met bloemen en planten de straten kleur tijdens de Flower Parade Rijnsburg. Maar eerst was het dus de beurt aan de kleintjes tijdens het kindercorso. De jonge generatie Rijnsburgers trekt dan met versierde fietsen samen met papa en mama door de straten. En verslaggever

0: Lieve van Sloten, die was er natuurlijk bij.
1: Ja, heerlijk. Ja, zeker.
2: Wat voor moois heeft u al gezien?
1: Ja, ik heb al diverse bloemen en leuke kinderen op mooie fietsjes gezien, ja. En het orgel erbij, dat maakt helemaal af natuurlijk. Dus kleurrijk genoeg.
2: Hoe gaat het?
3: Ja, goed. Ja.
2: Lekker makkelijk met die bakfiets.
3: Ja, dat is beter, ja. Dan hoef je niet achter de kinderen aan.
2: Wat vinden jullie van de bloemen?
3: Goed.
0: Ja, komend weekend dus de Flower Parade in Rijnsburg. En die is hier te volgen op Radio West tijdens het programma Uit met Rogier van der Zanden. De dode vrouw die op 28 juli in Den Haag werd gevonden is op natuurlijke wijze overleden, meldt de politie. De 45-jarige vrouw zonder vaste wonerverblijfplaats werd die ochtend gevonden aan de laan van Reagan en Gorbachev bij de Koekamp, dat is bij het station Den Haag Centraal. In eerste instantie hield de politie rekening met een misdrijf. 3 mannen werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze werden de volgende dag vrijgelaten, maar bleven verdachten. Dat zijn ze nu dus niet meer, zegt een woordvoerder van de politie. De jurken worden nog 1 keer gepast en dan mogen ze de koffer in. Morgen vertrekt de 26-jarige Charlotte Boonstra uit Den Haag naar Vietnam om Nederland te vertegenwoordigen tijdens de Miss World-verkiezingen. Ze werkte na een studie natuurkunde aan de TU Delft als software-engineer. En ja, dat lijken toch 2 tegenovergestelde werelden.
4: Nou ja, in de praktijk misschien wel een beetje, maar ik moet zeggen dat ik natuurkunde heb gestudeerd. Dat helpt me wel overal in mijn leven, omdat je gewoon heel erg analytisch ingesteld bent. Dus daar heb ik zeker bij de verkiezingen ook profijt van.
0: Opvallend, Charlotte is de 2e Haagse op rij die naar de Miss World-verkiezingen afreist. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
5: André, dankjewel. Tijd voor het weer dan met Jordi Bloem van Weerexperts.
6: Ah, Olivier. Ah, de zomer die weet van geen ophouden. Ik noem hem eigenlijk al de grote zomer van 2026. Het is eigenlijk bijna net zo droog als in 1976. Maar toen was het nog droger. Voorlopig ook geen regen. Heel misschien vanavond en vannacht een enkel buitje. Dat zou kunnen vanuit het noorden van het land, maar op de meeste plaatsen droog. Er zijn opklaringen vannacht en het wordt ongeveer 12 graden met weinig wind. Morgen ook weinig wind, dankzij een hoge drukgebied dat over het land oostwaarts trekt naar Duitsland. Dat betekent ook morgen droog weer en zonnige periode. En dan wat stapelwolken 's middags bij zo'n 23 graden. In het weekend krijgt de zon meer ruimte, de zomerzon, want het wordt warmer. Na een koele nacht, zaterdagmiddag ongeveer 27 graden in onze regio, zondagmiddag 29 of 30 graden. En ook volgende week houdt het hoogzomer weer aan, misschien maandag en dinsdag even wat minder warm, maar voor de rest aanhoudend behoorlijk wat zonneschijn. En pas in het weekend van 15 en 16 augustus lijkt de kans op een paar buien wat toe te nemen.
5: Nou, dat is nog zo ver weg. Ik weet nog niet eens hoe lang dat nog duurt, zeg. Maar toch, dankjewel Jordi Bloem van Weerexperts. En dan verkeersinformatie. Ja, die staat er gewoon nu, hoor. 15 en 16 augustus, daar hebben we het helemaal niet over. Gewoon 6 augustus. Hè?
7: Inderdaad, ja. En dat heeft ook met de droogte te maken, die file die er staat. Want de berm stond in brand op knooppunt Prins Klausplein. En dat is nog te merken op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij knooppunt Prins Klausplein 7 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daar is de rechte rijstrook nog dicht. En ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is nog dicht, dus in zuidelijke richting. Omrijden daarvoor, ja, voor deze file. Ik zou het niet doen, want je kan er langs. Maar het zou kunnen via Leiden over de N11 en de A4... als je vanuit het oosten over de A12 aankomt rijden. Ik heb nog even contact gehad met Rijkswaterstaat. De afsluiting van zowel de verbindingsweg als de rechte rijstrook die belooft tot 1 uur of 7 nog te duren.
5: Kijk, dit is waarom we het ook aan jou vragen en dat ik het niet zelf ga lopen roepen. Dat is veel beter.
7: Helemaal goed.
5: Robert Vriesen, dankjewel en een fijne avond, hè.
7: Fijne avond, Olivier.
5: Hoi, hoi. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, speciaal vanwege het overlijden van Journey Kaagman op 79-jarige leeftijd. Earth and Fire en Storm and Thunder hoorde je hier bij Radio West. West komt thuis, aangevraagd door Kevin, die hem graag wilde horen.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, het is weer tijd voor In zijn achteruit. Het spelletje dat we elke avond aan het einde van dit programma spelen. Nou ja, het einde. We zijn nog niet aan het einde. Maar we komen er wel langzaam, want tot 7 uur ben ik bij je. En het is een spelletje dat, soms heel makkelijk lijkt te zijn, maar toch verraderlijk lastig kan zijn, hoor. Als je weet welk liedje van welke artiest of band je achterstevoren hoort, dat moet ik dus weten, dan moet je even bellen. Dus ik laat hem achterstevoren horen en dan moet jij daar chocola van weten te maken. En als je dat weet, en je hebt het ook nog eens goed in de uitzending komt, dan win je een cadeaubon van maar liefst €50 voor sportwebwinkel Pluto Sport. Nou, even je oortjes spitsen, want hier komt de opgave. Het is dus een bekend nummer achterstevoren. Maar ja, welke is het?

Ja, nou, die moet toch te doen zijn. Als je het weet, laat het mij gauw weten. 070-390-5454. Dus 070-390-5454. En ondertussen krijg ik ook nog een verzoekje binnen van Mario Sadlu. Nee, Romeo Sadlu, sorry. Namelijk Rolf Sanchez en Mas. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Gaan we doen, Romeo. Alsjeblieft, hier is hij, Rolf Sanchez op Radio West. Fantastic.

0: Het is Radio West met niemand minder dan Rolf Sanchez en Mas hier.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, ik liet je net een bekend nummer horen, maar dan in zijn achteruit gespeeld. En ja, dan is de vraag, ja, welk nummer is het dan? En van welke artiest of band? Ja, veel mensen willen wel een gokje wagen, waaronder Carla Verschoof uit Gouda. Carla, goedenavond.
2: Goedenavond, Olivier.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, goed.
0: Oh, gelukkig.
2: Ja, hoor, prima. Dank je. Met jou ook?
0: Ja, absoluut. Met mij gaat het hartstikke goed. Lange dag geweest, maar des te leuker als ik dan zo mag afsluiten met dit spelletje. En met jou. Tenminste, dat hoop ik dan. Want ja, dan moet je het natuurlijk wel goed hebben. Ja. Zal ik nog een keertje het fragmentje laten horen?
2: Nou, hoeft niet hoor. Ik weet het.
0: Misschien ook leuk voor de mensen die luisteren. Dan toch even
2: prima.
0: Ja, dan komt hij nog een keertje.
2: Prima. Tuurlijk. Oké.

0: Ja! Nou, jij zegt het hoeft er niet, want jij weet het al.
1: Ja, het is onmiskenbaar de George Baker Selection met de Little Green Bag.
0: Kijk, nou, je bent nu veel zekerder van je zaak.
1: Ja,
0: dat ik je net even sprak.
1: Ik moest het even zingen voor mezelf. En dan denk ik, oh ja, George Baker natuurlijk.
0: Nou, eens even kijken of het goed is dan. Want je zegt het met overtuiging.
1: Doe maar.
0: Ja, dat is natuurlijk goed. Carla, jij valt dik in de prijzen.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, jij wint een cadeaubon, een waardebon van €50... voor online sportwebwinkel Pluto Sport.
1: Hartstikke fijn. Dus mooi, dankjewel.
0: Kan je een leuke outfit voor shoppen, voor het sporten? Of misschien schoenen of gewichtjes, of noem het maar op.
1: Ja, nou, ik heb het nu niet nodig, maar ik ben hard toe aan een nieuw regenpak.
0: Oh,
1: dus
0: kijk.
1: Dat gaat het worden, denk ik.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed.
1: Als dat de mensen daar hebben.
0: Ja, nee, ik snap dat je het nu niet nodig hebt. Niemand in Nederland heeft nu een regenpak nodig. Ik denk dat de regenpakmakers in Nederland echt in zak en as zitten op dit moment. Maar dat zal vast wel weer een keer goed komen in het najaar. Ja.
1: Oké.
0: Dus hartstikke leuk. Blijf even aan de lijn, dan zorg ik dat je hem, ook daadwerkelijk krijgt. En ondertussen ga ik gewoon nog lekker wat muziek draaien. Dankjewel, Carla, en geniet nog van je avond.
1: Ja, hetzelfde.
0: Oké, dag.
1: Oké, dankjewel.
0: Dat was Carla Verschoof uit Gouda, die dus in de prijs is gevallen. En dit is André van Duin, die iets zingt wat nu eigenlijk continu gaande is. Als de zon schijnt, zou het maar eens regelen.

En dat was het voor West komt thuis van deze donderdag. Morgen weer vroeg uit de veren met West wordt wakker vanaf 6 uur 's ochtends. En morgenmiddag tussen 4 en 7, dan meld ik me voor het laatst voorlopig. Dus heel graag tot morgen.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
11: O mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
12: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
10: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
13: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons verder auseinandersetzen müssen.
10: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecours. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
15: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
16: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax- en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
17: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
18: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
19: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Wat zijn de hele

0: Je weet wel dat, dat er risico's aan verbonden zijn, maar dat is aan elke operatie. Ja. Maar je weet ook dat de mensen dit zo vaak doen en zo goed geschoold worden.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Je kan met wrok rondlopen, maar jij gaat het voelen.
3: Ja.
2: Die ander gaat het niet voelen, jij gaat het voelen. Nee. En dat wil ik gewoon niet. Maar. Weet je, ik wil gewoon plezier in mijn leven hebben.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: een meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
7: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
6: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaan-oever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
8: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
6: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Zaterdag is de eerste wedstrijd uit tegen AZ. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: AZ ADO Den Haag, zaterdag om 9 uur.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Je weet wel dat, dat er risico's aan verbonden zijn, maar dat is aan elke operatie. Ja. Maar je weet ook dat de mensen dit zo vaak doen en zo goed geschoold worden.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Je kan met wrok rondlopen, maar jij gaat het voelen.
3: Ja.
2: Die ander gaat het niet voelen, jij gaat het voelen. Nee. En dat wil ik gewoon niet.
3: Nee.
2: Weet je, ik wil gewoon plezier in mijn leven hebben.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. De lange organisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
6: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, om te zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn. Maar het was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
5: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
12: Tot 11 uur, romantiek op

Eenzaam in mijn schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug. Want zo ben je. Jij in het donker, ik in het licht.

0: De Haagse band Grupo Sportivo bestaat al 50 jaar en is bezig met zijn laatste tournee. De documentaire Musica Pop is een registratie van de tour die de groep in 1981 deed in Italië. Grupo Sportivo in de documentaire Musica Pop. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Je weet wel dat, dat er risico's aan verbonden zijn, maar dat is aan elke operatie. Ja. Maar je weet ook dat de mensen dit zo vaak doen en zo goed geschoold worden.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Je kan met wrok rondlopen, maar jij gaat het voelen.
3: Ja.
2: Die ander gaat het niet voelen, jij gaat het voelen. Nee. En dat wil ik gewoon niet. Weet je, ik wil gewoon plezier in mijn leven hebben.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proef liggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
1: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
6: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, een klein beetje vuur erbij, voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
5: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Tot 11 uur, romantiek op

Dit weekend trekt de Flower Parade Rijnsburg door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. TV West is er natuurlijk bij om de stoet aan praalwagens en muziekkorpsen te laten zien. De Flower Parade Rijnsburg, zaterdag live op TV West vanaf 3 uur.

0: je weet wel dat, dat er risico's aan verbonden zijn, maar dat is aan elke operatie. Ja. Maar je weet ook dat de mensen dit zo vaak doen en zo goed geschoold worden.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Je kan met wrok rondlopen, maar jij gaat het voelen.
3: Ja.
2: Die ander gaat het niet voelen, jij gaat het voelen. En dat wil ik gewoon niet. Weet je, ik wil gewoon plezier in mijn leven hebben.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt onder controle. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water uit het Haringvliet over de brand uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en houdt zich bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zo lang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakeren op straat. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan een pand in de stad een spandoek met de bedreiging erop. Burgemeester De Pla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij het spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in handen van een Amerikaanse investeerder. Apollo Global Management betaalt voor de prijsvechter omgerekend ruim 6,6 miljard euro. EasyJet is in omvang de vijfde maatschappij van Europa en is aantrekkelijk vanwege de waardevolle start- en landingsrechten. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
12: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
13: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum De Lakenhal in Leiden.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Het blijkt nu ook uit onderzoek. De grenscontroles bij Duitsland hebben voor een flinke toename in het aantal verkeersongelukken bij de grens gezorgd. De Duitsers houden vol dat de controles werken, omdat ze een afschrikkende werking hebben op mensensmokkel. Ja, van 30 ongelukken naar 124 ongelukken in een jaar, daar zou ik als mensensmokkelaar inderdaad wel van schrikken. Goedenavond, welkom bij het Oog. Over de situatie in Iran praten we straks met Mateen Abbasi uit Haarlem. Via zijn familie in Iran volgt hij de situatie daar op de voet. Muzikant Ton Scherpenzeel en producent Erik van Tijn herdenken Journey Kaagman. Ton Scherpenzeel speelde met haar in Earth and Fire en Erik van Tijn zat naast haar in de jury van Idols. Bij het KNMI zijn ze blij met de nieuwe beelden van de zon. U gaat straks horen waarom. En bij de World Pride wordt morgen een t-shirt gepresenteerd dat ervoor kan zorgen dat beveiligingscamera's je niet kunnen zien. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 6 augustus.
4: Jeez. En hoeveel zitten we dan nu?
5: 1,40.
4: Ah, je kan hier staan, Martin.
2: Hij ging zelf maar eens polshoogte nemen, minister Karremans. En hij schrok hoe laag het water staat en snapt dat veel ondernemers schade lijden. Maar compensatie? Nee, die komt er niet.
6: Het is heel vervelend natuurlijk voor de mensen die dit treft. Maar uiteindelijk is dit ook deels onderdeel van ondernemersrisico.
2: Door de lage waterstand komen woonboten ook droog te liggen en die zijn er niet voor gebouwd.
7: We hebben kieren en scheuren in de woning zitten. We hebben ramen en deuren die niet goed meer kunnen sluiten omdat ze niet meer in de kozijnen passen.
2: En riviercruises kunnen hun normale route niet varen. Dus doen ze hele andere steden aan. Maar welke dan?
8: Do you know where you are?
9: Absolutely not.
2: Ze zouden naar Keulen en Aken varen, maar kwamen nu in Dordrecht uit. Ook heel mooi, vindt deze man.
10: Wat is groen en droog. Het knispert inmiddels ook. Het valt er ook makkelijk af. Dus hier is de herfst eigenlijk al begonnen.
2: Ook de natuur lijdt behoorlijk onder de droogte. De helft van onze bomen is er slecht aan toe.
10: Wat is groen en droog. Het knispert inmiddels ook. Het valt er ook makkelijk af. Dus hier is de herfst eigenlijk al begonnen.
2: Ja, dat was dus de man die dat net over Dordrecht zei. Maar we nemen gewoon aan dat hij Dordrecht hartstikke mooi vond. Dan die bomen. De vallende bladeren is het nog daaraan toe. Maar bomen laten nu ook takken los om water te besparen.
11: Ja, dat kan een klein takje zijn, maar overwegend ook een grote tak. En die valt op een fietser, op een auto of misschien wel op een woning. En dan heb je stormschade in de zomer zonder storm.
2: Ook vandaag waren er weer nieuwe natuurbranden, nu in de duinen van Ouddorp. Daar raakte een brandweerman gewond bij een aanrijding met een tankwagen.
12: Beautiful. Yeah, very beautiful. I like it. Be anxious to walk around a little bit.
2: Nee, dat was dus Dordrecht. Dus nu gaan we even helemaal in de klut. We gaan even kijken. Met die droogte en warmte is er ook een zonnige kant voor ondernemers en voor mensen. Want we eten namelijk meer ijs.
13: In de zomer zeker één keer in de week.
2: Maar als het wat langer warm is...
13: Soms 2, ja.
2: En wat denkt u, blijft het bij 2?
13: Soms 3.
2: En dan als laatste in dit overzicht... het aandacht voor het overlijden van Journey Kaagman. Nou, dit was samen met haar band Earth and Fire haar grootste hit. Mede door het iconische blauwe broekpak dat ze toen droeg. Bij een uitzending van Idols trok ze het nog een keer aan.
14: Het hangt of in de kast of je gooit het weg. Nou, bij mij hing het dus nog steeds in de kast.
2: Kaagman was jurylid bij het talentenjachtprogramma. En daarbij nam ze geen blad voor de mond als een optreden haar niet beviel.
14: Nou, Cookie, dit is niet het juiste loketje waar je bent aangeland.
3: Dit was Nieuws Vandaag.
14: Ik ben er helemaal klaar mee. Mag ik gewoon vertrekken.
3: In de media.
2: En dan de krant van morgen, Ismaël de Bruin.
15: Israël houdt op de Westoever steeds meer Palestijnse belastinginkomsten achter... en dat heeft grote gevolgen voor de gezondheidszorg daar, schrijft Trouw. Medicijnen raken op en patiënten kunnen geen behandeling betalen. Een man van 70 tikt op zijn borst en zegt: ik weet niet hoe lang mijn hart dit nog aan kan. Ik heb al 6 maanden lang geen medicijnen meer gekregen. Bij de apotheek zeggen ze telkens: we hebben de medicijnen niet. Het is een wonder dat ik nog leef.
2: Van de 1200 belangrijke medicijnen die er normaal op voorraad zijn, zijn er 160 helemaal op, zegt een Israëlische mensenrechtenorganisatie. Vooral duizenden kanker- en nierpatiënten en mensen met diabetes of andere chronische aandoeningen worden getroffen hierdoor. Zonder hulp wordt de patiënt steeds zieker, zegt een arts, tot God hem redt of hij sterft.
15: Is het voor het klimaat beter om een benzineauto eerst op te rijden? Meestal niet, dat ontdekten wetenschappers, zo meldt de Volkskrant. De onderzoekers publiceerden hun resultaten in Science. Ze berekenden hoeveel CO2 er vrijkomt bij het produceren van en rijden met diverse modellen benzine- en elektrische auto's. En wat er verandert als iemand overstapt op elektrisch als de benzineauto nog functioneel is.
2: En wat blijkt, zelfs met een gloednieuwe benzineauto kan de overstap naar elektrisch 58% CO2-uitstoot besparen. En daarmee zetten de auteurs een streep door het idee dat je voor het klimaat een benzineauto het beste kunt oprijden. Meteen overstappen op een elektrische auto is absoluut het beste voor het milieu, zegt een hoogleraar.
15: We hebben het geprobeerd, maar het is ons niet gegeven, schreef rabbijn Lodi van de Kamp afgelopen weekend in het Nederlands Dagblad. Hij doelde op het openbaar herdenken van de Holocaust. Een paar dagen eerder werd in Rotterdam een herdenking van de deportatie van Joden in de oorlog onderbroken door demonstranten. Die riepen Free Palestine en stop de genocide. En dus stelt Van de Kamp voor om het herdenken niet langer in het openbaar te doen.
2: De directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël is het niet met hem eens. De Joodse gemeenschap heeft geen probleem. Moeten wij ons dan aanpassen, zegt hij tegen het ND. Als we dat wel doen, zouden we anderen pleasen. Bestuurders en politici moeten ruggengraat tonen door te zeggen tot hier en niet verder. Dat we niet wegkijken van de kleine groep roeptoeters.
15: Een geel gazon in verdorde planten en struiken. De hete en droge zomer eist zijn tol in de tuinen. Repareren heeft weinig zin, dat vertelt tuingoeroe Ben van Ooyen aan de Telegraaf. Hij vindt dat we de tuin heel anders moeten inrichten. De bodem is bijvoorbeeld een belangrijke factor.
2: Hij zegt: water op puur zand zakt onmiddellijk weg, terwijl het op klei juist blijft liggen. Zorg dus voor een gemengde en levendige bodem waarin compost en GFT-afval is verwerkt. Zo'n structuur houdt water vast. En er moet ook lucht in zitten, dus houdt de worm in leven.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joyride, gezongen door Mr. en Mrs. 5 maanden geleden begon de oorlog in Iran en de VN meldt nu dat sinds maart al 56 Iraniërs zijn geëxecuteerd. Demonstreren durft de burgerbevolking niet meer. En de vraag is sowieso, hoe is het leven voor de Iraniërs nu? Martin Abbasi is Nederlands Iranier en gemeenteraadslid voor de PvdA in Haarlem in dagelijks leven. Van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: En u volgt de situatie daar via uw familieleden, ja. In Teheran, hè, wonen die in de hoofdstad?
1: In Teheran, ja, in de grote steden wonen zij, ja. In Teheran. En je hebt een paar grote steden om Teheran heen en daar wonen zij ook, ja. Ja.
0: En het internet in Iran was lange periode geblokkeerd. Hè, dat, ja, in hoeverre kan je nu wel weer contact hebben met je familie?
1: Nou, gelukkig is internet weer terug, zo goed als terug. Want het is altijd wel goed om te bedenken, Iraans internet is natuurlijk anders dan wat wij hier kennen. Het is niet vrij, dus mensen kunnen niet zoals bij ons gewoon inloggen in hun internetomgeving en gewoon doen wat ze willen. Dus de internetverbinding is terug, maar mijn familie en eigenlijk iedereen in Iran die fatsoenlijk verbinding wil leggen met buitenlandse websites, die moet een VPN-verbinding kopen. Dat zijn gewoon of abonnementen of eenmalige kosten, wel vaak hele hoge kosten die ze moeten betalen om ook gewoon de apps die wij hier kennen, zoals WhatsApp of Instagram, die we vaak gebruiken om met elkaar in contact te komen, te gebruiken. Dus het is gelukkig wel de afgelopen weken gelukt om met ze in contact te komen, maar dus wel vanuit hun met best wel dure VPN-verbindingen.
0: Ja, want wat betalen ze daarvoor, weet je dat?
1: Ja, ze betalen vaak toch wel zo'n 5% van hun maandinkomen eraan. En als het een abonnement is, wat je voor iets wil betalen, wat eigenlijk gewoon grondrecht is, vind ik, maar gewoon vrij en open internet is iets wat iedereen over de hele wereld zou moeten hebben. Ja, is dat best wel veel. En vooral als je kijkt naar de economische situatie in Iran, waar het al heel moeilijk is. Als je daar ook nog moet gaan betalen voor zoiets waar je eigenlijk niet zou voor moeten betalen, dan is er niet zoveel geld. Ja, dat is wel heel lastig. Ja.
0: En durven ze dan vervolgens ook open met jou te spreken over de situatie? Ik bedoel, is dat veilig via WhatsApp jouw dingen laten weten?
1: In principe niet. Ja, kijk, het moet wel weten, zo'n VPN-verbinding is wel veiliger dan een normale verbinding. Maar ik merk wel dat als wij met familieleden spreken, als ik of mijn ouders met familieleden in Iran spreken, dat iedereen best wel terughoudend is. En dat snap ik ook wel, want we zien ook dat mensen die of op straat tijdens demonstraties, maar ook online heel kritisch zijn geweest de afgelopen jaren tegenover het regime. Ja, die worden opgepakt. En je hoorde het net, meer dan 50 mensen zijn de afgelopen weken geëxecuteerd. En ik las vandaag ook weer dat er uit mijn hoofd 13 mensen zijn opgepakt met vaak toch wel valse beschuldiging dat ze agenten zijn van de Mossad. En je weet, als je in Iran wordt opgepakt en je wordt beschuldigd van spionage voor een buitenlandse inlichtingendienst, ja, dat is, dan weet je wel wat er met je gaat gebeuren. Dan zit je of heel lang vast of je wordt geëxecuteerd.
0: En jouw familieleden, wat zie je wel vertellen? Hè? Wat is het beeld? Hoe is hun dagelijks leven beïnvloed door deze oorlog?
1: Ja, niet op een positieve manier. Eigenlijk zelfs op een hele slechte manier. Je moet je voorstellen, deze oorlog is helaas niet alleen slecht geweest voor het regime. Want aan het begin zagen we dat vooral overheidsgebouwen werden geraakt, maar ook de topmensen die werden geliquideerd. Zelfs de hoogste leider die is natuurlijk op de allereerste dag omgekomen. En daar is niemand rouwig om, ook niet binnen mijn familie. Alleen op een gegeven moment werden ook civiele infrastructuur werd geraakt. Zoals energiecentrales en allerlei dingen die nodig zijn voor mensen hun dagelijks leven. En dat merken ze dus wel. Toen ik een paar dagen geleden met een familielid in Teheran sprak, die zei, ja, bijna iedere dag valt de elektriciteit een paar uur uit. En dat is een combinatie van dus die aanvallen van de afgelopen weken, maar ook wel door mismanagement van het regime zelf. Hoor. De afgelopen jaren hebben ze heel weinig aandacht gegeven aan het moderniseren van het elektriciteitsnetwerk. Iran is een land met heel veel zonlicht, maar er wordt heel weinig gebruik gemaakt van hernieuwbare energie. Die combinatie van mismanagement, maar ook heel veel corruptie en de aanvallen van de afgelopen maanden hebben ervoor gezorgd dat mensen regelmatig, eigenlijk bijna dagelijks nu, ik wil zeggen internet blackouts, maar dat hadden we natuurlijk al, maar elektriciteits blackouts hebben gehad. En dat heeft echt wel effect op hun dagelijks leven. Vooral nu, het is heel heet. Het is zomer in Iran, het is heel heet. Dus als er een paar uur per dag de airco in je huis uitvalt, ja, daar heb je heel veel last van. Vooral als je ziek, oud of een andere kwetsbare positie hebt.
0: En hoe is het met boodschappen? De vraag is natuurlijk, heb je voldoende geld om boodschappen te doen? Maar zijn er ook wel nog voldoende spullen?
1: Ja, er zijn nog wel voldoende spullen, vooral op de zwarte markt, wat dan veel duurder is dan dan normale prijs. Maar inderdaad, zelfs dagelijkse boodschappen bekostigen wordt steeds moeilijker, want de kosten in Iran die stijgen echt per dag. Ik las vandaag nog dat de inflatie afgelopen jaar ongeveer richting de 90% gaat. En een inflatie als term is vaak een beetje abstract. Dus ik leg vaak aan mensen uit, ja, 90% betekent dus dat de prijs bijna verdubbeld is van eenzelfde product. Dus als je een kilo tomaten bij wijze van vorig jaar kocht voor een euro, kost het nu dan 2 euro. Nou, dus dat is niet voor te stellen, omdat de lonen niet zo hard stijgen. Dus dagelijkse boodschappen zijn al heel duur geworden. Dus mensen moeten keuzes maken. Koop ik een stukje vlees of koop ik wat rijst? En ook mijn familie die toch wel tot de middenklasse hoort, dus financieel nooit heel lastig heeft gehad, die begint ook steeds meer te voelen dat het echt heel, heel slecht gaat met de economie in Iran.
0: En vrezen ze ook de bomaanslagen vanuit de Amerikanen? Of, het zijn vooral militaire doelen, infrastructurele doelen, maar vrezen ze ook dat het dicht bij hun in de buurt komt?
1: Ja, want Teheran is natuurlijk best wel een dichtbevolkte stad. En als een politiebureau wordt geraakt in de stad, wat is er regelmatig is gebeurd, en dan kan je een discussie met elkaar hebben over of dat dan rechtmatig is of niet om een politiebureau te raken. Nou, het hoort natuurlijk wel bij het regime, dus je zou ja kunnen zeggen. Maar ja, je zou daar maar in de buurt wonen. En ik heb ook een paar keer van familieleden gehoord dat ze explosies hebben gehoord, of als er een impact is een paar kilometer verderop, ja, dan voel je de trillingen nog steeds. En dat is wel heel angstig. En ik hoor van ze over slaaploze nachten, of constante angst hebben dat er iets met ze gebeurt. Want je moet je ook voorstellen, de Iraniërs hebben geen schuilkelders. Ze hebben geen safe rooms waar ze naartoe kunnen gaan. Dus als er wat gebeurt, dan moet je maar gewoon hopen dat je niet geraakt wordt. Want het regime in Iran heeft nooit ervoor gezorgd dat mensen ook veilige plekken zouden hebben bij dit soort situaties.
0: En aan het begin van de oorlog, 5 maanden geleden, was er ook bij veel mensen wel een soort juichstemming. Van nou, fijn dat de Amerikanen dit doen, er is perspectief. Ja. Hebben ze nu het gevoel dat er perspectief is?
1: Nee, helemaal niet. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb mij altijd heel fel uitgesproken tegen militair ingrijpen. Maar zelfs ik was aan het begin soort van hoopvol van, nou, misschien gaat dit iets veranderen. Maar ja, we hebben ook gezien dat dit helaas ook in Iran niet anders is dan andere delen van de wereld. Dat militair ingrijpen niet gaat helpen. Maar ook als je kijkt naar de mensen in Iran, inderdaad, toekomstperspectief, het is niet anders geworden dan voor de oorlog. Sterker nog, er is zoveel schade aan het land, zoveel schade aan de infrastructuur, dat waarschijnlijk nog heel veel jaren en heel veel geld gaat kosten om dat te herstellen. En de mensen in Iran hadden het al zo moeilijk, en er was al zo weinig toekomstperspectief voor hunzelf en voor hun familie. Ja, het is eigenlijk alleen maar slechter geworden. En ik weet eigenlijk ook niet, ik vind het ook heel cynisch om over na te denken, want wat kunnen we dan doen om het dan te verbeteren voor ze? Er zijn bijna geen opties meer over. En dat is wel heel verdrietig, want mijn familie, neven, nichten die mijn leeftijd zijn, 20ers, 30ers, ja, die willen gewoon een normaal leven. Gewoon een normaal leven, kinderen krijgen en die kinderen ook gewoon in een normale, veilige omgeving laten opgroeien. En dat kunnen ze gewoon niet.
0: En als je nou kijkt naar wat de politiek gebeurt, zou Iran een overeenkomst hebben met Oman, een land dat ook grenst aan de Straat van Hormuz?
1: Ja.
0: Wat kan zo'n afspraak betekenen? En wat kan het dan ook voor de mensen in Iran betekenen?
1: Ja, ik hoop dus dat als er een deal komt, dat de economische situatie in Iran dan misschien wat beter wordt. Dus
0: ja, want wat spreken ze af dan?
1: Ja, ze zijn nu aan het afspreken met elkaar dat ze de schepen dan langs de Iraanse en de Omaanse wateren gaan varen. En dat dan zou mogen zonder dat dat dan veiliger zou kunnen zijn dan nu. Nou, wellicht dat er ook een soort tol wordt geheven, dus dat ze daar dan geld aan kunnen gaan verdienen. Dus ja, als dat misschien zorgt dat de blokkade op wordt geheven, dat de economie daar weer een beetje op gang komt, zou het dan misschien beter kunnen zijn voor de mensen in Iran. Maar als er alleen een deal wordt gesloten met Oman en de Amerikanen zijn hier betrokken, ja, dan zijn die sancties die de economie van Iran raken, die door de Amerikanen en eigenlijk de rest van de westerse wereld is opgelegd, ja, die worden niet opgeheven. En zolang die sancties er zijn, ja, zal de economie niet kunnen groeien, zullen de mensen niet iets van kunnen profiteren. Dus ja, ik heb nou niet echt veel hoop dat een deal met Oman het leven van de mensen in Iran verbetert. Ik hoop wel dat er op een gegeven moment een vredesdeal komt met een duurzaam wapenstilstand. Dat er echt een deal komt en dat die deal wel ervoor gaat zorgen dat in ieder geval economisch iets beter wordt voor de mensen in Iran. En dat we daarna hopelijk ook kunnen nadenken dat het politiek ook beter wordt. Dus dat
0: want dat politieke, dat is ook wel interessant. Als je vandaag hoorde, de Iraanse president, die heeft gezegd dat de communicatie met de hoogste leider, de Ayatollah, eigenlijk de zoon van de vorige Ayatollah, dat nu moeilijk is.
1: Ja.
0: Wat zegt jou dat over wat er gaande is in dat regime?
1: Ja, dat bevestigt denk ik wat we bijna allemaal weten. Dat hij misschien niet overleden is, maar hij is wel of zwaar verwond of zwaar verminkt. Dus dat hij heel moeilijk in het openbaar kan verschijnen. Nou, daarom is hij waarschijnlijk ook de afgelopen maanden niet in het openbaar verschenen. Maar dat zegt wel dat die andere hele belangrijke groep in Iran, dus die revolutionaire garde, dat die eigenlijk nog veel machtiger is dan we misschien al wel denken. En die revolutionaire garde bestaat uit een stel hardliners, mannen aan de top die eigenlijk vooral willen dat dit systeem blijft. Het is heel corrupt. Zij zijn niet alleen militaire macht, maar ook een economisch grootmacht binnen Iran. En zolang zij alle touwtjes stevig in handen hebben, ja, dan ben ik niet heel hoopvol dat het beter wordt voor de mensen. En als we dus horen dat zelfs de allerhoogste leider eigenlijk bijna niet kan communiceren, want dat zegt eigenlijk die president, ja, dan ligt het lot van de mensen in Iran in de handen van de revolutionaire garde. En dat is niet veel beter dan wat het een paar jaar geleden was.
0: Nee. Martine Abbasi, dank voor jouw verhaal over de situatie in Iran. Dank.

0: hoorde Journey Kaagman met Earth and Fire met het nummer Seasons. Vandaag werd bekend dat Journey Kaagman op 79-jarige leeftijd is overleden. Ze had met Earth and Fire in de jaren 70 en 80 een aantal grote hits. Later leerde een nieuwe generatie haar kennen als jury in het televisieprogramma Idols. Daar hoorden we al wat fragmenten van in het nieuwsoverzicht. En ik sta bij haar rijke carrière stil met Ton Scherpenzeel, muzikant en ook een tijdje toetsenist geweest in Earth and Fire. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En Erik van Tijn, muziekproducent en oud-Idols collega. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, Ton Scherpenzeel, met u te beginnen. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Dat was in de midden jaren 80 ongeveer. Ik werkte al een aantal jaren samen met Bert Ruiter als hij produceerde. Onder andere Joep van Trek en een soloplaat van mij. En voor Joep van Trek schreef ik de muziek en hij produceerde dat. En op een gegeven moment zei hij tegen mij van ja, er wordt zoveel gevraagd vanuit het zalencircuit. En de evenementen en zo voor Earth and Fire. En ja, we zouden graag de band opnieuw willen oprichten om live te gaan spelen. En ja, de broertjes Koerts, dus de originele leden. Ja, we zouden graag de band opnieuw willen oprichten om live te gaan spelen. En ja, de broertjes Koerts, dus de originele leden, die wilden niet meer meedoen. Zou je

0: over wat ze deed. Maar tegelijkertijd begreep ze de betrekkelijkheid van het vak. Dus je kan de ene dag kan je succes hebben en beroemd zijn, en een week later kan je bijna vergeten zijn. En dat, die combinatie was heel wonderlijk. En dat heeft ze ontzettend gebracht eigenlijk. Ja.
1: En klopt het dat jullie samen uiteindelijk nog min of meer een golden retriever zijn gaan delen?
0: Nou, dat is niet helemaal juist, maar de grond is wel waar. Irene en ik, mijn vrouw dus, die hadden een golden retriever, Milan. En wij hadden een huis in Griekenland en daar gingen wij jaarlijks maanden heen. En Bert en Journey, die waren echt hondenliefhebbers. En die wilden graag op onze hond passen. Dus ja, wij stalden haar met vol vertrouwen altijd bij hun. Want ze werd altijd heel goed verzorgd.
1: Ja, mooi. En Erik van Tijn, Journey Kageman, die heeft u leren kennen achter de jurytafel. Misschien ook wel eerder, maar in ieder geval achter de jurytafel van Idols. Of kennen jullie daar voor elkaar ook al?
2: Ja, daarvoor heb ik Journey ontmoet in het bestuur van Conaris. Daar ging ik in zitten. Dat vond ik ook wel eens goed om iets te doen. En toen leerde ik Journey kennen. Zij was daar directeur. En ze was meteen, het werd meteen duidelijk hoe goed zij was bij de allereerste meeting.
1: Want dat is nu even voor de luisteraars. Dat is nu wat Buma cultuur is, hè?
2: Ja, klopt. Klopt. Dat is de voorloper ervan. En Journey die was op haar eigen manier ongelooflijk direct, maar ook heel makkelijk en open en heel grappig. En ik vond dat ze die vergaderingen ontzettend goed leidde. En daar had ik al meteen een goed gevoel bij haar. En ik heb ze natuurlijk pas echt goed leren kennen als je dan een aantal dagen achter zo'n jurytafel zit en er komen talenten voor je staan en je moet commentaar geven. En zoals zij dat ook deed, dat was natuurlijk ook meteen, eigenlijk op dezelfde manier. En omdat je dan verblijft in een hotel, je zit een aantal dagen samen te werken, dan leer je elkaar gewoon echt goed kennen. En dan zijn we ook wel wat closer geworden daarna natuurlijk, tot het nog meer close werd. En vooral met Henk-Jan Smits ook erbij. We waren wel een soort goed trio.
1: En ze was dus direct als bestuursvoorzitter, maar ze was ook wel vrij direct in haar jurering. Daar was ze min of meer ook hetzelfde, zeg je. Dacht je af en toe ook wel eens, dit is misschien te direct? Hadden jullie het daar wel eens over?
2: Nee, daar hadden we het niet echt over. Kijk, in het begin moesten wij commentaar geven bij een auditie, maar wat helemaal niet het gewoon was. Normaal, als iemand een auditie komt doen, die komt staan en zingen of spelen, en die gaat daarna weg en dan schrijf je op wat je ervan vindt en je overlegt met de andere mensen die erover gaan. Maar nu moesten we meteen commentaar geven en liefst ook een beetje pittig, zoals in het Engelse pop idol was. En wij moesten daar ontzettend aan wennen. En Journey deed het op haar eigen manier. En een goed voorbeeld is dat als zij wilde zeggen van, joh, het klinkt nergens naar, heb je jezelf wel eens geluisterd of zo? En dan zei ze gewoon, heb jij een cassette recorder thuis? Weet je, dat van, ja, met andere woorden, je zou jezelf eens moeten opnemen en dan hoor je wat wij horen. Ja. Nou, dat het niet best is. En dat zei ze op zo'n, toch aardige manier, dat het voor mijn gevoel nooit hard was wat zij zei.
1: Ja, Ton Scherps, herken jij die stijl van haar?
0: Ja. Ja, ze was altijd heel duidelijk, maar zonder kwetsend te zijn. Tenminste, en ze had ontzettend veel humor. Een soort van onderkoelde humor had ze. En wat mij nog steeds bijstaat, is haar lach. Dat had zo'n hele aparte achteruitlach. Zo van... en dat, dat was fantastisch. Ja.
2: Klopt, inderdaad. Ja.
1: En hoe ging ze, Erik van Tijn, om met de bazen van Idols bijvoorbeeld?
2: Ja, ze had een natuurlijk al een hele carrière gehad. En ze was een ster geweest. Hè? Echt internationaal veel opgetreden. En zij was gewend aan dingen op televisie en ook live doen. En wij en ik vooral ook nog niet. En toen bij de allereerste live show, vlak daarvoor hadden we op de jurytafel allemaal papieren en pennen en zo dingen liggen van die we moesten opschrijven, die we moesten onthouden. En vlak voordat we live gingen, kwam er een productiemedewerker naar ons toe en die zei, jongens, even die jurytafel even opruimen. Oh ja, nou, dus wij doen het allemaal braaf, maar Journey niet. Dus de drie mannen wel, maar Journey die liet het gewoon allemaal liggen. En die had twee tassen met twee brillen en een telefoon en allemaal pennen. Een beetje een zootje eigenlijk. Maar goed, zij deed het gewoon niet. En toen was er nog 20 seconden voor live. Toen kwam de producent aanlopen en die zei echt wel boos, maar hij durfde ook haar naam niet te noemen. Hij durfde niet te zeggen, hey Journey, ruim eens even op. Hij zei, als ik opruimen bedoel, dan moet er ook opgeruimd worden. En Journey die keek hem stoïcijns aan en die zei,

0: daar heeft Journey dus volkomen lak aan. En deed niks.
1: En liet het gewoon liggen.
0: Ja. Liet het gewoon liggen. En ik begreep eigenlijk meteen dat ze volkomen gelijk had. Want zij had het gewoon nodig. En ze had alles nodig wat daar lag. En ik had spijt. Want ik had die papieren in mijn binnenzak gedaan. En die pen en zo. Terwijl ik wilde eigenlijk ook af en toe even kijken. Maar ja, ik had het al weggestopt. En we gingen al live. Dus, maar dat was een goede les. En zo ging zij ook gewoon heel op haar eigen manier, maar ook door iedereen geaccepteerd, haar eigen gang en op een ontzettend charmante manier. Ja, dat was echt typisch Journey.
1: En hoe zou jij omschrijven wat zij uiteindelijk voor de Nederlandse muziek heeft betekend?
0: Nou, veel meer dan de meeste mensen weten, denk ik. Zij heeft ongelooflijk veel betekend, omdat ze in eerste instantie was natuurlijk een ontzettend goede artiest, een hele goede zangeres en haar band. En wat Ton ook zei, ik was ook fan van die band. Ik heb er helaas nooit bij gespeeld. Maar dat waren fantastische liedjes en dat was al ongelooflijk goed. En later heeft zij met een aantal andere zeer bevlogen muzikanten de BV Pop opgericht, om te zorgen dat popmuzikanten ook konden leven van hun werk eigenlijk. En in die tijd was dat zeer vooruitstrevend en hard nodig. En ja, ik denk dat heel veel muzikanten van nu eigenlijk zo verschrikkelijk veel aan haar te danken hebben. Onder andere aan Journey. Want Journey was een echte voorvechter, echt een ambassadeur van de popmuziek. Tot in de allerhoogste kringen streed zij door. Het was echt fantastisch.
1: Ton Scherpenzeel, hoe zou jij het omschrijven?
2: Ja, ik kan me alleen maar aansluiten bij de woorden van Erik. En ik vond het bewonderenswaardig hoe zij die switch heeft kunnen maken van popartiesten, zeg maar, naar besturen en dingen regelen en zakelijke zaken met Noordzee en Buma Cultuur. Ja, ik vond het bewonderenswaardig.
1: Ja, nou dank dat we met jullie over haar konden praten. Erik van Tijn en Ton Scherpenzeel, veel dank.
0: Heel graag gedaan.
2: Graag gedaan.
1: En dan gaan we naar de zon, want er zijn nieuwe beelden gemaakt van de zon en die zijn ontzettend scherp. Het lijkt alsof je naar draaikolken van gas zit te kijken als je het ziet. En het is niet alleen mooi, het kan de wetenschap ook helpen bij het voorspellen van het ruimteweer. En daar hebben we in Nederland ook mee te maken op dagelijkse basis. Ivana van Leeuw is ruimteweerspecialist bij het KNMI. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, wat ziet u op die beelden van de zon?
3: Ik zie een extreem mooie detail die we nog niet eerder hebben gezien. Wat we eigenlijk zien zijn inderdaad die soort van draaikolken. En dit zijn kleine instabiliteiten die ontstaan in het plasma van de zon. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde mechanisme wat er gebeurt als de wind over het water waait. En er dan golven ontstaan. Dat is een soort van, kun je het daarmee vergelijken. En deze wervelingen die zijn heel erg interessant, want die kunnen het magneetveld van de zon een beetje in elkaar draaien en vervlechten, waardoor er heel veel energie opgebouwd worden die uiteindelijk ook weer tot een soort van uitbarsting kan komen.
1: En wat is dan het belang van deze informatie die je door die beelden krijgt?
3: Ja, ten eerste is het een mogelijke verklaring voor een al best wel oud raadsel. En dat raadsel is: waarom is de buitenste laag van de atmosfeer van de zon, dat noemen we de corona, waarom is die miljoenen graden warmer dan het oppervlakte van de zon? En op deze manier, met deze bevindingen, zou het kunnen zijn dat inderdaad deze instabiliteiten, dus dat magneetveld zou opwinden, dat het uiteindelijk weer zoals we tot uitbarsting komt en dat daar die energie en die hitte vandaan komt.
1: Ja, en dat heeft dan ook invloed op wat wij noemen het ruimteweer.
3: Ja, misschien niet zo direct om dat zo te zeggen, maar het ruimteweer is ook heel erg gelinkt aan alle magnetische processen die op de zon gebeuren. Het zijn wat grotere schalen als we het over de ruimteweer hebben. Dus deze foto's zitten we naar hele kleine schalen te kijken. En ruimteweer, dan hebben we het over uitbarstingen die op veel grotere schalen zijn. Dat zijn zonnevlammen. We noemen het ook, het zijn er ook coronale massa-uitstoten. En die komen ook doordat magnetische energie lange tijd opgebouwd zit en dan tot een soort van explosieve uitbarsting komt.
1: Ja, dus zoals wij weerverschijnselen hebben zoals regen, sneeuw of hitte, is ruimteweer, zijn de dingen die u nu noemt, zoals de zonnevlammen, dat is wat je ruimteweer noemt met elkaar.
3: Ja, ruimteweer, de definitie is eigenlijk van het effect dat de zon heeft op de directe ruimte van de aarde. Dus dan moet je denken aan de magneetveld van de aarde. De aarde heeft ook een magneetveld. Maar ook de bovenste lagen van de atmosfeer worden beïnvloed door de zon. En dat heeft dan ook weer invloed op bepaalde technologie hier op aarde. En natuurlijk effect op de maatschappij.
1: Ja, want heel even, op welke technologie heeft dat dan invloed? Ik bedoel, gaat dat om satellieten die worden beïnvloed door dat ruimteweer?
3: Ja, zeker. Satellieten zijn veel kwetsbaarder hiervoor. Zij staan veel dichter bij de zon en ze worden niet beschermd door het magneetveld van de aarde, waarvoor wij een fijne bescherming hebben voor de zon. Waar bijvoorbeeld waar het invloed op heeft, is inderdaad de satellieten. Die satellieten die zorgen ervoor dat wij goed kunnen navigeren op aarde. Maar het heeft ook invloed op hoe lange afstandscommunicatie werkt.
1: En zijn er dan ook seizoenen die, nou ja, die goed en slecht zijn, bij wijze van spreken, voor dit soort dingen?
3: Ja, je zou kunnen zeggen dat er een soort van twee seizoenen zijn. De zon heeft namelijk een cyclus van 11 jaar. Dus dat zijn lange seizoenen. Dan is het ene seizoen het meer actieve seizoen, waar de zon heel veel uitbarstingen heeft en waar je ook meer gevolgen zou hebben op de technologieën. En een rustiger seizoen, waar dat minder vaak gebeurt. Wij zijn net eind 2024 zijn we door het maximum heen gegaan. Dus het gaat iets rustiger worden. Maar dat betekent niet dat er niet nog steeds grote uitbarstingen kunnen plaatsvinden.
1: Nee, het maximum van die ene cyclus van 11 jaar bedoelt u dan?
3: Precies, ja.
1: Ja, want terwijl, ja, ik heb verder als consument van allerlei technologieën eigenlijk nooit last dat ik denk, oh, nu is het slecht weer in de ruimte of zo. Maar had ik dat wel moeten opmerken?
3: Als het heel heftig ruimteweer is, dan zouden we dat inderdaad kunnen merken. Bijvoorbeeld dat de navigatie niet goed werkt. In hele extreme gevallen zou het elektriciteitsnetwerk niet kunnen werken, doordat er heel veel spanningen in de atmosfeer gaan lopen, die dan ook in ons elektriciteitsnetwerk gaan lopen. Dus dan zou je zonder stroom kunnen zitten.
1: Ja, dat maar dat is nog niet gebeurd, of wel?
3: Dat is wel eens gebeurd in de geschiedenis in Canada. Dan hebben we het over meer dan 100 jaar geleden. Maar je kan je voorstellen dat nu met de technologieën die we nu hebben, waar we veel afhankelijker zijn van allemaal apparatuur, dat dit een veel grotere impact zou hebben.
1: En dat wordt gemeten met telescopen en satellieten en zo. En bestaat er dan ook zoiets als code geel of oranje in de ruimte? Dat elektriciteitsbedrijven worden gewaarschuwd, of beheerders van satellieten worden gewaarschuwd?
3: Ze worden zeker gewaarschuwd. We noemen het niet een code geel of een code rood zoals met het weer. Maar er zijn wel een soort van verschillende schalen met hoe erg of hoe heftig het weer is, het ruimteweer. En het KNMI, wij hebben daar als taak voor dat wij de vitale sectoren hiervoor bewust maken dat deze gevaren er zijn. Maar ook dat er gewaarschuwd wordt in het geval van heftig weer.
1: En nu we deze beelden hebben, hè, nog scherpere beelden hebben van de zon. Dat is natuurlijk vast ook een techniek die zich verder ontwikkelt. Zouden jullie in de toekomst nog gedetailleerder naar de zon willen kijken om, ja, meer grip op dat ruimteweer te krijgen?
3: Altijd. Het antwoord is heel makkelijk daarop. Altijd. Want er zijn altijd processen die we nog niet helemaal begrijpen. De natuurkundige processen die gebeuren op de zon. En op dit moment, we moeten doen met de details die we hebben.
1: Ja, want wat zou u nog het liefste, u had het net over die enorme temperatuurverschillen, maar wat zou u nog meer willen begrijpen, met uw collega's natuurlijk?
3: Wat super interessant zou zijn, is als we een soort van voorlopers van die uitbarstingen, van die hele heftige uitbarstingen die de ruimte weer veroorzaken, als we dat al een soort van kunnen zien. Want ruimteweer is heel moeilijk te voorspellen. Het gebeurt vaak al, en dan moet je er tegelijkertijd al voor waarschuwen. Of je hebt iets van een uur om ervoor te waarschuwen. Dus als we een soort van voorloper zouden kunnen zien, zou dat heel nuttig zijn.
1: Ja. Nou, mooi. Ja, interessant beroep ook om de hele tijd die ruimte in te staren. Ook wel lekker, denk ik, zo af en toe, of niet?
3: Soms wel, ja.
1: Goed, Ivana van Leeuwen van het KNMI, ruimteweerspecialist. Hartelijk dank voor uw uitleg.
3: Graag gedaan.
1: Goedenavond. Oh.

0: De tranen drogen vanzelf, aldus Amy Winehouse. Een T-shirt met een speciaal patroon als opdruk dat ervoor zorgt dat beveiligingscamera's je niet herkennen. Dat T-shirt wordt morgen op de World Pride gepresenteerd om activisten uit de queer community die mogelijk vervolgd worden te kunnen beschermen. Hoe werkt dit? Dat ga ik vragen aan Martine Roel. Zij is van creatief bureau The Family. En dat bureau heeft dit bijzondere T-shirt samen met de World Pride en de Universiteit van Leuven ontwikkeld. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, een T-shirt dat je voor beveiligingscamera's onzichtbaar maakt. Hoe is dat idee ontstaan?
1: Ja, dat idee is eigenlijk ontstaan vanuit het inzicht dat in veel landen het demonstratierecht steeds meer onder druk komt te staan. Denk aan landen als China en Rusland en Turkije. En in deze landen worden pride-marsen verboden of met geweld uiteengeslagen. En autoriteiten die zetten hier slimme cameranetwerken in om deze activisten te identificeren en op te volgen. Dus demonstreren in deze landen is helemaal niet veilig. En de World Pride organisatie zocht eigenlijk naar een antwoord, een symbolisch antwoord meer op deze onderdrukking. En kwam zo terecht bij de onderzoekers van de KU Leuven. En toen hebben wij samen met hen en een universiteit de Rainbow Camouflage T-shirt ontwikkeld.
0: Want wat was het, is het vakgebied van die wetenschappers uit Leuven?
1: Ja, zij zitten in de onderzoeksgroep eVice. En dat is de onderzoeksgroep die zich bezighoudt met de artificiële intelligentie van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschap van de KU Leuven.
0: En jullie kwamen vast niet zomaar bij hen uit. Want wat waren zij hier al mee bezig met bepaalde technieken die hierbij konden helpen?
1: Ja, de techniek achter de Rainbow Camouflage is eigenlijk gebaseerd op een artikel van eVice uit 2019. En daar waren ze al bezig met het misleiden van persoonsdetecties in bewakingscamera's. En dat deden ze door een kleurrijke AI-gegenereerde afbeelding te gebruiken. En de Rainbow Camouflage, het T-shirt, dat bouwt eigenlijk dus voort op dit onderzoek, maar past een nieuwere techniek toe uit 2025.
0: Want hoe werkt die techniek dan?
1: De techniek maakt gebruik van twee AI-modellen. Het eerste AI-model zorgt ervoor dat het basisontwerp in zo'n 200 stappen geoptimaliseerd wordt. En dit eerste model past dus steeds het patroon aan. Terwijl het tweede model continu test of de drager nog als persoon wordt herkend. Dus dat eerste model gaat net zo lang door tot het tweede model in de war geraakt is en dus de persoon niet meer herkend wordt door de camera. En dat resultaat is dan dus een shirt wat die persoonsdetectie ontregelt.
0: En kan je omschrijven wat je dan op dat shirt ziet? Ik bedoel, hoe ziet die opdruk eruit?
1: Die nieuwe techniek van 2025 maakt het dus mogelijk dat we zelf een ontwerp konden kiezen. En dat het model dat dusdanig kon optimaliseren zonder dat het oorspronkelijke ontwerp ingrijpend veranderde. En wij hebben dus zelf met een ontwerper gekeken naar een ontwerp wat goed zou passen bij dit onderwerp. En het ontwerp is geïnspireerd op de contouren van de landen waarin die onderdrukking nu het grootst is. Dus het ontwerp is eigenlijk een soort wereldkaart van de landen waar dit shirt eigenlijk het hardst nodig is.
0: En dan heeft iemand dat dus aan en dan een beveiligingscamera ziet dat, registreert dat T-shirt en dan wordt het beeld blur. Hoe gaat dat dan?
1: Nee, ja, die slimme camera's die detecteren dus personen en objecten en kunnen dan dus zo zien, oh, dit is een paal, dit is een fiets, dit is een mens. Maar door dus die techniek achter dat patroon scant de camera de mens, maar kan dan dus niet zien dat het een mens is. Dus eigenlijk slaat hij de persoon over, want hij ziet niet dat het een persoon is. En daar zit ze eigenlijk die beveiliging in dan.
0: Ja, en dat alle camera's worden dan door dit T-shirt misleid, of zijn dat dan specifieke bepaalde camera's?
1: Ja, het is getest inderdaad op specifieke camera's die veel gebruikt worden in die landen. Maar het varieert natuurlijk sterk per cameramodel. En die gegevens zijn niet altijd openbaar, welke precies gebruikt worden in die landen. Dus 100% garantie kan de bescherming daardoor niet geven.
0: Nee, en ik kan me ook zo voorstellen dat de makers van beveiligingscamera's ook weten wat daar in Leuven gebeurt. Dus zijn die hier dan ook mee bezig om hier weer wat op te vinden?
1: Zeker, ja. Ja, kijk, dit onderzoek toont eigenlijk de kwetsbaarheden in die AI-systemen aan. En doordat we laten zien wat er mogelijk is, kunnen die beveiligingssystemen daardoor uiteindelijk ook beter worden. Dus enerzijds inderdaad worden die camera's steeds slimmer, maar kan de beveiliging daardoor ook steeds slimmer worden.
0: Ja, dus dat is weer een nadeel dan eigenlijk. Ja.
1: Ja, dat gaat denk ik gelijk op.
0: Want wat ik me ook nog afvroeg, hè, als iemand nou een plofkraak of een overval wil plegen, kan die dan ook zo'n t-shirt aantrekken van jullie om niet op camera's herkend te worden?
1: In essentie zou dat kunnen.
0: Hebben jullie daarover gesproken met elkaar?
1: Ja, kijk, in essentie inderdaad zou dat kunnen gebeuren. Maar aan de andere kant ontwikkelen dus de beveiligingssystemen ook steeds mee. Dus, dus daar waar die surveillance steeds beter wordt, wordt ook de beveiliging steeds beter. En het mooie is aan dit ontwerp, je kan het op 100.000 ontwerpen toepassen. Dus het is niet één ontwerp wat beschermend werkt. We kunnen die AI-modellen zo dusdanig vaak tegen elkaar laten battelen dat er honderden, duizenden ontwerpen ontstaan die bescherming kunnen bieden.
0: Ja, en tegelijkertijd hoor ik tussen de regels door dat dit ook wel ergens symbolisch is, hè?
1: Klopt. Het is dus het is bovenal ook een sterk symbolisch statement, ook om de discussie over digitale privacy levendig te houden en ook om de activisten die demonstreren om zichzelf te zijn een hart onder de riem te steken. Dat we met ze meedoen.
0: En tot slot begrijp ik dat in Engeland ook wetenschappers hiermee bezig zijn. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Klopt. Twee weken geleden bracht The Guardian hier ook inderdaad een interessant artikel over uit dat zij ook bezig zijn met deze technologie. Dus het is een ontzettend actueel onderwerp en het wordt steeds vaker toegepast. Ik weet niet zeker of deze onderzoekers van KU Leuven nu ook nog door gaan ontwikkelen. Maar de technologie waar we nu mee hebben gewerkt stamt uit 2025, dus is al heel recent. Dus ik weet wel zeker dat zij daar ongetwijfeld ook mee verder zullen gaan. Maar ik weet zeker dat we hier nog mooie dingen van kunnen verwachten.
0: En morgen verkopen jullie dan t-shirts of delen jullie ze uit? Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Morgen zijn wij onderdeel van de sessie Pride Under Surveillance in de Human Rights Conference van de World Pride. En dan gaan er drie activisten uit China, Israël en Hongarije hun verhaal vertellen en hoe zij demonstreren ervaren in die landen en wat de gevaren zijn. En dan na afloop overhandigen we hen een shirt. En daarna is er een beperkte oplage nog beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is. En alle opbrengsten gaan naar de World Pride organisatie.
0: Martine Roel van bureau The Family, dankjewel voor jouw uitleg. En daarmee is een einde gekomen aan dit oog van deze donderdag 6 augustus. Morgen zit Koen Verbraak hier en straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: In haar nieuwe bundel Vragen naar het Begin zoekt dichter Rosalie Heers naar de verhouding tussen taal en werkelijkheid. Zij is de gast.
2: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
1: Het is 50 jaar geleden dat dit nummer een hit was. Geschreven door Gerrit den Braber. Zijn liedteksten zijn onze taalschat. Op 20 augustus wordt schrijver Alfred Burney 75. Daarom kreeg zijn nieuwe boek de titel Augustus. Wij vieren zijn verjaardag alvast. René Appel bespreekt de TNA van presentator Sam Hagens.
3: NPO Radio 1.
1: Zaterdag vanaf 11 uur.
0: Wie luistert, weet meer. Ster.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: NPO Radio 1.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: 80 zijn weer helemaal terug.
1: En wat doet u nou zo'n hele dag?
2: Ik doe dus dingen die anders niet gedaan worden, omdat niemand anders het doet als ik ze niet doe. Gisteren had ik paperclips nodig. Nieuwe paperclips, ik koop een doosje paperclips. Circa 100 stuks. Iemand die nu gewoon aan het werk, zijn dagelijkse werk heeft op kantoor, heeft natuurlijk geen tijd om dat na te tellen. Maar ik wel. Dat doe ik dan. En wat blijkt? Dat zijn 91 stuks. Maar dat is geen circa 100 stuks.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West. Dit is Radio West.

0: ADO Den Haag is terug in de Eredivisie. Zaterdag is de eerste wedstrijd uit tegen AZ. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: AZ ADO Den Haag, zaterdag om 9 uur.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.